0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: too short.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, het is vrijdagochtend 6 uur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Je hebt er zin in, hè, Milou? Ik zie het aan je straat helemaal. Wat gezellig, zeg. We hebben een special guest vandaag ook.
2: Nou, zeker.
3: Maar we gaan eerst naar de nieuws lezen. En dat is Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Charloes is vannacht een vrachtwagentje uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou volgens justitie zijn gebeurd via het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakte mogelijk deel uit van het sadistische The Com-netwerk, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft zeker 90 dagen in voorarrest. Onderzocht wordt of die nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam die deze week is doodgeschoten in Nijmegen organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Charloes aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteravond hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina, de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencvaros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgt nog een plek in de play-offs voor een plaatsing van de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af vandaag. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. Het is inmiddels 6:02. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort, want op dit moment geen files. Dus wat zeggen we dan?
5: Gas op die lolly!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: one of my kind. In excess aan Nietje tonight op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Bewolking en zon wisselen elkaar af vandaag, waarbij de zon steeds meer ruimte krijgt. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden warmer dan de afgelopen dagen. Nee, het wordt met 24 tot 25 graden warmer dan de afgelopen dagen.
0: Heerlijk, weet je wat ook lekker is? Geen files.
1: Nee, dat is wel, als het 24 graden warmer wordt, is het 44 inmiddels. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: Twee Rotterdamse kanjers van 8 en 9 jaar... die stappen zometeen gewoon op de fiets van Rotterdam naar Brabant. En ze fietsen niet zomaar. Nee, ze fietsen om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis. En daar willen we natuurlijk meer over weten.
1: We willen ook meer weten over Carola Schouten. Want ze heeft haar hoogtevrees overwonnen. Ze had natuurlijk een weddenschap afgesloten van... nou, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden bij de verkiezingen... dan ga ik abzeilen van de Euromast. En zo geschieden. Ze abzeilde gisteren dus gewoon heel dapper van dat hartstikke hoge ding.
2: Dus ik sta nog een klein beetje bij te komen. Uiteindelijk ben ik heel blij dat het gelukt is. Maar bovenaan was het wel degelijk spannend. Op enig moment hoorde ik mensen juichen. Dus ik weet niet meer zo goed wanneer het was. Want ik was zo met mezelf bezig. Maar ik hoorde op een gegeven moment mensen juichen. Ja, volgens mij toen ik ook over de rand heen ging. Dus dat was heel erg aardig en heel lief.
1: Kijk, ik heb dat ook wel eens. Dat ik mensen hoor juichen
0: als je
1: hoofd.
0: Over de rand heen gaat. Ja. Dat klinkt een beetje bijzonder.
1: Ja, maar ja, over de rand heen gaan. We bellen trouwens later deze show nog met Carola Schouten. Om even rustig terug te blikken. En we zijn ook benieuwd of jij al wakker bent deze ochtend. Waarschijnlijk wel, anders hoor je het niet. Maar geef dan even een seintje, een teken van leven dat je erbij bent deze ochtend. Daarvoor kun je de Rijnmond-app gebruiken. Dan ga je naar de app ons button rechtsboven. Nou, ben je blij, dan stuur je goedemorgen of een smiley. Of ben je chagrijnig wakker geworden, kan natuurlijk ook. Stuur dan even een boos gezichtje.
0: Vind ik een goed
1: gezellig.
0: Idee.
1: We hebben trouwens een special guest, hè? Daarover zometeen meer. Het is namelijk Bring Your Kids to Work Day vandaag. Ik heb mijn kind meegenomen. Lieve Sam is erbij deze ochtend. En lekkere muziek, onder andere Beyoncé.

0: Best uit de jaren 80 en 90. En nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Undercover en Baker Street voor je.
1: Het is 6:15 inmiddels en de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is aangebroken. De finish is na dagelijks 50, 40 of 30 kilometer wandelen na 4 dagen eindelijk in zicht. En we hebben deze week al heel veel toppers uit onze regio gesproken die hem dit jaar lopen. Maar we hebben daar niet alleen maar geweldenaren die de Vierdaagse lopen. We hebben ook kanjers die zorgen voor andere mensen, zodat ze zonder al te veel pijn en zonder al te veel moeite lopen. En Leni is er daar één van. Goedemorgen, Leni.
2: Goedemorgen.
1: Wat zeg je? Je bent vroeg, hè?
2: Ja, ik ben hartstikke vroeg.
1: Ik hoor het. Wakker. Ja, ik hoor nog een beetje zo'n ochtendstem. Ook wel een beetje een rokerstemmetje.
0: Heerlijk rauw.
1: Klein beetje hoor. Je bent verzorger van de RET Wandelclub. En waar slapen jullie precies?
2: Bij de voetbal.
1: Bij de voetbal van Nijmegen? Daar slapen jullie gewoon op die banken?
2: Nee hoor, we hebben gewoon onze eigen bedden bij ons.
0: Oh, zo. Dat klinkt nog luxe, Leni.
2: Eigen bedden, luchtbedden, je noemt het maar op. Wat te verzinnen is, waar je op kan leggen, daar leggen ze op.
1: Waar je op kan leggen, daar leggen ze op. Hé, de RET Wandelclub, wat houdt dat precies in?
2: Rotterdamse elektrische tram.
1: Ja.
0: Dus de RET.
1: Ja, dat vermoedde
2: ja, ik.
1: Maar dan zijn jullie van de Wandelclub. Werken jullie daar allemaal? Hebben jullie daar in het verleden gewerkt? Hoe zit dat?
2: Nee, we zijn een heleboel oude lopers. Er zijn er nog bij, die lopen er nog. En de rest is allemaal weinig onbekend, maar die allemaal bekende van lopers.
0: Wat leuk. Hé, Marlene, jij bent verzorgende, hè? Wat houdt dat dan in, jouw rol tijdens de Vierdaagse?
2: Nou, als eerste is morgens en midden in de nacht eitjes te koken. Voor de gasten die hier wonen.
1: Zo.
2: En dan gaan we zo liever inpakken en de wagen laden. En dan gaan we naar onze bestemming. En dan gaan we alles uitladen, opstarten. En dan zijn we daar heel hard en druk mee bezig.
0: En dat is gewoon langs de route vandaag, bijvoorbeeld?
2: Langs de route, ja. Je moet er al vroegtijdig zijn, want anders kunnen de lopers er niet meer door. Dus je moet er zijn voor de lopers.
1: En wat vind je nou het allerleukste om te doen? Waar zit de passie in?
2: Nou, het leukste is gewoon lekker te zitten en te hangen en aan de tafel hier met meneer Johnny Boy die hier staat te kijken hier en te lachen. Die lacht me nu heel hard uit. Nee hoor, dat is gekkigheid. Maar nee, ik vind het gewoon alles leuk. Gewoon de verzorging, gewoon het bezig zijn en gewoon de jongens goed verzorgen.
0: Ik heb ook wel een beetje het idee, Leni, dat Rotterdams feestje aan het worden is daar zo.
2: Ja, dus we hebben iedere dag een jubilaris. De ene dag ben ik jarig, de andere dag jubileer ik, de andere dag ga ik scheiden. En de laatste dag is, gaan we dood. Wat is de laatste dag?
1: Ja, vandaag. Dat is de laatste dag, dan ga je sterven.
2: Dan sterf ik liever alleen af.
1: Precies.
2: En eind van de dag, dan leg ik neer. De dag af.
1: Klinkt hartstikke goed en gezellig. Hey, en Johnny Boy, wie is dat? Is dat je ex-partner waar je gisteren dan van gescheiden bent? Of hoe zit dat?
2: Ja, zo ongeveer.
1: Ja, is het zo dramatisch? Zit je zo dicht op elkaars lip dat je op een gegeven moment denkt, hey, Johnny, weg, wees nou?
2: Ja, inderdaad. Ja, Johnny Boy zit altijd in de weg, hoor.
1: Ja, natuurlijk. Thuis en Nijmegen, dat maakt eigenlijk weinig verschil. Hey, er was ook iets naars de afgelopen periode. We hebben een schietpartij gehad natuurlijk daarbij in Nijmegen. Met die Rotterdammers die erbij betrokken waren. Heb je daar nog iets van meegekregen of totaal niet?
2: Nee, ik heb daar totaal niks van meegekregen. Nee, helemaal niks.
0: Wat fijn. Dus bij jullie bleef de sfeer er goed in zitten?
2: Ja, nee, bij ons zit de sfeer er heel goed in.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Ja, precies. Ja, daar begin je al vroeg mee natuurlijk.
2: Dat bedoel ik. Oh. En ze zijn altijd blij met mijn eitje.
1: Nou, daar zou ik ook blij mee zijn.
0: Die willen wij ook wel, Leni. Kom je een keertje langs?
2: Ik kom een keertje langs, Rijnmond.
1: Hartstikke goed. Hey, Leni,
2: wil je gekookt hebben of rauw?
1: Groetjes aan je ex-partner.
2: Doet ik.
1: Oké.
2: Tot de volgende keer.
1: Allerliefst vanuit Rotterdam. Doeg. Dit is live.

0: Oh, wat een heerlijke klassieker om mee wakker te worden. Van Kenny Rogers samen met Dolly Parton, Islands in the Stream. En ik zei het net al, we hebben een special guest vandaag in de studio. Sam, goedemorgen. Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, hoe is het voor jou om hier bij papa in de studio te zijn een keer?
1: Grappig.
0: Ja, dat is wel grappig, hè? Wat vind je er grappig aan?
1: Ik ben hier voor mijn eerste keer en dat is leuk.
0: Ja, het is wel leuk, hè? En het wakker worden ging ook best goed, of niet?
1: Ja.
2: Je hebt in ieder geval niet last van een ochtendhumeur, hè, Sam? Gaat heel goed. Goed zeg.
0: Ja, zeker. En hij is ondertussen Italiaans aan het leren, want we gaan op vakantie naar Italië. En hij is dan verder dan ik. Hij is bij hoofdstuk? Hoofdstuk 11 ongeveer.
1: En
0: ik ben, hoofdstuk 10. En ik ben bij hoofdstuk 5, dus hij lacht mij elke dag uit. En hij slingert allemaal woorden naar mijn gezicht die ik nog niet ken.
2: Zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
3: Ja, je hebt brutaal en je hebt nog veel brutaler dat het eigenlijk gewoon heel dom is. Een opmerkelijk verhaal. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Bij Matabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Een hele goede morgen. Het is 6:30 precies. En goed nieuws voor alle weggebruikers. Want op dit moment is het nog vrij rustig. Geen files in de regio. Wel een paar afsluitingen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld de A27 en zo. Maar goed, dat weten we inmiddels wel. En al die bruggen die ook afgesloten zijn. Heel vervelend. Er is eigenlijk geen brug meer open volgens mij in de regio. We gaan naar Hellevoetsluis. Naar onze weerman. Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
10: Peter en Milou. Een hele goede morgen.
0: Wat kunnen we verwachten vandaag qua weer?
10: Nou, toch wel een vrij aardige zomerdag vandaag, Peter. Met zon en bewolking. Blijft droog. De zon krijgt ook gaandeweg deze vrijdag meer en meer de ruimte. Nou, de temperaturen komen uit met zo'n 24 tot 25 graden hoger uit dan de afgelopen dagen. En er staat vandaag opvallend weinig wind. Nou, morgen een vrij warme zomerdag in de regio. Geregeld zon, blijft droog. Wordt zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Zondag ziet er dan heel anders uit. Veel bewolking. Van tijd tot tijd regen of een paar buien. Wordt ook weer eventjes wat koeler met een temperatuur van 22 graden. En volgende week dan keert het warme zomer weer terug. Zometeen meer.
0: Yes, wat een cliffhanger zeg. Ik heb er nu al zin in. Het is 6:01. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
3: Goedemorgen. Op de Bedelsalade in Rotterdam Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. Sloeg een metershoge vlam uit de laadruimte, zeggen mensen te plaatsen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Rijkswaterstaat gaat op korte termijn de randweg Dordrecht de N3 aanpakken. Tenminste, het deel dat nog hoop is. De provinciale weg is deels dicht vanwege de werkzaamheden de Papendrechtse brug. Maar dat betekent dus dat al het verkeer vanuit Dordrecht de andere kant op moet via de A16. En daar loopt het nu helemaal vast. Rijkswaterstaat gaat nu die kruising die daar aanpassen, zodat de doorstroming een stuk beter wordt. Op die manier wordt er meer ruimte gemaakt voor mensen om de A16 richting Rotterdam te pakken. De Papendrechtse brug is 9 maanden niet te gebruiken. En is het nou brutaal of gewoon dom? Een inbreker in Zaandam heeft onlangs de bewoners van het huis waar hij was binnengedrongen wakker gemaakt met de vraag: joh, kan ik je oplader even lenen? Zijn telefoon die was leeg en hij kon geen oplader vinden, schrijft de Koninklijke Marechaussee op Instagram. Nou, gelukkig was de telefoon van de bewoners wel goed opgeladen. Die konden meteen de politie bellen. Nou, een van de wagens van de Marechaussee was toevallig in de buurt en hij heeft de man in de kraag gevat. Tijdens het controleren van de gegevens van de man bleek dat hij ook nog 14 dagen celstraf open had staan. Die mag hij meteen gaan uitzitten zonder telefoon.
0: Dit is wel een heel bijzonder verhaal. Dankjewel, Dave.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Chris Isaac, is Leave and Wonder Woman.

0: afgelopen dagen was Feyenoord natuurlijk op trainingskamp in België, vlakbij Brussel. En er hangt een beetje een vraag boven die selectie van, ja, wie wordt nou de nieuwe aanvoerder van dit team, hè? Trainer Giovanni van Bronckhorst die wil daar heel veel tijd voor nemen. Hij wil echt zorgvuldig bepalen wie komend seizoen de aanvoerdersband van Feyenoord draagt. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de prestaties op het veld, maar ook naar het karakter van spelers en hun positie binnen de groep. Dit is wat hij er zelf over zegt.
1: Ik wil daar wel bewust mijn tijd voor nemen, omdat ik natuurlijk ook nieuw ben bij de club. Ik heb ook gezien hoeveel impact dat heeft gehad, ook vorig seizoen. En uiteindelijk wil ik ook de groep leren kennen. Niet alleen de kwaliteiten van spelers, maar zeker ook qua karakter. En daar dan keuzes in maken voor de start van de competitie, om van daaruit ook na gesprekken met spelers zelf, om daar de juiste keuze in te maken.
0: Ja, afgelopen seizoen ontstond er natuurlijk veel discussie, daar heeft hij het over, over dat aanvoerderschap. Want Stijn die werd aanvankelijk aangewezen als eerste aanvoerder. Later droeg Timon Wellenreuter de keeper die band weer. Nou, die doelman is inmiddels vertrokken naar Wolfsburg, naar Duitsland. Waardoor Van Bronckhorst dus opnieuw de kaarten kan schudden en binnen de vernieuwde selectie een nieuwe hiërarchie moet bepalen. En een van de kandidaten is misschien ook wel Luciano Valente. Dat is dé revelatie van vorig seizoen. Die wordt veelvuldig genoemd als aanvoerder. Maar hij is daar zelf nog niet al te stellig over.
2: Aanvoerder, dat zou ook een droom zijn. Maar ik wil niet zeggen dat dat het meest logisch is. Ik bedoel, ik ben ook nog een jonge speler. Uiteindelijk wel wat wedstrijden in de benen inmiddels. Europees, in de Eredivisie. Ik ben iemand die voorop gaat in de strijd. Dus in dat opzicht zou het zeker kunnen. Maar ik wil niet zeggen dat het per se de meest logisch is.
0: Al dus Luciano Valente, een van de beoogde aanvoerders. Dus Sam Stijn zou ook nog kunnen. Zodra de nieuwe aanvoerder, de nieuwe captain van Feyenoord bekend is, hoor je dat natuurlijk als eerste op Radio Rijnmond. En je leest het op Rijnmond.nl. En we kunnen de trainer natuurlijk altijd een handje helpen. Hè? Als jij zegt van ja, ik vind eigenlijk dat deze persoon de nieuwe aanvoerder van Feyenoord moet zijn.
3: Kan je hem gewoon even appen?
0: Nee, app ons dan even. Dan geven wij het weer door aan de trainer. Dat lijkt me een goede volgorde. Je kunt je mening geven via de Rijnmond-app. Wie vind jij nou de ideale captain van Feyenoord? Zo meteen Alex Warren. Donna Summer staat ook te trappelen. Maar eerst Chris Isaac. Wicked Game.

0: Alex Brown en Fever Dream.
1: Het is elke ochtend weer de vraag, wie is onze vroegste vogel? Elko, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zo, ik ben de eerste tegen wie je praat, denk ik, of niet?
2: Nou, zo goed als ja.
1: Ja. Ik hoor het nog een beetje aan je stem. Je stem moet nog een beetje wakker worden. Hey, wat staat er voor vandaag op de planning op deze vrijdag?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ga vanmiddag met mijn ouders naar de Friese Meren.
1: Zo.
2: En dan gaan we een weekend zeilen.
0: Wat leuk.
1: Wat ontzettend leuk. Ter ere waarvan? Doen jullie dat vaker of is het zomaar?
2: Mijn ouders hebben eigenlijk altijd een zeilboot gehad. Daar zijn we praktisch op opgegroeid. En dat werd door de jaren werd die boot wel wat dat betreft steeds groter. En de laatste jaren hebben ze die zeilboot in Kroatië gelegen. Mijn moeder die is in juni is 80 geworden.
1: Ja.
2: En mijn vader is 84. Dus twee jaar geleden hebben ze die boot weggedaan. Want dat ging gewoon fysiek ook niet meer.
1: Nee.
2: En ze gingen er ook steeds meer tegenop zien. De reis daar naartoe. Dus zo romantisch als het allemaal klinkt. Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook niet meer.
1: Nee, dat begrijp ik. Dus, maar wat houdt dat in om opgegroeid te zijn praktisch op een zeilboot?
2: Nou, dat betekent eigenlijk, wij hadden natuurlijk een beetje de leeftijd die Sam nu ook heeft.
1: Mijn zoon,
2: en,
1: ja.
2: En dan wil je, na school wil je lekker voetballen en spelen. En dat ging door de week ging dat prima, maar op vrijdagavond, vrijdagmiddag, dan moesten we altijd naar de jachthaven. En dan gingen we altijd daar zeilen en doen.
1: Wat bijzonder, je bent echt met water opgegroeid.
2: En dan in de vakanties, met school ook, weet je wel. Dat is,
1: ja. En waar speelde dit zich af eigenlijk?
2: In het begin in Oostvoorne, ieder weekend. En daarna op Grevelingenmeer. Ah. En dan gingen we altijd, was altijd zeilen. En in de zomervakanties dan naar Zeeland of zo, weet je wel. Dan ging je een beetje op tocht.
1: Wat superleuk zeg. En nu dus naar de Friese Meren.
2: Dat
1: is ook wel heel bijzonder natuurlijk. En jij luistert altijd naar Radio Rijnmond. Elke ochtend word je met ons wakker, samen met je vriendin geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Iedere morgen als we wakker worden, dan gaat hij eigenlijk wel gelijk aan. Dus soms zelfs voordat jullie er al live zijn.
1: Moet je nagaan, gezellig dan ben je echt vroeg bij inderdaad. En waar gebeurt dit dan weer? Waar woon je tegenwoordig?
2: In het centrum, naast de Veerhaven. Dus hartje centrum.
1: Oh, dat is mooi wat je zegt. Oh, prachtig. Heerlijk.
2: Ja,
1: wat een leven. Ja. In de Veerhaven heb je toch een beetje dat water gevonden nog steeds, hè?
2: Snap je hem?
0: Ja.
1: Ik snap hem. En jij gelukkig ook.
2: Hey. Het blijft trekken.
1: Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Ja. Hey, beste Eelco, jij bent vandaag onze vroegste vogel. Ben je er klaar voor om hem te ontvangen? Je weet wat je moet doen. Een deurtje of een raampje openzetten.
2: Ik zou je zeggen, de balkondeur staat open. Dus,
0: ik ga hem gewoon loslaten.
1: Laat je hem los, Milou. Ja. Daar komt hij aangefladderd richting de Veerhaven. Daar komt hij. Ja! Ja!
0: Heb je hem?
2: Ik heb hem.
1: En? Hoe ziet hij eruit?
2: Ja. Nou, hij is groen-wit-groen met een bootwimpeltje zit eraan.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat zou je net zien, hè? Ja. Altijd bij Eelco heb je dat natuurlijk. Ja, een bootwimpeltje eraan. Groen-wit-groen van Rotterdam. En een bootwimpeltje van Eelco.
0: Wat een goed gastje wordt.
1: Groetjes aan Andrea. Doeg.
2: Ja, dankjewel. Fijn weekend. En zien we op. Doei.

0: Donna Summer en Last Dance voor je op Radio Rijnmond. Het is elke dag wel weer een uitdaging om pas te regelen voor je kind natuurlijk. Zeker op deze zomervakantie. Ze hebben gewoon 6 weken vakantie.
1: Oh ja, ik ben jaloers.
0: En mijn vrouw die werkt ook. Dus ja, wat moet je dan op een gegeven moment met je kind aan? Nou, dan maak je hem wakker om 4 uur en dan zeg je... kom, we gaan met papa mee naar het werk. En zo geschiedde vanochtend, hè Sam? Ik heb jou vanochtend heel vroeg wakker gemaakt. Jij werd ook meteen wakker. Je zei, maak me maar wakker met het geluidje van Duolingo. Dan weet ik dat ik wakker moet worden. En het geluidje van Duolingo is paping. En zijn ogen gingen open en hij sprong meteen onder de douche. En we zaten in de auto onderweg hier naartoe.
1: Vond je het niet super vroeg, Sam? Of een heel klein beetje maar?
2: Ja, ik vond het wel vroeg, ja.
1: Ik vond het wel vroeg.
0: Ja,
1: het doet papa dus iedere dag, hè? Ja.
0: Het was donker, alle verkeerslichten gingen meteen op groen. Dat is wel lekker natuurlijk, want bijna geen verkeer op de weg. Hey, en Sam, jij bent ook aan het oefenen voor als we straks op vakantie gaan naar Italië, hè?
2: Ja.
0: En hoe doe je dat?
2: Ja.
0: Met Duolingo,
2: goed.
0: Hè?
2: Ja.
0: Nou, dat gaat hartstikke goed. Hij is de taal aan het leren.
1: Welke taal is dat dan, Sam?
2: Italiaans.
1: En welke woorden ken je al? Kan je een croissantje zo meteen bestellen?
2: Ja, een cornetto.
1: En een ijsje?
2: Een gelato.
1: Oh, lekker. En de kerk in het Italiaans?
2: Chiesa.
1: Zo.
0: Ja, nou, hij zei het hallo in het Italiaans?
2: Salve.
0: Salve. Ja, hij probeert ook echt die uitspraak goed te doen. Dat is grappig, hè? Ja, ik ben nog niet zo ver als Sam. Ik ben nog bij hoofdstuk 5 en hij is inmiddels al bij hoofdstuk 10. Dus ik moet nog even aan de bak, hè?
2: Ja.
0: Ik moet nog even flink oefenen.
2: Ja. Ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd bij onze luisteraars eigenlijk. Als je nou op vakantie gaat, of je dan ook de taal leert. En welke taal spreek je?
1: Oh, dat vind ik leuk. Hoeveel talen spreek jij?
0: Ik spreek Nederlands. Een heel klein beetje gebrekkig Duits. En Engels kan ik wel echt goed. En nu inmiddels, ik ben bij hoofdstuk 5. Een heel klein beetje Italiaans.
1: Oh, wat goed. Ja.
0: Maar ja, mijn zoon is dus verder dan ik. Ik ben benieuwd, welke talen spreek jij? Laat het even weten via de Rijnmond app. Zo leren we elkaar elke ochtend weer een beetje beter kennen. Dit is Radio Rijnmond met Peter en Milou en Santana. Maria, Maria. Lady.

0: Europa.
1: Played by Carlos Santana. Maria, Maria, hoor je bij Radio Rijnmond.
2: En de Barendrechtse Paul van Wijnen heeft al 12 jaar last van Parkinson. Maar staat nu op de flanken van de Mont Blanc. En dat als allereerste ter wereld met elektrodes in zijn hersenen. En hoe het met hem gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
2: Yes, het is 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Met zometeen heerlijke muziek van de Golden Earring. Shakira en Summer komt ook nog voorbij.
2: Eerst Dave Datema met het nieuws. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Op de Koemarkt in het centrum van Schiedam zijn vanmorgen een busje en een auto uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de twee wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen, is niet bekend. Ook andere wagens zouden beschadigd zijn geraakt door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Dat zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid. Wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen sinds vannacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie op kan stromen. Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je betrapt wordt op het appen in het verkeer of een ander verkeersonveilig gedrag, krijg je strafpunten. Mensen die in 1 jaar te veel strafpunten verzamelen vanwege overtreding of misdrijven, worden extra in de gaten gehouden. Er worden al boetes uitgedeeld, maar een bepaalde groep veelplegers trekt zich daar niets van aan. Volgens RTL komen 30.000 mensen in aanmerking voor de nieuwe aanpak. Het overgrote deel is man en vaak ook jong. 1 op de 10 veelplegers is 18 of jonger. Andere maatregelen, zoals een cursus voor mensen die met alcohol achter het stuur gaan zitten, blijkt niet te werken. Ook waarschuwingsbrieven hebben vaak geen effect. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam die deze week is doodgeschoten in Nijmegen organiseren een stille tocht. Daarmee willen ze komende zondag aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer maakte dinsdagavond raakte die gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij. Dat zou niet de schutter zijn, zegt een advocaat. Ook meerdere jongeren die met het slachtoffer in Nijmegen aanwezig waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. Het weer, bewolking en zon, die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En geen files op dit moment. Dus meteen door met de muziek op Radio Rijnmond. Wat dacht je van Shakira zometeen?
5: Eruit.
6: Met Peter en Milou.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is Radio Rijnmond.
20: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: The Cure en Friday I'm in Love. En als je nu beelden ziet van Robert Smith, hij ziet er nog precies zo uit als in de jaren 80. Maar dan een beetje ouder geworden, laten we het zo zeggen. Het is 7:09. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Leutenkwartier in Rotterdam. Van het Uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Bewolking en zon wisselen elkaar af vandaag. Waarbij de zon steeds meer ruimte krijgt. Het blijft droog en het wordt met 24 tot 25 graden warmer dan de afgelopen dagen.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: De Amerikaanse president Donald Trump die legt nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% op aan 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China.
1: En Frankrijk heeft Europese bondgenoten gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. In Spanje is ook de noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid. En ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege meerdere branden.
0: Het is geen noodtoestand, maar voor grote delen van de wijk De Esch in Rotterdam geldt sinds gisteren iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het strafbaar wordt om in die wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden voor hebben. Overtreders riskeren een boete.
1: En zometeen schakelen we daarom naar onze verslaggever Wendy vanuit De Esch. Want we zijn benieuwd of de bewoners ook beter hebben geslapen de eerste nacht van het gebiedsverbod.
0: Maar eerst die hitmachine uit Manhattan. Hij scoorde echt al heel veel top 5 hits. 3 in totaal in het afgelopen jaar. Undressed, 12 to 12 en Homewrecker. Allemaal gouden platen. Echt fantastisch om te horen. Veel gedraaid ook op Radio Rijnmond. En dit is zijn nieuwste single. Ik heb het over Somber. And My Body Isn't Ready.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90 en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Shakira en Whenever, Wherever. Paul van Wijnen is 46, ex-politieman, leeft al 12 jaar met Parkinson. Maar dat houdt hem niet tegen. Sterker nog, hij is op dit moment bezig met iets legendarisch. Dit is nog nooit vertoond. Hij beklimt als allereerste mens ter wereld met twee elektrodes in zijn hersenen. Beklimt hij de Mont Blanc. Dat is zogenaamde deep brain stimulation. Nou, 3 dagen omhoog over ijs, gletsjers en steile afgronden. En 3 dagen naar beneden. En dat alles om geld op te halen voor zijn stichting Parkinson. Om gezinnen die leven met deze ziekte een onvergetelijke dag te bezorgen.
1: En vorige week vrijdag spraken we hem nog in Barendrecht. Vlak voor het inpakken van zijn tas. En nu, precies een week later, zit de reiziger niet meer aan te komen. Maar zit hij midden in het avontuur. Of nou ja, Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het met het avontuur? Ben je op de Mont Blanc?
2: Nou ja, het gaat heel anders met het avontuur dan gepland was. En ik ben wel in de buurt van de Mont Blanc en ik ga er ook al op vandaag. Maar ik ga helaas niet de top halen.
1: Huh? Hoe zit dat?
2: Vorige week zijn er 2 mensen overleden op de Mont Blanc door vallende rotsen. En ze hebben besloten, de eigenaar van Mont Blanc Guides, met wie wij klimmen, dat het onveilig is voor ons. En voor de vorige groep en voor de komende 2-3 groepen ook waarschijnlijk.
1: Jezus.
2: Dus dat is wel even schakelen en balen.
0: Ja, dat was schakelen en balen inderdaad. En nu, dan kom je niet helemaal tot de top. En waar kan je wel komen?
2: Nou, we hebben geoefend op de Gran Paradiso. Dat is een berg in Italië. Waar overigens vorige maand ook 3 mensen overleden. Maar dat ging eigenlijk goed. Met stijgijzonden en hoppakee, helmpje op, lichtje op je hoofd en gaan. Maar dat is natuurlijk niet de real deal. Ondanks dat ook heel tof was. Maar je focus je op de Mont Blanc. Maar ik ga vandaag wel de Mont Blanc op als het goed is. We gaan kijken of we nog kaartjes kunnen bemachtigen. Want het is ramdruk hier zo. Half Europa zit hier. Om naar de gondel naar boven te gaan. En dan kijken op de hoogste top of we nog een stukje naar boven kunnen lopen. Natuurlijk wel dat het veilig is.
0: Ja.
2: Maar ik weet het zelf ook niet. Het is heel erg balen. Want 1,5 jaar leef je naar iets toe. En dan gebeurt er dit.
0: Nou, wat balen zeg. Ja, jeetje. Nou, het is wel echt heel verdrietig. En dan zou je dat dus doen met die 2 elektrodes. Ja, daar merk je nu ook niks van, denk ik, hè? Ik bedoel, ja.
2: Hoe bedoel je nu?
0: Nou ja, ik bedoel, daar heb je nu niet zoveel aan. Dan
1: het is die brain stimulation.
0: Ja.
2: Nee, het is wel... De Parkinson heeft me niet in de weg gezeten met klimmen. Dus dat is wel een goed teken, goed signaal.
0: Ja.
2: Het ging allemaal voorspoedig. Ja, maar goed, ja, sommige dingen heb je geen invloed. Dat is vallende rotsen.
0: Nee, dat is niet zo.
2: En ik wil gelukkig wel leven blijven. Dus dat. Dan luister je wel naar wat er verteld wordt.
0: Je hebt helemaal gelijk. En we wensen je toch heel veel succes. Ook met wat je allemaal doet voor Stichting Parkinson. Om gezinnen die getroffen zijn door die ziekte Parkinson een onvergetelijke dag te bezorgen. Nou ja, en ik hoop dat die missie je ook door die laatste meters heen helpt vandaag. He, succes in ieder geval.
2: Ja, hartstikke fijn. Bedankt dat ik er mocht zijn weer.
0: Ja, natuurlijk. Dag Paul, succes vandaag. Doei, doei.
2: Dankjewel.

0: Het is de Goldeneering. Niet met een van die vijf nummers die in de Billboard Hot 100 hebben gestaan. Oftewel een van die vijf nummers waarmee ze doorbraken in Amerika. Waaronder Radar Love en Twilight zo. Maar Weekend Love. En ja, dit is toch wel een top 10 hit ook wel van de Goldeneering. Die je hoorde hier op Radio Rijnmond bij Peter en Milou. Ik kreeg trouwens al een berichtje van Bart. Die zegt, goedemorgen. Leuk dat Sam Duolingo speelt met Italiaans. Ik spreek naast Nederlands, Duits, Engels, Noors en een beetje Frans. Want, zegt hij, mijn overleden vrouw was Noorse.
1: Dus, ja, wat mooi. Ja. Wat mooi dat je dan inderdaad die taal nog onderhoudt. Nou, ik ken nog iemand die Noors spreekt. En je krijgt zometeen van hem de hoofdpunten van het nieuws.
0: Ja, zometeen spelen we natuurlijk ook weer een nieuwe track, toch? De vraag is, in welk land zijn we beland? Dat is het spel dat we spelen. We nemen jou mee op vakantie en dan zetten we de autoradio aan. De spreekwoordelijke autoradio. Dan hoor je drie nummers voorbij komen. En aan de hand van de hints van Milou en de nummers die voorbij komen op de autoradio, kun je dus raden in welk land we zijn beland. Peter en Milou op track, toch, zometeen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in familie.

0: design. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
2: Een hele goedemorgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment geen files, dus dan kunnen we naar Steven van der Gijzen.
3: Maar die is er nog niet, dus die belt zich zo meteen, denk ik. Dus gaan we eerst naar de hoofdpunten. En dat doen we dan met de one and only Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Op de Koenmarkt in Schiedam zijn meerdere voertuigen uitgebrand en beschadigd geraakt bij een fikse brand. Rond 6:30 brak het vuur uit. Korte tijd later stond een bestelbus en een auto volledig in lichte laaien. Meerdere andere wagens raakten beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Hoe het vuur is ontstaan.

0: aan is niet bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag in Rotterdam werd doodgeschoten. Dat maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten, met tal van optredens, zoals toen Leeuw Kleine. Maar er komt een heel verkeerd publiek op af die je daar niet wil hebben, zegt burgemeester Bruls. Zaterdag was er bij dat festival ook al een zware mishandeling, waar ook al een Rotterdammer voor is opgepakt. Na de optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog. En eigenlijk vindt hij dat het wel klaar moet zijn met het festival. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was geweest van het festival om Leeuw Kleine uit te nodigen. En binnenkort kun jij, mee bepalen hoe de nieuwe eurobiljetten eruit gaan zien. Er zijn inmiddels 10 ontwerpen gemaakt en de Europese Centrale Bank laat mensen meestemmen, schrijft RTL Nieuws. Het thema van de nieuwe biljetten is beroemdheden en culturele plekken of vogels of rivieren. Er zijn afbeeldingen van Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven en Marie Curie. En ook zijn er allerlei vogels die in Europa voorkomen afgebeeld, zoals de kluut en de ooievaar op een 50-euro biljet. Meer dan 1200 designers hadden zich aangemeld voor deze prestigieuze klus. Daarvan werden 25 grafisch ontwerpers geselecteerd om zo'n ontwerp uit te werken. En de jury koos uiteindelijk 10 finalisten. Nou, er zit zelfs een Nederlands ontwerp bij. Een studio uit Amsterdam die koos voor een strak abstract ontwerp. Nou ja, tot en met september kan er gestemd worden op de website van de Europese Centrale Bank. Dat is www.ecb.europa.eu.
1: Het is hartstikke leuk. Ik zou niet eens meer weten hoe die biljetten eruit zien tegenwoordig. Ik heb nooit meer een biljet.
0: Dat wilde ik inderdaad vragen. Wanneer is het voor het laatst geweest dat jij een eurobiljet in je portemonnee had zitten?
1: Ik heb heel lang, tot een jaar of 5 geleden, had ik altijd een portemonnee bij me. En daar zaten dan wel eens biljetten en munt in. Maar nu, ik heb geen portemonnee meer. Dus als ik nog een keer een verdwaald biljetje ergens zie, dan stop ik hem zo in mijn zak en dan raak ik hem soms ook wel weer kwijt. Ja, het is echt, ik ga er ook heel slordig mee om.
2: Maar ik heb wel altijd cash en muntjes in mijn portemonnee.
1: Nee.
2: Ja, in ieder geval 10 euro biljet en wat 1 en 2 euro muntjes. Je weet nooit wanneer het handig is.
1: Ja, op zich is dat wel
0: Terwijl
1: verstandig.
0: Er natuurlijk ook enorme bevolkingsgroepen zijn, ook bij ons in de regio, die echt zweren bij contant geld.
1: Ja, nee, absoluut. Maar ik niet. Ik werk altijd met mijn telefoon tegenwoordig. Ik heb niet eens een bankpas meer.
0: Hoe doe je dat dan? Gewoon via je telefoon?
1: Ja, altijd met telefoon. Dus je moet wel altijd voor een opgeladen telefoon zorgen. En het noodgeld, dat bij het noodpakket hoort, Dat heb ik inmiddels opgemaakt, per ongeluk.
0: Dat klinkt herkenbaar.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Heb jij nog cashgeld? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Ook even hoeveel. Niet hoeveel, dat hoeft allemaal niet te weten. Zometeen Peter Gabriel, Rondé komt eraan. Eerst Katrina and the Waves, Walking on Sunshine voor je.

0: Katrina and the Waves, de vrolijke klanken van Walking on Sunshine op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. En ik ben stiekem toch wel benieuwd of jij nog cash hebt. Jij hoeft natuurlijk niet te weten hoeveel, maar of jij nog cash hebt, echt van die bankbiljetten, van die munten. Of dat je net als ik alleen je telefoon gebruikt, of net als Milou, toch nog. Ben jij team cash of ben je team bankpas of team telefoon? Team Milou? Of team Peter? Want Milou, jij hebt nog wel cash dus bij, hè?
1: Nou, zeker. Kijk, het zijn geen grote getallen. Dus je moet me niet gaan overvallen als ik hier weg ga bij Rijnmond. Maar je weet nooit waar je belandt. Je weet nooit wanneer het handig is, wanneer je pinpas ermee ophoudt. Gewoon voor de zekerheid.
0: Is misschien toch wel handig inderdaad. Zeker als je op vakantie gaat. En wij gaan natuurlijk op tracktocht. Ik pak even mijn sleutels erbij. We gaan op vakantie en we nemen jou mee op de achterbank. En de vraag is elke dag weer, in welk land zijn we beland? We zijn voorlopig nog in Europa. En op basis van de liedjes die we horen op onze autoradio, kun jij dus raden in welk land we precies zijn.
1: En raad je het, laat het weten via de Rijnmond-app, want dan ga je er misschien zo meteen wel vandoor met die goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
0: Ja, we zitten dus in die auto. Ik doe even het raampje open, want ik ben benieuwd. Milou, kun jij een hint geven?
1: Oh ja, nou ja, ik zie groene heuvels zover kan kijken. Schapen die in de weilanden grazen en stenen muurtjes die de velden verdelen.
0: Heb je enig idee waar we zijn? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. Dan zet ik nu de autoradio aan.
2: Peter en Milou op tracktocht.

0: jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Nou, dit waren wel een paar duidelijke hints, denk ik. Van Morrison kwam voorbij, maar ja, waar komt hij vandaan? U2 kwam voorbij, Pride in the Name of Love. En je hoorde op het laatst nog de Cranberries. Ja, niemand weet waar die vandaan komen, denk ik. Maar dan zou het wel op zich eventjes kunnen opzoeken natuurlijk. Heb je enig idee waar we op dit moment zijn, in welk land we zijn beland? Laat het dan weten. De Rijnmond-app staat voor je open. En als je meedoet, dan ding je mee naar de prijzen.

0: Het is niet de plek waar we op trektocht zijn, absoluut niet. Maar het is wel een mooie plek waar Peter Gabriel, net nadat hij solo ging naar zijn Genesis-periode, vaak ging wandelen en hardlopen. Salisbury Hill, en het leidde tot de inspiratie voor zijn eerste grote solo-hit. En je hoort hem uiteraard hier op Radio Rijnmond. Peter Gabriel! Het is 8:09. Voor grote delen van de wijk De Esch in Rotterdam geldt vanaf gisteravond iedere nacht een gebiedsverbod. En dat betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden voor hebben. Overtreders die riskeren sowieso een boete. Nou, wat is er aan de hand? Er was de afgelopen periode sprake van drugs en lachgasgebruik. Straatraces die vonden daar plaats.
1: Bizar.
0: En er was zelfs prostitutie. Nou, dan ben ik benieuwd hoe de situatie daar was en hoe die daar nu is. Onze verslaggever Wendy Hogendijk is ter plaatse. Goedemorgen, Wendy.
2: Hey, goedemorgen Peter, Milou.
0: Ben jij met een van de bewoners op dit moment?
2: Ja, zeker. Het is hier heel rustig. Ik trof Jacqueline aan. Hier buiten, gezellig met haar twee schattige hondjes. Hey Jacqueline, ja, de belangrijkste vraag aan jou. Hoe heb je geslapen?
3: Heerlijk.
2: Oh ja?
3: Ja, het was heerlijk rustig, zelfs zonder oordopjes. Al hoor je ze met oordopjes ook nog. Tot 11:00 heb ik nog wel een paar gehoord, maar daarna... Je moest er echt aan wennen dat het rustig was.
2: Ja, want het verbod geldt ook vanaf 11:00.
3: Ja, vanaf 11:00. Ja. Dus ze kunnen nog tot 11:00 kunnen ze hier natuurlijk nog even de boel op z'n kop zetten als ze dat willen.
2: Want hoe erg was het daarvoor met de overlast?
3: Bijna elke avond overlast. Veel tuteren, herrie, schreeuwen. Met de auto's hier zo. Wij slapen hier. Aan de kant.
2: Ja, we staan hier ter hoogte van 3:30.
3: Ja. Ja, en onze slaapkamer zit echt aan de straatkant. Dus je hoort het heel, ja, je hoort ze praten. En als je er wat van zegt, ja, doe maar niet.
2: En je zei ook net, het is zo schoon hier op straat. Ja, dat is ook een groot verschil.
3: Ja, ze laan echt ook een hoop troep achter. Ik weet niet of dat nou een opvoeding of wat dan ook. Ik snap die mentaliteit niet. Waarvoor moet je bewust mensen treiteren met overlast? Want ze vinden het gewoon leuk.
2: Ja.
3: Je kan ook naar de Maasvlakte gaan waar je niemand voor overlast. Maar dat willen ze niet. Ja. Ze zullen nu ergens anders in de stad mensen lastigvallen, ben ik bang.
2: Ja. En ben je als bewoner ook echt meegenomen in dit proces? En is ook echt om jou, hè, om je mening gevraagd? Heb je inspraak gehad?
3: Ja, ik ben op woensdag, iedere eerste woensdag van de maand heb je dan een bakje koffie daar. Zo ben ik regelmatig naartoe geweest.
2: Ja.
3: En dan worden ideeën gevraagd en ik vanaf het begin al gezegd. Waarvoor geen gebiedsverbod? Dat kon niet. Ook gevraagd waarvoor kan een oudere van de regeneratie niet met hun praten? Nou, alsof ik een of andere racist was omdat ik het over Marokkanen had. Maar het zijn over het algemeen ook Marokkanen die rondrijden. Ik zei daar toch niks verkeerds mee.
2: Maar het leek dus eigenlijk niet te kunnen aanvankelijk een gebiedsverbod. En nu is het er toch doorheen.
3: Ja, het is er eindelijk doorheen. Maar voor 3 maanden.
2: Ja.
3: Dus ik hoop dat het na die 3 maanden ook opgehouden is. Of dat het verlengd wordt.
2: Ja.
3: Maar ja, de kans dat ze daarna weer gewoon terugkomen is natuurlijk ook groot.
2: Nou, dit is in ieder geval een goed statement. Ook goed vanuit de gemeente dat er nu gehoor aan is gegeven. En in ieder geval 3 maanden goed gaan slapen.
3: Ja, 3 maanden rust. Daar ga je maar vanuit.
2: Ja. Dankjewel.
3: Oké, alsjeblieft.
0: Nou, jij ook bedankt, Wendy. Vanuit De Esch dus, waar vanaf gisteravond elke nacht nu een verbiedsgebod geldt voor de jeugd. Ja, de rust moet dus terugkeren. Eerder hadden ze al betonblokken geplaatst. Hè. Ze hebben het toezicht ook opgeschroefd. En ze spraken met overlastgevers. Maar die maatregelen hielpen dus onvoldoende.
2: Nee.
0: Dus nou hopelijk voor de bewoners daar. De komende periode is het in ieder geval rustig daar.
4: Peter en Milou op trektocht.
0: Jij kunt nog steeds meedoen met ons spel. En dat is Peter en Milou op trektocht. En dan gaan we dus op vakantie. En op basis van de liedjes die we horen op onze autoradio, de tracks die we horen, kun jij eens raden in welk land we zijn beland. En Milou, heb je nog 1 hint voor onze luisteraars?
1: 1 hint? Ja, ik vind dit land heel mooi. Ik ben er nog nooit geweest. Maar misschien vind ik daar wel heel veel cash.
0: Cash?
1: Ja, onder de regenboog.
0: Oké, dat zou ook een hint kunnen zijn. Dan checken we nog even op de autoradio welke liedjes voorbij komen. Welke liedjes komen hier vandaan?
4: Peter en Milou op Tracktocht.

0: jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Oh, ik kreeg al een berichtje van Erik. Die denkt dat we in Schotland zijn. Nee, Schotland is niet het goede antwoord. Weet je waar we wel zijn? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat dus voor je open. Draaien wij Rondé. Love Myself. Oh.

0: Zelfliefde is het hoogste goed. Love myself, Rondé bij Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou op trektocht.
2: En we zijn op trektocht in een land beland waar heel veel schapen grazen in weilanden. Er zijn heel veel groene heuvels en ook stenen muurtjes die de velden verdelen.
0: Ja, je hebt het over die schapen en er komen steeds meer schapen bij. Wil Edelschaap, goedemorgen!
3: Goedemorgen,
0: Hoe is het, lieve Wil?
3: Nou, we gaan prima vandaag, hoor. Helemaal.
0: Wat ga je doen vandaag?
3: Mooi. Ik ga met mijn dochter naar een nicht in Ierseke.
2: In Ierseke, in Zeeland?
3: In Zeeland, juist.
2: Ja. Zo, wat ga je daar doen?
3: Wij gaan daar heerlijk gezellig op visite. We zien elkaar een beetje weinig, omdat ze best wel ver weg woont. Dus we gaan gezellig op het pad en mijn kleindochter mag mee.
0: Wat ontzettend leuk. Hoe oud is kleindochter, lief, en hoe heet ze?
3: Kleindochter is, die heet Evie en ze is bijna 5 jaar.
0: Oh, wat ontzettend leuk zeg.
3: Ze is 5 jaar, ja.
0: Je bent dus best wel een jonge oma, denk ik. Want wat doe je verder in het dagelijks leven?
3: Ik ben gastvrouw bij Stichting Humanitas Acropolis.
0: Dat vind ik zo mooi. En wat doe je dan precies?
3: Gastvrouw, nou ja, de mensen, 's morgens ga je de mensen wakker maken en een gezellig ontbijtje aanbieden. Ja, tafeldekken en activiteiten. Ga je met de bewoners doen, heel leuk. En lekker naar buiten met het mooie weer.
2: Ik ben wel eens in Acropolis geweest, dat zit daar in Schiebroek. En ik vind dat het heel mooi, want je hebt daar een glazen vitrinekast en er staan allemaal oude spullen in. Dat mensen die daar inderdaad met dementie zitten, die kunnen dan naar die kast toe om dan weer herinneringen ophalen.
3: Ja, en we hebben ook een herinneringsmuseum, een heel ouderwets museum. Echt heel gezellig daar.
0: We gaan zo meteen naar het spelletje, hoor. Maar inderdaad, mensen met dementie, ik vind het zo mooi. Ik was laatst ook bij in een verzorgingshuis en hadden ze de kinderboerderij uitgenodigd. Stond er ineens, midden in de gang stond er een pony en ze hadden vogels en een schaap natuurlijk nog inderdaad. En dan mochten ze dan even aanraken en voelen en dan kregen ze ook weer een beetje contact met zichzelf en met de dieren en zo.
3: Dus, heel leuk. Ja, wij hebben het ook wel eens een keer gehad, er was een collega jarig en die in plaats van een tijd trakteerde ze dat de pony's op visite mochten komen. En de konijnen denk wat kippen, heel leuk.
0: Dat is toch geweldig, dat soort dingen, dat ze dat allemaal organiseren.
3: Ja, schitterend. Nou. En de bewoners, je ziet ze genieten, hè? Daar doe je het voor.
0: Hey, zo is het inderdaad.
2: Wil jij zo'n lekkere zomerse goed gevulde snackpan winnen?
3: Dat was heerlijk.
2: Moet je wel het goede antwoord geven. Waar zijn wij
0: in welk land?
3: Jullie zijn in Ierland.
0: Zijn wij in Ierland? Eerst dan het goede antwoord bij Peter en Milou op trektocht. Lekker bezig, Wil. Gefeliciteerd. Nee. Jij gaat er vandoor met die zomerse goed gevulde snackpan. Die hoef je alleen maar in de stopcontact te stoppen. En dan heb je heerlijke warme hapjes.
3: Zo, wat
0: dat is lekker, hè?
3: Met het mooie weer, lekker snacken.
2: Nou, precies.
0: Hey, veel plezier in Ierseke. Groetjes. Doei, doei.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.

0: Caro Emerald, wat was een groot succes onder die naam. Ze heet inmiddels gewoon weer Caroline Esmeralda van der Leeuw. En ja, zo gaat ze nu door het leven. Riviera Live hoor je bij Radio Rijnmond.
1: En we gaan zo meteen bellen met burgemeester Carola Schouten. Ze is ondertussen namelijk een beetje bijgekomen van de schrik en blikt hier op Radio Rijnmond met ons terug op haar Abseil-avontuur.
0: Nou, ik vind het wel heel knap wat ze gedaan heeft hoor. Met hoogtevrees, van die hoogte, ik zou het nooit durven. En ik heb ook hoogtevrees, dus spreek uit ervaring. Zometeen dus burgemeester Carola Schouten.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches are looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: 8 uur, je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen die OJ's, Backstabbers en Taylor Swift is onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Op de Koelmarkt in het centrum van Schiedam zijn vanmorgen een busje en een auto uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de twee wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Afgelopen nacht was het gebiedsverbod in Rotterdam de S voor het eerst van kracht. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. En volgens deze bewoonster heeft het vannacht in ieder geval gewerkt.
20: Ik heb heerlijk geslapen. Het was echt heerlijk rustig. Ik moest eigenlijk wennen aan de rust. Je bent heel lang gewend om herrie te horen. Dan ga je op slapen. En nu was het even wennen. Hey, ik hoor niks, ik hoor niks.
19: De maatregel van de gemeente in Rotterdam de S duurt 3 maanden. Rijkswaterstaat gaat op korte termijn de randweg Dordrecht de N3 aanpakken. Tenminste, het deel dat nog open is. De provinciale weg is deels dicht vanwege werkzaamheden naar de Papendrechtse brug. Maar dat betekent dat al het verkeer uit Dordrecht nu de andere kant op moet, via de A16. En daar loopt het nu helemaal vast. Rijkswaterstaat gaat nu de kruising naar aanpassen, zodat de doorstroming beter wordt. Op die manier komt er meer ruimte voor mensen om de A16 naar Rotterdam te pakken. De Papendrechtse brug is 9 maanden niet te gebruiken. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Spullen uit de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De heffingen die Trump vorig jaar had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht daar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de importheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er geldt sinds 1 juli al een handelsafspraak met de VS. Het weer, bewolking en zon, dat wisselt elkaar af vandaag. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Geen files op dit moment in de regio. Dat is lekker doorkachelen dus. En dat betekent dat we ook door kunnen met muziek. Zometeen die OJ's. What they do, they smile in your face.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
22: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
23: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
24: Oh ja joh?
23: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito! Appetito!
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
30: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
31: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
30: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
31: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis mee met Golden eSIM.
3: Dit is Radio Rijnmond.
32: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Hij werd ontdekt via een spijkerbroekreclame en Madonna was enorm van hem gecharmeerd. En die zong dan ook mee op zijn allereerste hitsingle. I Promise Myself. Nick Kamen hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is 10 minuten over 8. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Die nog maar net is begonnen en toch alweer heel erg oud voelt. Omdat we lekker op gang zijn vandaag bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. En het wordt vandaag een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Namelijk wel 25 graden.
1: Heerlijk. En ook één file op dit moment in onze regio. Dat is natuurlijk wat minder heerlijk. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt het Brechtseplein en Rotterdam-Kralingen. Is een ongeluk gebeurd. En heb je nu 5 minuten vertraging. Omdat daar ook de rechte reis ook dicht is.
0: De Amerikaanse president Donald Trump die legt nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% op aan 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China.
1: En Frankrijk heeft Europese bondgenoten gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden daar. In Spanje is ook de noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid, want ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege meerdere branden.
0: En het is geen noodtoestand, maar wel een vervelende situatie, want voor grote delen van de wijk De Esch in Rotterdam geldt sinds gisteren iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het vanaf 11 uur strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden voor hebben. Overtreders riskeren een boete. En onze verslaggever Wendy Hogendijk was vanochtend bij ons in de uitzending ter plaatse. Sprak daar met buurtbewoner Jacqueline en vroeg hoe ze vannacht had geslapen.
2: Ja, het was heerlijk rustig, zelfs zonder oordopjes. Al hoor je ze met oordopjes ook nog. Tot 11 uur heb ik nog wel een paar gehoord, maar daarna, je moest er echt aan wennen dat het rustig was.
0: Ja, nou, dat was toch goed nieuws voor Jacqueline,
1: ja,
0: hè, vanochtend.
1: En dat na nacht 1, hè, want uiteindelijk gaat het 3 maanden duren dat het gebiedsverbod geldt. Dus ik hoop op meer nachten zoals deze voor Jacqueline. En we gaan zo meteen bellen met burgemeester Carola Schouten. Ze is ondertussen een beetje bijgekomen van de schrik en blikt hier op Radio Rijnmond met ons terug op haar Abso-avontuur.
0: Ja, dat was zeker een avontuur. En wel met hoogtevrees, moet je nagaan. Ik vind het heel erg knap van haar.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: BOJ zijn backstabbers.
1: Ze beloofden tijdens de verkiezingscampagne en gisteren moesten ze er echt aan geloven. Burgemeester Carola Schouten ging ondanks haar enorme hoogtevrees van de euromast afzeilen. En dat bleek misschien wel spannender dan menig politiek debat, toch? Goedemorgen, mevrouw Schouten.
2: Goedemorgen. Ja, dit was precies ook hetgene wat mijn man gisteren tegen mij zei. Ik heb je nog nooit zo gespannen gezien voor het debat. Dus op een ander niveau.
1: Ja, inderdaad. Want hoe heeft u vannacht geslapen? Bent u nog steeds aan het landen of heeft u alweer zin in de volgende uitdaging?
2: Nou, ik heb wel echt heel fijn geslapen. En de nacht ervoor, misschien zoals u kunt begrijpen, ietsjes minder. Ja. Maar ik ga voorlopig even niets beloven.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Maar ik zat wel te denken aan die katapultsprong van stuntman Jim laatst. Heeft u die gezien?
2: Nee, die heb ik niet gezien. En ik geloof ook niet dat ik precies hoef te weten hoe die eruit zag.
1: Bij de zwarte cross. Wat ging er nou echt door u heen op het moment dat u daar over die rand moest stappen?
2: Sowieso wel angst. En gewoon iets, alles in je zegt, dit klopt niet, dit moet je niet doen. En tegelijkertijd stonden daar bovenaan ook hele goede begeleiders. Die eigenlijk tegen mij zeiden, je moet nu op mij letten, doe dit, doe dat. En op enig moment dacht ik, oké, ik moet gewoon heel erg focussen op die mensen, want die weten wat ze aan het doen zijn. En toch maar luisteren naar wat ze zeggen. En soms dan protesteerde ik even en dan zeiden ze, nee, nu luisteren en goed, doe dat. Nou, en toen ging het goed.
0: Maar u zei vooraf van, als ik niet oefen, dan durf ik niet. Bent u iemand die altijd alles onder controle wil hebben als u ergens aan begint dan?
2: Wat denkt u?
0: Ik denk het wel.
2: Nee, dat is al ongetwijfeld mee te maken hebben. Dat ik inderdaad controle wil wat ik aan het doen ben. En op het moment dat dat toch iets is wat je nog nooit hebt gedaan of wat eng is, dan moet ik toch wel. En zeker gisteren wist ik dat er natuurlijk ook wel mensen onderaan die euromast zouden staan. En toen had ik wel van tevoren bedacht, stel nou dat ik daar hang en ik durf echt niet meer, ik ga geen kant meer op. Ja, dat zou toch wel heel erg zijn. Ja. En daarom, en dat hadden ze aangeboden, heb ik eerder geoefend bij het Korps Mariniers. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.
0: Wel super cool ook hoor, dat hij dat gewoon heeft gedaan.
1: Ja, ik zit die foto te bekijken. Het is ook een hele stoere foto die we in beeld hebben gebracht op TV Rijnmond. Echt eentje om in te lijsten. En volgens mij heeft u hem ook gedeeld op uw eigen Instagram. Zo trots toch wel, hè?
2: Klopt, ja zeker. Nee, er zijn... Een paar, het is ook wel weer mooi om te zien hoe iedereen meeleefde. En ook de hoeveelheid reacties ook enorm die ik heb gekregen erop. Dus het heeft wat losgemaakt, maar hopelijk ook in de goede zin. Want het was natuurlijk niet voor niets. Het was wel echt voor een reden dat ik daar hing. Dat was niet alleen voor mezelf. Het was vooral gewoon voor de nadruk te leggen op het belang van democratie, het stemmen. Ja. Het had te maken met opkomst.
1: Het was een weddenschap, hè? Zo kunnen we het wel bestempelen inderdaad. En of u nou gewonnen heeft of verloren, dat weet ik niet als je daar boven in de lucht hangt. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd of u ook nog hier iets van meeneemt in uw politieke carrière. We hadden het net even over controle loslaten en over toch maar doen. In hoeverre kunnen we misschien ook wel een andere Carola Schouten als burgemeester zien in de toekomst door het abseilavontuur?
2: Dat is wel heel veel analyse gelijk zo op de vroege ochtend. Ik geloof dat ik daar toch nog even over moet gaan nadenken wat dit heeft gedaan. Maar het was vooral dat ik dacht van het is iets wat ik zelf niet zomaar zou doen. En nu heb ik dat wel gedaan en merk je ook dat het dus uiteindelijk lukt. Met heel veel hulp van anderen. Ja. En dat merk ik gelukkig wel elke dag. Ik heb een ontzettend mooi ambt. Rotterdam is echt de allermooiste stad die er is.
1: Echt, hè?
2: Maar ik zou ook nergens zijn zonder de hulp van anderen om mij heen om daar de stappen te zetten die we moeten zetten. Dus dat is de les die ik al wist. En die was gisteren ook weer met je ook weer benadrukt.
1: Heel mooi gezegd.
0: Ik denk dat heel Rotterdam hartstikke trots op u is dat hij dit gewoon heeft gedaan en uw angst heeft overwonnen.
1: En Koert, dat is de enige Rotterdammer waarvan ik zeker weet dat hij heel erg trots is sowieso.
2: Ja. Die was sowieso blij dat ik weer beneden stond. Ja. Dus hij... dus dat was mooi.
1: Doe hem de hartelijke groet ook. En,
2: dat zal ik doen.
1: Heel veel plezier en werkvreugde ook de komende periode.
2: Dankjewel.
1: Burgemeester Carola Schouten op Radio Rijnmond. En dit is Train bij Peter en Emilio.

0: 50 ways to say goodbye. Train, hoe zeg je eigenlijk goodbye? Of hoe zeg je eigenlijk dag in het Italiaans, Sam? Hoe zeg je dat eigenlijk? Weet je dat? Oh, arrivederci was het inderdaad.
1: Arrivederci.
0: Ja, mijn zoon en ik, we zijn dus Italiaans aan het leren, omdat we binnenkort naar Italië gaan, naar Calabrië. En ik ben bij hoofdstuk 5, hij is al bij hoofdstuk 10. Hij is veel verder dan papa natuurlijk, hè?
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, in Korea wordt het ook wel de scheidingszaak van de eeuw genoemd. En dan gaat het echt niet over cd van jou, cd van mij. Maar echt over heel wat grotere bedragen. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Rijschool Blad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even Blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
1: Een hele goede morgen, 8:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Kralingen. File 2 kilometer, doe je 5 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dan gaan we naar Steven van der Gijs in Hellevoetsluis, onze weerman van dienst vandaag. Want die weet precies wat voor weer we krijgen en wat we aan moeten trekken vandaag.
10: Ja, Peter, een hele goede morgen.

0: Nou ja, het weer ziet er vriendelijk uit vandaag met bewolking en zon. Het aandeel van de zon wordt ook steeds groter vandaag. Het blijft de hele dag droog. En we zitten in warmere lucht dan de afgelopen dagen. Daardoor stijgt de temperatuur naar 24 tot 25 graden. Dus Peter, je kan gewoon de korte broek aan vandaag. En het is ook nog eens heel rustig weer met maar nauwelijks wind. Nou, het weekend kent naar 24 tot 25 graden. Dus Peter, je kan gewoon de korte broek aan vandaag. En het is ook nog eens heel rustig weer met maar nauwelijks wind. Nou, het weekend kent twee gezichten. Morgen een mooie zomerdag met geregeld zon. Overal droog, zomerse temperaturen, 25 of 26 graden. Dus het zomercarnaval in Rotterdam kan helemaal los wat dat betreft. Zondag ziet er dan weer anders uit. Veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. Levert de temperatuur ook weer een paar graden in. 22 graden. Maandag, dan valt nog een laatste bui. En is het nog eventjes relatief koel met 22 graden. Maar vanaf dinsdag, dan blijft het weer voor langere tijd droog. We krijgen te maken met een zuidelijke wind. De terugkeer van het warme zomerweer. Dinsdag 26 graden. Woensdag 28 graden. Volop zonneschijn. En donderdag landinwaarts zelfs tropische temperaturen tot rond 30 graden.
1: Heb je dan zelfs alweer een nieuwe hittegolf in het vizier of dat nog niet?
0: Voor nu staat dat er nog niet op, want dan moeten we 5 dagen van 25 graden, waarvan 3 tropisch van 30 graden. En tot nu toe zit er maar 1 tropische dag van 30 graden aan te komen. Maar goed, de dagen daarna met 28 of 29 graden is natuurlijk ook gewoon flink warm.
1: Nou inderdaad, dankjewel Stefan voor zover. Het is inmiddels alweer 1 minuut voor 8:30. Je bent er weer bij en dat is prima. Dave Datema met de hoofdpunten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam de S is het vandaag rustig gebleven nu het gebiedsverbod is ingegaan. Mensen die niets in de wijk te zoeken hadden, die konden een bekeuring krijgen als ze er toch betrapt werden. De maatregel werd genomen om overlast door jongeren tegen te gaan. En dat was eigenlijk wel heel hard nodig, zegt deze bewoonster.
3: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep. Omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk s'avonds niet meer de straat op met mijn hond.
2: De maatregel in de S geldt voor een periode van 3 maanden. Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent wordt betrapt op bijvoorbeeld het appen achter het stuur, rijden onder invloed of andere gevaarlijk rijgedrag, die kan rekenen op strafpunten, meldt RTL Nieuws. Ja, bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen, worden extra in de gaten gehouden. Dat is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier tegen RTL.
4: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
2: Politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets lijkt aan te trekken. Ook al krijgen ze boetes, straffen of rijontzeggingen. Het is een groep van ongeveer 30.000 mensen waar die nu in aanmerking zouden komen voor deze nieuwe behandeling.
1: Ja, Milou denk ik ook wel. Milou, jij rijdt soms wel heel hard. Dat moet je wel toegeven.
5: Ik ga dat niet ontkennen, nog ontkrachten.
1: Oh, echt waar? Oké.
2: En 9 jaar heeft het juridisch getouwtrek geduurd tussen een Koreaanse topzakenman over een scheiding samen met zijn ex. Dat is best begrijpelijk, want inmiddels is bekend dat de man 555 miljoen euro aan zijn ex moet betalen, schrijft nu.nl. Nou, hij is dus de topman bij een van de grootste bedrijven Zuid-Korea. Zij is de dochter van een voormalig president. Ze trouwde in 88, kregen 3 kinderen, maar sinds 2015 wonen ze niet meer samen. Nou, 2 jaar later werd de scheiding aangevraagd en dat duurde dus bijna 10 jaar, dat hele proces. Het duurde vooral lang, omdat het de vraag was of de aandelen van de topman bij de inboedel hoorden of niet. En dat is een fix bedrag in ieder geval. Nou, de vrouw zei dat ze jarenlang heeft bijgedragen aan het succes van haar man door verantwoordelijk te zijn voor de kinderen en het huishouden. Nou, de zaak wordt in Korea gezien als een belangrijke zaak rondom vrouwenrechten en de erkenning van hun rol in de zorg voor de kinderen en dus het huishouden.
1: Mooi gezegd. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zo meteen Yves Berends, Jason Rez komt eraan. Eerst Sixpence, None the Richer.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: Het is een hele spannende dag voor de 9-jarige Loa en de 8-jarige Kilian en hun tante Sandra. Want de jongens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat gaan jullie doen zometeen?
3: We gaan fietsen voor het goede doel.
1: Fietsen voor het goede doel. Jullie staan nu bij jullie thuis in Rotterdam. We zien jullie ook via TV Rijnmond. Jullie hebben al hele mooie shirtjes aan. Staan volgens mij ook naast de fietsen. Maar jullie gaan helemaal naar Oorschot fietsen, toch?
3: Ja. Ja.
1: Hoeveel kilometer is dat?
4: Iets meer dan 100.
3: Iets meer dan 100.
0: Zo, dat is echt een hele flinke fietstocht. En ga je dat allemaal in één dag doen of meerdere dagen? Hoe werkt dat?
3: We gaan het in vier dagen doen. En dan blijven we slapen in een camping met onze tent.
0: Oh, wat gaaf. Dat is leuk, zeg.
1: Hé, maar Loa, jij zei al van we gaan dat doen om geld op te halen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Hoe is dit idee ontstaan? Waarom gaan jullie helemaal van Rotterdam naar Oorschot fietsen?
3: Nou, meerdere keren hadden we... We gingen op fietsvakantie meerdere keren, maar niet zo ver. En mijn idee was, zeg maar, om ook dan voor een goed doel te doen.
5: Ja, en toen had ik het dus... Toen zei ik, zullen we voor het Sophia Kinderziekenhuis, om mijn voetbalteam, sponsor het Sophia Kinderziekenhuis.
1: Kijk, wat mooi. En Kilian, is het niet een beetje ver? Hoe heb je je voorbereid op die lange fietstocht?
5: Ja, gewoon alles inpakken.
0: Heb je niet naar de Tour de France gekeken nog even van tevoren? Nou, die kent hij denk ik niet. Nee. Nou, maakt niet uit.
1: En hoe hebben jullie tante Sandra zo ver gekregen om met jullie mee te fietsen?
3: Ja, want we doen al de fietsvakanties met haar.
1: Oh, wat gezellig zeg.
0: Wat leuk.
1: Jullie hebben dus een mooie blauw...
4: Ik vind het heel leuk. Zeker met deze twee kanjers.
1: Jullie hebben dus een mooie blauw shirt aan. Want Kilian, wat staat er achter op jullie shirt? Kijk, hij draait zich om.
0: Ik kan het niet zien nog. Even kijken, de
1: hij
0: camera
1: wordt door
0: moet
1: Loa
0: iets naar
1: opgetild.
0: Sophia staat er ook op. Ja, dat is wel heel mooi inderdaad. Het is een heel mooie outfit.
1: Want onderweg als mensen jullie zien, dan kunnen ze ook nog een QR-code scannen, toch?
3: Ja.
1: Kijk, die laten ze ook zien.
0: Hoe werkt dat dan? Leg eens even kort
3: dan,
0: uit.
3: Dan ga je met je telefoon scannen, met je camera.
0: Oh, dus
3: en je kan ook het hele shirt.
0: Dus jullie kunnen gewoon gescand worden. Dat is toch wel bijzonder. Dus als we jullie tegenkomen en we scannen jullie, kunnen we meteen geld overmaken.
3: Ja.
0: Nou.
1: Dat is toch fijn.
0: Ontzettend leuk. Jullie fietsen dus vanuit Rotterdam naar Oorschot vandaag. Het doel was €1000 voor vertrek al op te halen. Dat is gelukt. En ik ben heel erg trots op jullie. Ik wens jullie heel veel succes. En als je ze tegenkomt, scan ze. Hè? Kilian, doeg.
3: Doei.
0: Loa, doei doei.
1: Doei.
3: Doei.
0: Sandra, succes.
4: Dankjewel.
0: Dit is Jason Rez.

0: nieuwste single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, misschien is het wel tijd om lekker uit je dak te gaan komen het weekend. Want dan verandert Rotterdam weer in één grote tropische dansvloer. Honderdduizenden bezoekers worden verwacht bij de straatparade van het zomercarnaval. Dat inmiddels zelfs op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed staat. En Myrijna Richardson is dit jaar de Queen Zomercarnaval. Zij is samen met de King het gezicht en de ambassadeur van het evenement. Goedemorgen, Myrijna.
1: Goedemorgen.
0: Hey, heb je er zin in?
1: Ik heb er super veel zin in. Ik kan niet wachten.
0: En waar heb je dan precies het meeste zin in?
1: Het moment waarop ik daar sta en ik alle mensen zie, jong, oud, kinderen, iedereen aan het genieten, dat ze het licht voelen en de positiviteit en dat alle culturen lekker samenkomen en één zijn, dat is zo'n feest.
2: Wat mooi zeg. Het zit echt in je bloed, hè, carnaval?
1: Ja, het zit in mijn bloed, ja, met de pap erin gegoten.
0: En hoe werkt dat dan? Hoe wordt dat dan met de paplepel ingegoten?
1: Ja, ik ben geboren in Nederland, getogen in Rotterdam. En komen roots zijn van Curaçao en Sint Maarten. En ja, in onze cultuur leeft dat. Zomercarnaval is iets waar je gewoon een heel jaar naar uitkijkt. Mijn moeder, ja, het is gewoon één feest. Alle familieleden bij elkaar. Dus het ook is onziend ons weer bij elkaar. Dus het is heel leuk.
0: Wat geweldig. Je bent moeder, je bent ondernemer en nu dus ook de queen. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Zeker in zo'n drukke periode.
1: Nou ja, ik doe het niet alleen. Mijn gezin en mijn team geven me eigenlijk de ruimte om deze rol te vervullen. Daarnaast heb ik geleerd om keuzes te maken en goed te plannen. Maar wat mij vooral helpt is dat ik dicht bij mezelf blijf. Ik probeer niet iemand anders te zijn. Ik ben moeder, ondernemer en queen. Maar in alle rollen blijf ik eigenlijk gewoon Myrijna.
0: Het is toch heerlijk dat je kan zeggen dat je queen bent. Hoe voelt dat? Dat is toch lekker?
1: Ja, dit is een droom die uitkomt. Dit is een kindsdroom.
2: Is eigenlijk je outfit al helemaal bekend?
1: Ja, dat wordt mijn outfit van een kostuum. In mijn derde ronde. Dat wordt mijn show. En daar sta ik mee op de praalwagen. We hebben de voorbereidingen gedaan en gebracht. En dat is al helemaal klaar.
2: En welke kleur heeft hij? Hoe ziet hij er een beetje uit?
1: Eww, Goddess of Light.
2: Goud, denk ik dan.
1: Ja, geel, goud. Heel veel bling, heel veel glitters. Zodat op het moment dat de parade opent, dan kan je me niet missen.
0: Lekker dicht bij jezelf, zullen we
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, lekker dicht bij mezelf.
0: Heel
1: ja.
0: Goed. Nou, je motto is rooted in culture, grounded in faith, rising with purpose. Zo, dat klinkt wel cool zeg. Wat betekent het eigenlijk?
1: Wat het eigenlijk betekent is, ik hoop dat mensen niet alleen een mooi kostuum zien, maar vooral de boodschap voelen. Mijn thema is Goddess of Light. Licht staat voor mij echt voor hoop, verbinding en positiviteit. En ik geloof dat iedereen een eigen licht in zich draagt. Voor mij vindt dat licht zich in oorsprong in God. Mijn geloof, mijn kracht, richting en hoop. Maar tegelijkertijd geloof ik dat die boodschap iedereen kan raken. Ongeacht je achtergrond of overtuiging. We hebben allemaal de mogelijkheid om een licht te zijn voor een ander.
0: Mooi.
1: Alleen soms straalt het vanzelf. En soms heeft iemand anders nodig om die licht weer zichtbaar te maken.
0: Ja.
1: En daarom zijn de zon en de kleur geel zo belangrijk in mijn kostuum. En de zon geeft licht en warmte aan iedereen zonder onderscheid te maken.
0: Oh.
1: En dat is precies hoe ik eigenlijk naar de mensen en naar zomercarnaval kijk. Een plek waar iedereen welkom is en we elkaar kunnen verbinden.
0: Mooi gezegd. Fijne dag, Myrijna. Geniet ervan, hè, van de zomercarnaval.
1: Yes.
0: Doei doei.
1: Dankjewel. Ik zie jullie straks.

0: Lekker wakker worden met de geluiden van Lenny Kravitz. 2 weken geleden was hij nog in Nederland, in Weert. Een bospop om precies te zijn. En onze collega Ronald van Oudheusen stuurt heel enthousiast aan een filmpje. Want die was erbij, hoor. En momenteel toert Lenny door Europa als onderdeel van zijn Lenny Kravitz Live 2026 tour ter promotie van zijn album Blue Electric Light. En dit was Lenny in eerdere dagen. Always on the run bij Radio Rijnmond.
1: En we gaan voor de laatste keer deze week de boer op met Cheryl Samson. Een traditiegetrouw start ze natuurlijk met de 5 na 9. Met onder andere Michael Jackson, Bill Withers en Charles Aznavour.
0: Allemaal legends.
1: Oh, oui, oui.
0: Ja, gastvrouw is inderdaad Cheryl Samson. Veel plezier zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Het is 9 uur, je luistert naar Rijnmond. Goedemorgen. Ga je mee, gezellig zometeen de boer op. En ik heb een hele 5 na 9. We gaan weer de sportieve kant op vandaag. En de sportieve kant op met een goed doel. Een hele leuke 5 na 9 is samengesteld met onder meer Bill Withers en Michael Jackson. En Vincent gaat ons zometeen vertellen waarom die platen hem zo blij maken. Maar eerst tijd voor het nieuws van 9 uur met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van Rijnmond laten weten. Mensen die niks in de wijk te zoeken hadden, konden een boete krijgen. Die maatregel ging afgelopen nacht in. Die moesten een einde maken aan de overlast van jongeren in de buurt. De ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
16: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep, omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk 's avonds niet meer de straat op met mijn hond.
15: De maatregel dat mensen die niets te zoeken hebben in de S daar ook niet mogen komen, die maatregel duurt nog 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan zijn voormalig werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren van het daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente Rotterdam voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand vanmorgen vroeg in Schiedam, de Koenmarkt. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen, is niet bekend. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag een Rotterdammer werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar niet wil hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling bij het festival, waar ook al een Rotterdammer voor is opgepakt. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog. En eigenlijk vindt hij dat het wel een keer klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse Feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolking en zon, die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt er steeds meer zon tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Heb ik nog een behoorlijke vertraging voor je in onze regio, namelijk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heijenoordtunnel. Daar sta je 30 minuten vast en dat komt door een kapotte auto en daarom is de linkerrijstrook dicht.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
23: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
24: De 5 na 9. 5 platen. Door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En daar hoor je net het eerste nummer van de 5 na 9. En die krijg je dankzij sportfysiotherapeut, hardloopspecialist en atletencoach Vincent Vet. Ja, die houdt wel van een sportieve uitdaging. En zeker als je dat kan combineren met een goed doel, want hij gaat morgen 60 kilometer lopen over de atletiekbaan Roel Langerakpark in Rotterdam om geld op te halen voor Kika. Goedemorgen, Vincent.
2: Een hele goede morgen.
1: En het nummer dat we net hoorden, Black or White van Michael Jackson, staat dat ook op jouw hardlooplijstje?
2: Nou, het is gewoon een all-time favorite, maar niet zozeer voor morgen, maar altijd goed. Michael Jackson doet het altijd goed.
1: Ik wou zeggen, dan maak je altijd wel mensen blij mee. Maar 60 kilometer ga jij morgen, als het een van de warmere dagen is van deze week, ga jij die lopen. Waarom? Waarom ga je dat doen?
2: Ja. Waarom? Nou, ik doe het eigenlijk om geld op te halen en om mensen bij elkaar te brengen. Mijn schoonzusje is heel ziek geweest. Gelukkig helemaal weer hersteld. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets terug doen. En een goede vriend van mij zei, wil jij meedoen met de Chicago Marathon? Dus zo zijn we eigenlijk samen geld gaan ophalen voor Kika. Maar ja, niet zomaar. Dus ik dacht, ik kop er een leuk event aan. Ik doe iets geks. Mensen kunnen meedoen. En ik hou van rennen. Dus goede combinatie.
1: Je bent een sportieve man inderdaad. Maar 60 kilometer. Maar je gaat lopen in het park. Er ligt een atletiekbaan. Ligt dat. Heb je enig idee hoeveel rondjes dat gaan worden?
2: Nou, die baan is 300 meter. Dus dan kom je uit op 200 rondjes. En ik hoop dat ik ook af en toe de andere kant op kan gaan rennen. Want ik denk dat 200 rondjes dezelfde kant op best wel uitdagend zal zijn. Maar ik maak er een mooie dag van. We hebben lekker muziek, drankjes en...
1: Oké, is een soort evenementje...
2: 60 kilometer is voor mij leuk.
1: Is er een soort evenementje nog omheen georganiseerd?
2: Ja, eigenlijk is het idee dat je gewoon lekker kan aansluiten. Dus in mijn werk help ik mensen met rennen. En ik vind het wel heel gaaf om mensen in beweging te brengen. Dus ik dacht, nou, hoe kan ik mensen in beweging brengen als ik zelf gewoon lekker ga rennen? Nou, op zo'n centelbaan is het perfect om 1 rondje of misschien 10 kilometer mee te rennen. Dus perfect, dacht ik.
1: Oké, en hoeveel mensen hebben zich al opgegeven om met jou mee te rennen?
2: Dat heb ik niet zo goed georganiseerd, want ik heb echt geen flauw idee hoeveel de mensen er komen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik alleen ren, maar ik ga er wel vanuit dat de mensen komen.
1: Nou, laten we kijken vanaf hoe laat is het? Want dan kunnen we, als mensen nu luisteren, denken van nou, ik heb wel zin om af en toe een beetje mentale steun te geven door een stukje mee te rennen met Vincent. Vanaf hoe laat moeten ze daar zijn?
2: Ik start om 9 uur 's ochtends. Mm-hmm. Ik ga lekker heel relaxed rennen. Dus een tempo wat voor iedereen toegankelijk is. En dat ligt een beetje aan wie er met me mee rennen. Maar ik denk tot een uurtje of 2, 3. Afhankelijk van het tempo.
1: Ja, precies. En als mensen nou denken van ja, sorry, sportief ben ik niet. Maar ik wil Vincent Vet wel steunen. Hoe kan dat dan? Kan dat misschien op een financiële manier?
2: Ja, je kan me zeker steunen. Het zou fantastisch zijn. Ik heb een Instagram pagina, Simply Run It. Daar staat een link en anders een link op via Kika. Die kun je ook vinden op mijn Instagram. Maar je kan ook gewoon lekker komen om er eigenlijk gewoon een mooie dag van te maken. En op de plek zelf hebben we ook gewoon QR-codes naar de Kika-pagina. Want eigenlijk alle opbrengsten die we daar gaan doen is allemaal direct naar Kika. Zodat we gewoon dat kunnen ondersteunen daarvoor. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Dat klinkt helemaal goed. En dan gaan we nog even naar die hele fijne platen kijken die je naar ons hebt gestuurd voor deze 5 na 9. Je zei bij de volgende die ik zo meteen ga laten horen, een van mijn allergrootste favorieten, heb ik het over Ain't No Sunshine van Bill Withers. Waarom vind je dat zo'n geweldig nummer?
2: Ja, dat is gewoon, ik weet niet, dat nummer raakt mij. Dat is het enige nummer wat ik van A tot Z kan meezingen. Maar ook gewoon, het is gewoon zo goed. Dat is gewoon mijn all-time favorite. Ik weet niet precies waarom. Maar op een of andere manier is dat nummer gewoon helemaal compleet.
1: Het is een prachtig nummer, is het inderdaad. We zitten een beetje op de wat rustigere toer. Het zijn geen hardloopplaten, want ook Fast Car van Tracy Chapman heb je erin staan. Ook met je melancholisch. Waarom wil je dat zo graag horen?
2: Nou, ik denk dat ik die muzieksmaak een beetje van mijn vader heb overgenomen. Mm-hmm. Dus ik hou van wat rustigere muziek. Maar ik moet wel zeggen, als ik ga rennen, zeker als ik uptempo ren, dan komen er wel andere platen langs. Maar ik dacht, ik pas me toch een beetje aan Radio Rijnmond.
1: Ja, dankjewel. We hebben ook wel wat snellere platen. Maar ik denk dat je ook heel veel mensen blij gaat maken met een nummer dat we niet zo vaak meer horen. Crazy van Gnarls Barkley.
2: Ja, heerlijk nummer.
1: Ja, zeker.
2: ja, gewoon geen goede melodie. En het zit ook gewoon goed in elkaar. Dus ik dacht, ik doe iets anders dan standaard hits.
1: Ja, precies. En het is, zing je die ook mee? Want hij gaat best wel hoge CeeLo Green. Zing je dit nummer ook mee, Crazy, of dat niet?
2: Nou, dat komt heel soms voor. Ik denk niet dat mensen thuis daar blij mee zijn, maar ik ben, dat is niet één van mijn kwaliteiten.
1: Nee, ik ben heel erg blij met de microfoon hier voor me. Maar als ik straks al die nummers ga draaien, zing ik het luid mee. Maar dan ga ik jullie niet mee lastigvallen, hoor. Want er wordt niemand blij van. En als ik Charles als Navour ga draaien met She, denk je aan iemand speciaals?
2: Het is een nummer uiteraard waar ik aan mijn verloofde denk. Maar eigenlijk is dat nummer ook iets waar ik gewoon heel erg emotioneel van kan worden. En ik moet eerlijk bekennen dat ik soms niet eens naar de tekst luister. Maar gewoon de tonen, de klanken. Dat is hetgene wat mij soms heel erg kan raken. Maar zoals als ervoor heeft natuurlijk ook heel veel Franse nummers die echt super goed zijn. Mm-hmm. En dit is ook een nummer wat mij gewoon zo erg raakt. Dus ja, ik hou erg van de klanken en het is verder gewoon een heel strak en sterk nummer.
1: Prachtig. Ja, het is een onwijs goede zanger die prachtige muziek heeft gemaakt. Exact. In ieder geval. Hartstikke bedankt, Vincent. Ik ben benieuwd of er nog wat extra mensen komen om je aan te moedigen. Vanaf 9:00 bij het Roel Langerakpark in Rotterdam. Je kunt hem aanmoedigen, je kunt hem sponsoren. Je kunt ook gewoon langskomen voor een gezellige dag. En allemaal voor Kika. Heel veel plezier morgen. In plaats van sterkte en succes wens ik je ook gewoon heel erg veel plezier morgen, Vincent.
2: Ja, ik heb bovenal heel veel zin in. Dus dat gaat helemaal goed komen. En heel erg bedankt voor de tijd.
1: Heel erg graag gedaan.
2: Een hele fijne dag.
1: En jij bedankt voor al deze fijne platen. Fijne dag nog, Vincent.
2: Doei. Doei.

0: speciaal voor de verloofde van Vincent Vet. Want Vincent die gaat morgen een sportieve uitdaging aan. 60 kilometer gaat hij rondjes lopen over het Roel Langerak atletiekbaan in Rotterdam. Daarom heeft hij een hele leuke 5 na 9 samengesteld. Mag jij ook, hè? Kun jij ook doen? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen Krentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment.

0: uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
2: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. We kijken eventjes naar het weer. Nou, het begint een beetje bewolkt vandaag, maar heb even geduld, want later komt de zon wat vaker tevoorschijn en het blijft droog. Ongeveer 24, 25 graden en daarmee is het wel iets warmer dan de afgelopen dagen. Maar morgen wordt het nog iets warmer, een heerlijk zonnige dag. Het blijft droog en het wordt dan zo'n 25 graden. Ja, ik hoop dat je ervan kunt genieten, want daarna gaat het toch een beetje veranderen. Zondag is het veel bewolkter, kans op wat regen. Maandag valt er nog een enkele bui, maar daarna wordt het weer een stuk beter. Want vanaf dinsdag volgt een overgang naar warm en vrij zonnig zomerweer. Dan nog eventjes naar de wegen in de regio. Nou, het gaat behoorlijk mis op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heinerdunnel. Daar sta je een uur vast. En dat komt door een auto met pech. De linkerrijstok is daar dicht. Maar ja, dan ga ik natuurlijk naar onze allesweter hier bij de redactie van Rijnmond. Weet jij meer over wat er hier gebeurd is?
3: We hebben even de Rijkswaterstaat gesproken. Wat was nou aan de hand? De eerste file ontstond doordat er een te hoge vrachtwagen stond vlak voor de Heinenoordtunnel, want daar begint ook de file. Die vrachtwagen is weggehaald en toen bleek dus dat daarachter dus een auto stond die niet meer verder kon. Die staat op de linkerrijbaan, zoals je inderdaad al zei. Die zou ongeveer rond dit tijdstip weggehaald moeten zijn, zei Rijkswaterstaat hier op de redactie. Maar dan staat die file er natuurlijk nog steeds. En een uur is natuurlijk wel een behoorlijke vertraging.
2: Nou, ik zei, ik denk 30 seconden geleden een uur. En nu staat hij op 18 minuten. Dus het gaat heel snel.
3: Dan kan je de conclusie trekken dat de wagen inderdaad is weggehaald. En dat het verkeer weer op gang komt.
2: Ja, het gaat een stuk beter. Maar wat is de rest? Wat zijn de rest van de hoofdpunten, Dave?
3: De politie heeft vannacht 20 mensen bekeurd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, heeft een woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Nou, sinds afgelopen nacht mogen mensen die niets te zoeken hebben in de wijk daar niet langer komen. Dat moest de overlast door jongeren tegengaan, die bijvoorbeeld door de wijk heen racen en harde muziek draaien. Nou, de politie heeft in de eerste nacht dus gehandhaafd, deelde 20 boetes uit. De hoogte van die boetes die gaat bepaald worden door justitie. De Verenigde Staten voert nieuwe importheffingen in. Producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met een heffing van 10%. Nou, in Brussel zijn ze enigszins opgelucht omdat de heffingen niet bovenop de importtarieven komen die eerder waren afgesproken, zegt correspondent Ardy Stemerding.
4: Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu van uit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesproken, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijden. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
3: De Europese buitenlandchef Callas trekt de argumenten van Amerika voor het opleggen van nieuwe heffingen wel in twijfel. Ze noemt het verwijt dat EU-landen zich schuldig maken aan dwangarbeid ongegrond. En steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding tot jager. Sinds 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd, blijkt de cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Nou, Danielle die snapt dat wel, want zij besloot 2 jaar geleden jager te worden.
5: Je volgt via de Stichting Jachtopleiding in Nederland de opleiding faunabeheer. Dat is best wel een hele uitgebreide studie, waarbij veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbux.
3: Ja, soms heeft Danielle ook dagen dat ze met lege handen naar huis gaat, maar dan heeft ze wel de zon op zien komen en dat heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze.
2: En worden deze mensen dan ook gebeld voor ganzenoverlast van dieren die bijvoorbeeld overlast veroorzaken op bepaalde plekken?
3: Ja, dat kan inderdaad, maar je moet wel weten dat je altijd toestemming moet hebben van hoger hand om daar als jager aan de slag te gaan.
2: Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor de hoofdpunten weer, Dave.
3: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op.
6: Radio met een grote R.

Over My Shoulder van Mike and the Mechanics. Hij is geopend door de allergezelligste koffiecorner in de regio. Namelijk de koffiecorner van De Boer op. Waar je altijd van harte welkom bent voor een lekker keuvelpraatje. Dat is de enige toegang die je nodig hebt. Een gezellig gesprekje krijg je van mij terug. Een kopje koffie of een kopje thee, wat jij maar wilt. En ik zat een beetje te denken, het is nu natuurlijk vakantietijd. Heel veel mensen zijn naar het buitenland gegaan. Maar misschien zijn er ook heel veel mensen hier in de buurt gebleven. Kortom, wat is voor jou de ideale vakantie? Ga je het liefst lekker ver weg? Want zo ver mogelijk weg, dan ben je er echt goed uit. Of misschien denk je van, nee hoor, ik ga gewoon naar de camping in Hellevoetsluis. En dan ben ik helemaal tevreden. Gewoon heel eventjes weg uit die dagelijkse sleur. Dat is voor mij genoeg. Ik hoef niet naar verre oorden. Laat het me weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. En dan sta je gelijk meteen hier in de koffiecorner. En mocht je nou ergens luisteren waarvan je denkt van, oh, dit is wel een hele leuke plek om naar Rijnmond te luisteren, dat willen we graag weten. En dat kun je ook die app weer voor gebruiken door een foto te sturen. En dan noemen we dat de luisterpleisterplaat. Ik moet even goed opletten hoe u dat ook weer heeft genoemd. Kortom, vakantie. Is dat in eigen land? Is dat in het verre buitenland? Is dat in een camping op in Spanje? Laat het me gerust weten door een appje te sturen naar Rijnmond. En natuurlijk krijg je ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu de meidengroep van de jaren 90. Ja, de Spice Girls. Die hoor je zo meteen. Eerst Noah Kahan met Stick Season.

ya, hold tight. Ik kwam er dus achter dat laatste deel dat het niet is I see ya, hold tight. Nee, ze zeggen dus ja in verschillende talen. Hi, si, dus hi is het Japans. Si is Italiaans en Spaans. En ja, en dat is dus wat ze zeggen. I see ya. Heel veel verschillende manieren om ja te zeggen. Ik hoop jou zo meteen tegen te komen in de koffiecorner. Gaan we gewoon lekker kletsen over vakanties. Je krijgt ook nog van mij Brian Ferry. Maar eerst Wolf, Switching Gears.

Brian Ferry met Don't Stop the Dance. Het is weer bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. En nogmaals, daarna hoop ik je heel erg tegen te komen in de koffiecorner. Gaan we wel gezellig kletsen over vakanties. Doe je dat liefst in eigen land, in eigen regio? Of kan het jou niet ver genoeg zijn? Gebruik de Rijnmond app en kom dan gezellig langs. En ik ga ook die prijsvraag doen, zodat jij kans maakt op die goed gevulde snackpan. En tot het nieuws van 10 uur, een muzikaal cadeautje voor jou. Innuendo van Queen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Het is 10:00. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De koffiecorner is geopend van de Boerop. Kom gezellig langs en dan gaan we eens kletsen over de vakanties in eigen land. Of doe je dat zo ver mogelijk. Natuurlijk ook de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Bryan Adams hoor je zo meteen. ABBA komt ook voorbij. En je hoort ook de prijsvraag. Moet je wel goed naar Dave Datema luisteren, want het komt altijd uit zijn bulletin. Goedemorgen Dave.
13: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft een woordvoerder van Rijnmond laten weten. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen. Die maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. De ingrijp heeft vannacht in ieder geval gewerkt, zegt deze bewoonster.
14: Ik heb heerlijk geslapen. Het was echt heerlijk rustig. Je moest eigenlijk wennen aan de rust. Je bent heel lang gewend om herrie te horen. Dan ga je op slapen. En nu was het even wennen. Hé, ik hoor niks.
13: De maatregel van de gemeente in De Es in Rotterdam duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor het daklozenproject. De fraude duurde 9 jaar. Het schadebedrag is gebaseerd op de misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook ervoor gezorgd dat aanpassingen worden gedaan in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand vanmorgen op de Koemarkt in Schiedam. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Bij welk voertuig de brand is begonnen, is niet bekend. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Rijkswaterstaat gaat op korte termijn de randweg Dordrecht de N3 aanpakken. Tenminste, het deel dat nog open is. De provinciale weg is deels dicht vanwege werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. Dat betekent dat al het verkeer vanuit Dordrecht nu de andere kant op moet via de A16. En het loopt ook daar helemaal vast. Rijkswaterstaat gaat nu de kruising aanpassen, zodat de doorstroming op die plek een stuk beter wordt. Op die manier wordt er meer ruimte voor mensen om naar de A16 richting Rotterdam te pakken. De Papendrechtse brug is in totaal 9 maanden niet te gebruiken. Het weer bewolkt, zon, die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon wel steeds vaker tevoorschijn. Blijft droog vandaag en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: De grote problemen op de A29, die zijn verholpen, maar er staan nog een klein aantal korte vertragingen in de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Dat komt door wegwerkzaamheden, is de rechte rijstrook dicht en daarom sta je daar 5 minuten stil. En op de A20 Gouda richting Hoek-Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, sta je ruim 10 minuten stil en dat komt door een kapotte vrachtauto en daarom is de linker rijstrook dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het Zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op.
1: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Een moppierok uit Canada. Daar is altijd ruimte voor hier bij De Boer op Zeekas. Dat wordt gedaan door Brian Adams. Heel erg welkom in het tweede uur van De Boer op. En ook jij bent van harte welkom hier natuurlijk. Zeker als je met mij wilt kletsen over de vakantie. Ja, want dat is natuurlijk nu in volle gang. De een gaat naar Zuid-Europa. En wat ook steeds populairder wordt, is de coolcation, dus vanwege de klimaatverandering, dat het soms zo heet kan worden op sommige plekken in Europa, dat mensen toch sneller naar Scandinavische landen willen gaan. Of misschien denk jij van, nee hoor, ik hoef het land helemaal niet uit. Voor het strand heb je gewoon Hoek van Holland, je hebt ook Zevenhuizenplas, je hebt heel veel leuke plekjes om nog te ontdekken in Nederland. Dus ik blijf lekker hier. En laat het me weten hoe jouw ideale vakantie eruit ziet. Misschien heb je nog wel leuke tips voor de andere luisteraars van Rijnmond, waar we nog heen kunnen gaan de komende weken. Want het wordt vandaag mooi weer. En ook morgen wordt het heel erg mooi weer. Ik had een oom. En die hield niet zo van vakantie. Dus samen met mijn nichten en mijn tante dan gingen ze elk jaar naar Ponypark Slagharen. Naar die vakantiehuisjes daar. En daar heb ik dus hele leuke herinneringen aan. Omdat je dan gratis het park in kunt. En dan kun je dus heel snel al heel vroeg bij die attracties zijn. Dat waren hele leuke herinneringen aan vakanties. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw herinneringen. En misschien wil jij wel kans maken op die hele fijne snackpan. Dan heb je nog meer reden dan anders om te blijven luisteren naar De Boer op. Want Miles Smith en Niall Horan komen zometeen ook langs met Drive Safe. Maar eerst ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Koppensneller. Ja, hij is geliefd hoor, die goed gevulde snackpan die je kunt winnen deze hele week bij Rijnmond. En dan is hij echt goed gevuld. Dus je hebt met 2-3 man kun je wel gezellig snacken. En je ding nog mee naar de maandprijs. Deze hele maand is dat een gezinsabonnement op Diergaarde Blijdorp. Moet je wel goed opletten. In de koffiecorner komt ook Dave langs. Maar als je op dat moment een kopje koffie haalt, kan er een deel van zijn nieuwsbericht wegvallen. Let goed op.
1: Politie en justitie gaan werken met een...
0: Ja, ik heb er iets te veel afgehaald. Maar het heeft ook te maken met verkeers. Hufters. Ik laat hem nog een keertje horen. Waar gaat...
1: Politie en justitie gaan werken met een...
0: Ja, politie en justitie gaan verkeershufters aanpakken. Maar op welke manier? Is dat A, door een puntensysteem? B, door meer waarschuwingen te geven? Of C, hogere boetes uit te schrijven? Laat het me weten. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En wie weet bel ik jou zo meteen wel om je blij te maken met die snackpan. Snackpan. Ik ga je ook blij maken met heel veel goede muziek. Want terug naar de tijd dat iedereen naar het Eurovisie Songfestival keek. En ook de hits, die nummers die daarin wonnen of te horen waren, bijna gegarandeerd een hit werden. En dit nummer heeft niet gewonnen. En later zei een vriend van dat het een beetje kwam, want toen al de jury alleen de punten gaf. En de heren waren wel leuk, maar zagen er heel nonchalant, heel casual uit. Ja, maar het nummer dat heeft wel een soort eeuwigheidswaarde. Namelijk Gente de Mare van Tossi en Raaf.

0: Echt zo irritant voor radiopresentatoren. Die hele mooie stilte in dit nummer van Tassie en Raf. Maar ik denk altijd, ah, paniek, alles staat stil. Maar het gaat gelukkig daarna nog door. En ik denk dat dit nummer mede zo populair is geworden. Omdat heel veel mensen op dat moment op vakantie gingen naar Italië. En daar hoorde je dat nummer heel erg vaak. En ik heb het al over vakanties gehad. Ja, en ik had het erover. Toen gebeurde er dit.
1: Gaan we spelen op vakantie?
0: Dat gebeurde in de auto bij Elian. Dat is Levi van 5. Want die wilde ook vertellen over zijn vakantie. En de vakantie gaat naar Spanje. Heel erg snel dat jullie even langskwamen in de koffiecorner hier bij de boer op Elian. En ik kreeg ook nog een verhaaltje binnen van Nel over vakantie. Ze neemt ons mee terug naar 1963. Met vader, moeder, 5 kinderen met de trein en bus naar Schravenzande. Kamp Vluchtelingenburg. Laantjes met simpele witte huisjes, speeltuin en vlakbij het strand. Kampwinkel, boerenland, waar je groenten kon aanwijzen die je wilde kopen. 14 dagen, geweldige vakantie. We woonden in Dordrecht. En wat wil je nog meer met een gezin met 5 kinderen? Precies, soms heb je aan heel weinig al genoeg om een fantastische vakantie te hebben. Maar misschien ben jij wel heel anders. Hè? Ga je naar Thailand, Indonesië, Australië op vakantie omdat je zo ver mogelijk weg wilt zijn om je hoofd goed leeg te maken. Iedereen is van harte welkom, hoe jij je vakantie ook invult, in de koffiecorner van de boer op. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Eerste man die nog op de pannenkoekboot was gesignaleerd in Rotterdam. Ja, echt waar. John Legend.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. We gaan zo verder met de hoofdpunten van het nieuws. Eerst vertel ik je dat het een paar probleempjes zijn op de wegen in de regio. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is nu ruim 5 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum heb je ruim 10 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging en dat komt door wegwerkzaamheden en daarom is de rechter rijstrook dicht. En dan het weer in de regio voor vandaag. Nou, de dag begon bewolkt, maar de zon komt steeds vaker tevoorschijn en gelukkig blijft het droog. Met 24 tot 25 graden wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. En ik hoop dat je morgen kunt genieten van het zomercarnaval of op een andere manier, want het wordt een heerlijke zonnige dag. Het blijft droog en met 25 graden zomers warm. Ja, en daarna verandert het weer eventjes, want zondag is er veel bewolking met kans op wat regen en maandag valt er ook nog een enkele bui. Maar vanaf dinsdag wordt het een stuk beter. Krijgen we weer vrij zonnig en warm weer. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen. Nou, die maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Het ingrijpen heeft vannacht in ieder geval gewerkt, zegt deze bewoonster.
2: Ik heb heerlijk geslapen. Het was echt heerlijk rustig. Ik moest eigenlijk wennen aan de rust. Je bent heel lang gewend om herrie te horen. Dan ga je op slapen. En nu was het even wennen. Ik hoor niks.
1: Ja, de maatregel van de gemeente. Dus dat gebiedsverbod in de S zou zo'n 3 maanden moeten duren.
0: Je hoort het echt bij haar. Echt zo van gelukzaligheid na deze nacht fatsoenlijk slapen. Ik hoor het gewoon in de stemmen hoe blij ze hiermee is. Met deze ene nacht al. Hè? Met deze ene nacht al zo blij.
1: Ja, goed, het is natuurlijk alleen wel zo. Dat zegt die mevrouw ook later in het gesprek. Dat ze wel bang zijn wat er gaat gebeuren als die maatregelen niet meer gelden. Komen die gasten dan ook weer terug of niet?
0: Nou, misschien zoeken ze nou een ander plekje. Dat is wat iedereen op hoopt natuurlijk.
1: Effect.
0: Ja, precies. Ja,
1: dat is op zich. Ja, je zegt iedereen hoopt erop, maar ja, niet de mensen waar de overlast naartoe gaat.
0: Precies.
1: Nou goed. De gemeente Schiedam die neemt extra maatregelen om het verschuiven van de kademuur langs de nieuwe haven tegen te gaan. Die muur die lijkt steeds sneller te verschuiven. In februari werd al een deel van de kade afgesloten en later werden ook parkeerplaatsen aangepast. Maar dat is allemaal nog steeds niet genoeg, want uit metingen blijkt dat de verschuiving steeds sneller gaat. Daarom wordt nu ook de muur zelf weggehaald. Dat zorgt voor minder gewicht en zorgt er ook voor dat er minder risico's is voor de omgeving. Bomen langs het water blijven wel staan. Een definitieve oplossing voor de problemen lijkt nog niet in zicht. En de Nijmeegse Vierdaagse is ooit ontstaan als evenement voor militairen. Ja. Hè? Die doen dan steeds in grote getalen mee, ook nu nog. Mm-hmm. Maar er zijn wel regels aan verbonden. Zo moeten ze tenminste 10 kilo aan bepakking bij zich hebben.
0: Ja, dat heb ik gezien, ja.
1: En 10 kilo is 10 kilo, minimaal. Het AD schrijft dat een militair van de Verenigde Arabische Emiraten is gedisqualificeerd omdat hij 9,8 kilo aan bepakking
0: dat
1: bij zich had.
0: Dat wordt dus echt gewogen.
1: Ja,
0: oh, wow.
1: Het AD trekt de vergelijking. 200 gram, dat is ongeveer het gewicht van een flinke appel. Ja, ook al lopen er voor het eerst dit jaar mensen uit de Emiraten mee. De marsleider was onverbindelijk. Einde over uit, daar is de uitgang. Gaat u maar. Ja, militairen hoeven bij de Vierdaagse maar 40 kilometer te lopen. Moeten dus wel 10 kilo aan bepakking bij zich hebben. En onderweg wordt dat gecontroleerd.
0: Oh, wauw. Ja, ik ga nu iets heel seksistisch zeggen. Ik ga het gewoon keihard doen, hè. Dat mag bij jou. We zijn toch even onder elkaar, jij en ik, Dave.
1: Nou ja, jij zegt dat het mag voor mij. Maar...
0: ja, ik heb besloten dat ik mezelf kan zijn bij jou. Een vriendin die gaat heel vaak naar die slotdag. En dan zegt ze van, ja, kom, de militairen komen binnen. Het is een lopend buffet. Oh, hallo Polen, hallo Spanje, hallo Frankrijk. Wat een heerlijkheid. Ja, ze heeft wel gelijk. Het was inderdaad een lopend buffet. Ik waarschuwde van tevoren, Dave, dat het seksistisch zou worden.
1: Ja, ik zag net een verhaal voorbij komen. Volgens mij van het AD ook inderdaad. Van iemand die zijn eigen vriendin stond aan te moedigen langs de kant. En als citaat er dan bij. Ik hoop maar niet dat ze er met een militair vandoor gaat.
0: Ja, precies. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
3: Radio met een grote R.

0: kijk, hebben we als een voorproefje genomen op het zomercarnaval. Dat is dus morgen in het centrum van Rotterdam. Mocht je nou niet kunnen gaan, dat is dan heel erg jammer. Maar jij kent de juiste mensen, namelijk je vrienden van Rijnmond. Natuurlijk zijn we erbij, zijn we samen met Open Rotterdam. Vanaf 1 uur tot 2:30 kun je genieten van een live registratie van de straatparade. En ook later, na 5 uur, kun je nog heerlijk nagenieten van al dat kleurrijks, al die geweldige muziek en al die ontzettend blije mensen van het zomercarnaval in Rotterdam. Nou, misschien ga jij wel meedansen. En heb je wat trek gekregen na al dat dansen? En dan heb je wel zin in een lekker snackje. Nou, dan kan ik je ook misschien blij maken met een snackpan. Moet je wel goed opletten voor de opgave van koppensnellers van vandaag. Ik geef nog vast een tip. Het gaat over verkeershufters. Waar heeft David hierover?
1: Politie en justitie gaan werken met een...
0: Ja, waar gaat politie en justitie mee werken? Nog een tip, het heeft dus niets te maken met de maatregelen in de S in Rotterdam. Het is meer algemeen. Dus waar heeft dit mee te maken? Heeft het te maken met A, het puntsysteem waar politie en justitie mee gaat werken? Of gaan ze B, meer waarschuwingen uitdelen? Of C, hogere boetes uitschrijven? Dus wat gaat politie en justitie doen om verkeershufters aan te pakken? A, werken met een puntensysteem. B, meer waarschuwingen geven. Of C, hogere boetes uitdelen. Laat het me weten door een berichtje te sturen via de Rijnmond-app. En dan krijg jij van mij Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Uit de hitmachine van Motown in Detroit. Wat funky muziek voor jou. Brick House van de Commodores.
1: Groepen sneller.
0: Hij staat hier, maar hij kan jouw kant op komen. Een goed gevulde snackpan. Moet je wel heel goed opletten, want Dave had een nieuwtje. En een waarschuwing voor verkeershufters.
2: Politie en justitie gaan werken met de...
0: Waar gaat politie en justitie mee werken? Je wint sowieso die geweldige goed gevulde snackpan en je ding mee naar de maandprijs deze hele maand. Een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp. Maar ja, waar gaat politie en justitie mee werken? Natuurlijk ga ik je een beetje helpen, want misschien heb je het wel gemist. Gaan ze A, werken met een puntensysteem. B, worden er meer waarschuwingen uitgedeeld? Of C, nee, er worden veel hogere boetes uitgeschreven. Laat het me weten door een appje te sturen via de app van Rijnmond. En dan sta je gelijk hier in de studio. En dan kun je zo meteen het goede antwoord geven. En dan kun je lekker gaan snacken. En het is we zeggen het er heel vaak bij, maar het is echt een heel goed gevulde snack. Want in je eentje, nou, dan zou je misschien een beetje misselijk kunnen worden. Want het is best wel veel. Dus geniet samen met iemand van die snackpan. Misschien ga je morgen wel gezellig naar het zomercarnaval. Je kunt ook live meekijken bij Rijnmond. En ik wil het ook graag met je hebben over de vakantie. Moet je nog gaan? Het valt me op hier op de redactie van Rijnmond. Het is een beetje verdeeld. Sommige mensen zijn dan op vakantie. Sommigen moeten nog gaan. Wat wel zo handig is natuurlijk. Hè? Want je kunt niet allemaal tegelijk op hetzelfde moment weg. En kan het jou niet heet genoeg zijn? Dus ga je lekker naar het zuiden van Europa. Ga je misschien al heel lang naar dezelfde camping in Spanje of Bulgarije. Laat me weten wat dat voor jou zo leuk maakt. Of ben je meer van, ik blijf gewoon lekker in eigen land. Hier in de regio heb je ook alles wat je nodig hebt. Je hebt het strand, dan kun je ook voor Holland. Je kunt het graven zanden. Je hebt ook een hele voetsluis. Heb je leuke watertjes waar je gezellig aan kunt liggen. Of misschien ga je wel naar de Nederlandse eilanden. Kortom, wat is jouw ideale vakantie? Haal herinneringen met me op. Of geef wat luisteraars tips waar ze nog leuk heen kunnen in de regio. Of daar ver buiten. Ben ik heel erg benieuwd naar hoe jouw vakantie eruit ziet. Ik ga zelf voorlopig niet op vakantie. Ik heb geen kinderen, dus ik ben niet gebonden aan het hoogseizoen. Dus ik wacht lekker tot het naseizoen, als het allemaal wat goedkoper is. En ik overweeg met de trein een beetje door Frankrijk te gaan. Dat kan je heel goed, sluit het goed op elkaar aan. En dan een beetje met Airbnb's of bookings. Het allemaal een beetje zelf uitzoeken. Dat is mijn vakantie waarschijnlijk. Maar ja, dat doet er niet toe. Ik ben heel erg benieuwd naar die van jou. Zometeen tijd voor het nieuws van 11 uur. Dave Datema zit er alweer bijna klaar voor. Hij moet nog even geduld hebben. Eerst nog Robbie Williams en zijn Rock DJ.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder af. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Het is 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen verder, neem ik je verder de boer op in de regio. Natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ik ga iemand blij maken met een uitgebreide snackpan. Ik ga gluren bij de buren. Kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. Eerste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. In de Drechttunnel, de A16, van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot. Er is niemand gewond. Het ongeluk in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting. Ja, volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling behoorlijk lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar ook daar staat inmiddels een file. Hoe lang de vertragingen zijn, zowel op de A16 als op de A29, hoor je zometeen van Cyril. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het nieuwe gebiedsverbod in de wijk De S. Dat heeft de woordvoerder van Aan Rijnmond laten weten. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. De maatregel van de gemeente duurt nog 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude duurde 9 jaar. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat er aanpassingen zijn in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. En een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. Die viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Maar in plaats van te stoppen bij het stopteken ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het bij een tankstation net ten zuiden van Delft keerde en weer terug de snelweg op ging. En daarop staakte de marechaussee de achtervolging. Ongeveer een paar 100 meter verderop was de man uitgestapt en was te voet verder gevlucht. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks met bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, zonnig, het wisselt elkaar allemaal af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Je hoort er net inderdaad al bij Dave. Door een ernstig ongeluk met 3 vrachtauto's gaat het helemaal mis op de A16. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. De vertraging is nu 1,5 uur, maar dat zal waarschijnlijk wel gaan oplopen. 2 rijstroken zijn momenteel dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel tunnel en knooppunt Sabina. Dus de A15, A29, A59 en de A16. Nog een andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht sta je bijna een kwartier vast. En dat komt door wegwerkzaamheden. Daarom is de rechterrijstrook daar afgesloten.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleepscan. Designed for life. Alping.
15: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op.
20: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Je zou het kunnen kennen deels dan van de Fugees met Ready or Not. Maar dit was toch echt de versie van The Corrs. En die brengt ons op 10 minuutjes over 11. Heel erg welkom in de koffiecorner van De Boer Op. We gaan kletsen lekker gezellig over vakanties. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Laat het me weten door een appje te sturen via de Rijnmond app. Ga je graag naar het buitenland? Blijf je in eigen land? En heb je meegedaan aan die prijsvraag? Heb je goed geluisterd naar Dave? Weet je waar dit over had toen ik het over verkeershufters had? Dan moet je je telefoon in de gaten houden. Want misschien ga ik je dan zo meteen wel bellen. Omdat je hebt meegedaan aan koppenstellers en die goed gevulde snackpan hebt gewonnen. Je krijgt natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Olivia Rodrigo hoor je zo met Stupid Song. Maar eerst Steely Dan, Do It Again.

0: op snelle Jordan, net Steely Dan met Do It Again. Maar ja, ik had nog een hele leuke snackpan die ik wil weggeven. En het maandabonnement, nee, het jaarabonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Moest je wel goed luisteren naar wat Dave vertelde over verkeerssurfers. Dit was de opgave.
1: Politie en justitie gaan werken bij de...
0: Ja, waar gaat politie en justitie mee werken? Goedemorgen, Geesje.
2: Ja, goedemorgen. Je gaat met het puntensysteem werken.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren naar Dave of, dat gelijk is, of je gelijk hebt.
1: Politie en justitie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws.
0: Kijk, je hebt helemaal gelijk. En natuurlijk verdien je dan een applausje. Goed gedaan, Geesje.
2: Ja, dankjewel.
0: En die goed gevulde snackpan komt natuurlijk jouw kant op dan. Moet je hem helemaal in je eentje opeten of heb je gezellig gezelschap?
2: Nou, mijn man is nog thuis.
0: Dat is wel zo gezellig. Hey, en waar in de regio bevind jij je?
2: In Nieuw-Lekkerland.
0: En is het weer nog een beetje oké daar? Want hier is het een beetje bewolkt nog. De zon zou wel doorkomen.
2: Het is inderdaad heel bewolkt. En het spet het niet. Je wordt niet nat, maar het is toch een beetje vochtig.
0: Ah, oké. Het is mij beloofd door Steven van der Rijzen dat later de zon een beetje gaat doorbreken.
2: Ja, morgen gaat de zon weer schijnen.
0: Morgen in ieder geval. En ga je vandaag nog wat leuks doen?
2: Thuis gewoon een beetje rommelen. Ik zeg, ik ben met een beetje vakantiespulletjes bezig om voor te bereiden. Dus,
0: want jullie gaan binnenkort op vakantie?
2: Nou, pas eind augustus. Maar ik doe het gewoon op mijn gemakje. En dan niet alles tegelijk. Dus,
0: alles
2: en
0: nieuw?
2: En dan gaan we met de caravan weg. Dus.
0: En waar gaan jullie heen?
2: Frankrijk en Spanje is de bedoeling.
0: Oh, kijk aan. Zijn dat vaste plekken die jullie vaker bezocht hebben? Of nieuwe plekken?
2: Ja, we hebben een vaste plek in Spanje. En voor de rest dan zoeken we campings onderweg op. En dat doen we dus in het voorjaar en in het najaar. Want ja, we zijn allebei al met pensioen. Ja, oud.
0: Ja, niet oud, gewoon lekker aan het genieten. Dat hoor ik graag, Geesje.
2: Ja, nou, zeker.
0: Heel erg bedankt voor het meedoen. Blijf gewoon hangen, dan gaat er alles in orde komen met het najaar laten toekomen van die snackpan. Ik ga zo meteen eens even gluren bij de buren van Omroep 2. Maar natuurlijk ook wat fijne muziek heb ik voor je. Stupid Song, ja, dat zijn haar woorden hoor, van Olivia Rodrigo.

Hier leerden we haar mee kennen. En ze wilde het nummer eerst helemaal niet uitgeven. Genie in a Bottle, Christina Aguilera. Want ze vond dat ze haar geweldige bereik van haar stem niet goed kon gebruiken in dit nummer. Nou, gelukkig hebben de producers doorgezet. En scoorde Christina een monsterhit met dit nummer. En ze won er ook nog eens een keer een Grammy voor. Het is bijna 5 voor 11:30, moet ik het goed zeggen. Ik en klok kijken is nooit helemaal goed gekomen. En dan gaat

0: Zeker, zeker. Nou, we zijn vandaag aan het werk over een verhaal over de Korenbeurs. De Korenbeurs, dat is de bibliotheek van Schiedam. En daar is een brand geweest vorige week. En die hadden een hoop schoonmaakwerk daaraan. Dus die moesten 35.000 boeken schoonmaken. En die zijn vandaag dus weer open gegaan. Dus dat, daar is vanochtend verslaggever Lieke Visser geweest.
1: Kijk aan, vind ik leuk dat ze schoongemaakt hebben. Dat ze niet alles weggegooid hebben, maar gewoon echt gewoon boeken schoonmaken. Ja.
0: Ja, en dat was echt wel een soort monnikentaakje. Want ze moesten dus boek voor boek dat met een spons alle randen en de kaften gaan doen. Dus dat was best wel een behoorlijk werkje. Dus dat zit er nu op voor ze. Dus dat is fijn.
1: En nog meer?
0: Het volgende waar we aan werken, dat is denk ik iets wat misschien meer mensen ook wel doorhebben. Dat zijn de werkzaamheden bij de A20. Mm-hmm. En nou is het zo dat de gemeente Vlaardingen daar een brief over heeft gestuurd. Dat het eigenlijk niet zo goed geregeld is voor de nood- en hulpdiensten. Dat het voor hun ook, dat ze in de file kunnen komen te staan. Oh. En dat hebben we eens even gecheckt. Ja, 30 tot 40 minuten extra was de voorspelling. En dat verhaal zijn we dus nu op gaan halen bij de ambulance en bij het ziekenhuis. En die hebben daar inderdaad wel wat over te vertellen. Dat ze dat echt niet fijn vinden en dat het best wel voor problemen gaat zorgen. Dus dat is wel iets wat interessant is, waar we nu ook aan werken.
1: Zeker, interessant. En tot slot, nog eentje. Ja.
0: Tot slot is het ook wel heel erg leuk. Namelijk dat de World Masters Hockey nu in Schiedam is. Dat is dat zijn wereldkampioenschappen voor boven de 35 plus. Dus van 35 tot en met 80, die kan daar gewoon aan meedoen.
1: Wat leuk.
0: Ja, en dat is dus voor het eerst in Schiedam. Dus dat is super leuk. En ik was er zelf bij de opening. En dat was bizar. Het was een enorme opening. Een soort Olympische Spelen met allemaal vlaggen en één groot feest. Dus dat was ook heel bijzonder. En dat gaat de komende 10 dagen daar plaatsvinden. Dus dat is heel interessant, denk ik.
1: Dat klinkt helemaal leuk en sportief. Heel erg bedankt voor de verhalen. Je hoorde Juliet Heinsbroek van 2 voor het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen. En voor de laatste muziek uit de jaren 80, 90. En nu zit je goed bij Rijnmond. Je hoort zo nog een heel zwingend nummer, namelijk Maldon van Zoekmachine. Ja, dan kun je alvast een beetje in stemming komen voor het zomercarnaval. Maar ook dit kan wel zorgen voor wat losse heupen. De Brothers Johnson, Stamp.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Zometeen de file-informatie en de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst vertel ik je het weer in de regio. Het begon bewolkt vandaag, maar geweest gerust. De zon komt wat vaker tevoorschijn. Het blijft droog. En met 24, 25 graden wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. Ik hoop dat je morgen kunt genieten van de mooie zonnige dag. Misschien ga je naar het zomercarnaval. Het blijft droog en het wordt zomers warm, namelijk 25 graden. Want daarna wordt het allemaal wat minder. Want zondag is er veel bewolking met kans op wat regen. En ook maandag kan er een enkele bui vallen. Maar vanaf dinsdag wordt het beter. Dan krijgen we vrij zonnig en zomers weer. En dan op de weg een aantal kleine vertragingen. Eentje op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar sta je bijna 10 minuten vast. Dat komt door wegwerkzaamheden en die grote opstopping op de A16. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Daar sta je ruim een half uur vast. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar Dave, jij weet hier meer over.
1: Zeker, want in de Drechttunnel, dus de A16, van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot. Niemand is gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de tunnel niet beschadigd, maar kunnen 2 van de 3 vrachtwagens niet zelfstandig verder. Die moeten worden weggesleept. Dat gaat zeker nog een uur duren. Verkeer kan door de andere tunnelbuis naar het zuiden, maar voor de zekerheid is wel een omleiding ingesteld over de A29, maar ook dat loopt niet helemaal vlotjes door. De veroordeelde topcrimineel Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde gevangenis in Vught naar Krimp aan de IJssel. Dat vertelt zijn advocaat tegen RTL Boulevard. De gevangenis van Krimp is iets minder zwaar beveiligd. Justitie had tot de tot levenslang veroordeelde crimineel het liefst tot het einde van zijn leven in de EBI gehouden. Maar bij de raad, nadat Holleder zijn beroep had aangetekend, die oordeelde dat naarmate Holleder langer vastzit in de EBI, die extra beveiligde instelling, strengere eisen gelden om daar te houden. En dus mag hij nu ergens anders heen. En het is straks mogelijk in 1 keer van Europa naar Australië zonder tussenstop. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas biedt straks een Project Sunshine vlucht aan. Dat is een vlucht van 22 uur van Londen naar Sydney, schrijft het AD. Nou, gisteren was sprake van een soort testvlucht van Toulouse naar Melbourne. Dat is nodig om de papieren op orde te krijgen. Nou, de luxe aan boord valt overigens wel een beetje tegen. Aan boord is plek voor 238 mensen, maar vrijwel allemaal economy class. Oftewel 22 uur opgepropt zitten in zo'n typische vliegtuigstoel. En dan moet je nog maar hopen dat er niet een vervelend iemand naast je zit. Ja, de toestellen krijgen wel een ruimte waar je je benen even kan trekken. Dat is erg belangrijk, ja, zegt de directeur van de Trombose Stichting in het AD. Want al na 4 uur stijgt het risico op een trombosebeen, omdat je bloed in de vliegtuigcabine eerder kan stollen door de lage luchtdruk. En het feit dat je 22 uur stil zit in de stoel, dat helpt ook niet mee.
0: Nee, en dan moet ik al denken aan al die lange mensen. Kijk, ja, ik ben niet heel klein, ik ben 1,75, maar ik vind het al vervelend. Die kleine, korte stoelen, maar 22 uur, ik ga dat niet volhouden.
1: Ja.
0: Nou, dan maar niet naar Australië, denk ik dan.
1: Nou, oké.
0: Oké.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: Een beetje afhankelijk van waar je bent in de regio, is de zon misschien wel doorgebroken. En zo niet, dan hebben de dames van Zoekmachine daar misschien wel voor gezorgd met hun hit Maldon. Je luistert naar De Boer op hier bij Rijnmond. En wij geven ook graag ruimte aan een nieuw talent. En nou, daarvoor zijn Rick en Sander vandaag binnengekomen. Want zij zijn van de band Where's Kevin. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, en Where's Kevin, vertel me, wat is die bandnaam? Waar komt die vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Oh, ja, wie is Kevin?
0: Ja, wie is die Kevin? Want ik heb Sander en ik heb Rick. Wie is Kevin dan?
1: Nou, dat zijn wij dus niet.
0: Nee, maar waar komt die naam wel vandaan?
1: Wij hebben best wel voorliefde voor een beetje de 2000s, dus begin jaren 2000. En daar heb je een film, American Pie. Een beetje een teenage film, waar de hoofdrolspeler Kevin heette. Nou, we hadden een keertje een DVD gekocht. Daar was elke hoofdrolspeler op te vinden, behalve Kevin. Dus, where's Kevin?
0: Nou,
1: zo simpel ging het.
0: Zo simpel is het gegaan. En waar komen jullie vandaan? Hoe kennen jullie elkaar?
3: Nou, Rick? Oorspronkelijk komen we uit Zoetermeer. We hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. En eigenlijk vanaf dat we elkaar ontmoeten in de brugklas, altijd beste vrienden geweest. En toen eigenlijk ook al ons bandje gestart. Oorspronkelijk met iets meer mensen. En uiteindelijk zijn we van 5 naar 2 mensen gegaan. Dus eigenlijk zijn we meer een duo dan een band op dit moment. Maar in ieder geval, we zijn nog steeds goed actief. En ja, oorspronkelijk uit Zoetermeer. En sindsdien, sinds een tijdje, Sander in Den Haag en ik in Rotterdam. Dus
0: kijk aan.
3: We zijn nog steeds lekker bezig met z'n tweeën.
0: En is het jullie eerste single? Die gaan we natuurlijk zo meteen laten horen. Daar mag je zo meteen meer over vertellen. We hebben het over Marry You. Is het de eerste keer dat we Where's Kevin goed kennis mee maken?
1: Ja, dat klopt. Nee, als deze band hebben we nog niet eerder een nummer uitgebracht. Mm-hmm. Dus ja, dit is een voorproefje voor nog meer wat te komen gaan.
0: En het is een cover. Het is Marry You. Het origineel is van Bruno Mars. Maar jullie hebben er wat meer gitaren aan toegevoegd. Is het ook wat jullie willen blijven doen? Coverbands zijn tegenwoordig heel populair. Als je kijkt naar menig festival, dan is volgens mij de helft van de programmering tegenwoordig een cover act. Is dat ook een reden waarom jullie gekozen hebben voor de cover?
3: Nou, het is meer nu voor deze keer. Misschien ooit een keer in de toekomst. Maar het plan is wel om voornamelijk gewoon eigen muziek uit te brengen. Want ja, Marry You is ook toevallig het eerste nummer dat we ooit als bandje toen in de brugklas hebben gespeeld. Dus het is een speciale plek in ons hart. En we dachten nu Bruno weer terug is met zijn nieuwe album en zijn tour. Dachten we, ja, misschien is dit een mooi moment om dat aan te grijpen. Want we wilden het altijd nog een keer uitbrengen. We dachten, nou, misschien is dit dan een mooi moment om ze even helemaal stuk bijten in het nummer. Dat uitbrengen en daarna misschien via deze weg dat er toch wel mensen bij onze muziek uitkomen en dan een platform genereren om vervolgens onze eigen nummers aan te laten horen. Want we hebben nu inmiddels 7 nummers opgenomen. Dus zijn we nu ook allemaal bijna af. Een beetje aan het mixen en de laatste stapjes. Dus dat is zeker plan om hierna uit te brengen.
0: En moest het dan allemaal een beetje guitar-driven, moet je dan een beetje zeggen, als het gaat over de muziek, jullie geluid, Sander?
1: Ja, zeker. Nee, we proberen echt wel. De gitaar heeft gewoon een hele grote rol in onze muziek. We schrijven de nummers ook op de gitaren. En uiteindelijk is dat wel heel elektrisch gedreven. Maar ook wel met een popsausje erbij. Dus eigenlijk een mooie pop-rock sound. Zo kan je het een beetje samenvatten hoe we ons willen presenteren.
0: En staan er nog optredens op het programma de komende tijd? Of is het eerst een beetje, ja, je zegt al, Rick, we zijn nog bezig met de afmix en de laatste finishing touches doen aan de nieuwe nummers. Maar staat er nog iets op het programma qua optredens?
3: Op dit moment nog niet. We waren echt voornamelijk gefocust op het afmaken van nummers en dat zo snel mogelijk de wereld ingooien. Maar we zijn zeker van plan om weer de nodige plekken te benaderen om hopelijk daar te mogen spelen. En dus dat kan je zeker in de gaten houden. Dus dat zal niet lang meer duren.
0: En je zei al van, ik kom even op terug, je wil Bruno Mars doen met Marry You. Hij heeft heel veel nummers heeft hij gemaakt. Allemaal knallers gewoon. Je kunt het opzetten. Ik noem het altijd een beetje vroeger had je cd's. Spider-Man cd's. Ik schaar Bruno Mars een beetje onder de wanhoop cd's, noem ik ze altijd. Van, die kun je altijd opzetten. wat voor feest je ook hebt, dat niemand vindt het erg. Iedereen vindt, oh ja, leuk. Je had het vroeger ook met Buena Vista Social Club bijvoorbeeld, of Norah Jones. Dat is een aantal artiesten. Niemand vindt dat erg. En iedereen heeft zoiets van, oh, dat is wel leuk en dat gaat altijd goed. Mm-hmm. Dus waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor Marry You van Bruno Mars?
1: Nou ja, omdat het al ons eerste nummer was dat we ooit gespeeld hebben. En nou, we hebben vroeger in het verleden best wel vaak opgetreden. En we merkten als we deze live speelden en ook met onze meer rockversie ervan, dat mensen dat heel vet vonden. En we wilden wat laten horen, maar we wilden ook iets laten horen waarin mensen gelijk het herkenden. En dit is gewoon het nummer wat we, als we het zelf zeggen, een van de ja, een van de beste nummers die we kunnen spelen als het gaat om covers. Dus ja, dan is het alleen maar logisch dat we die dan ook helemaal willen uitwerken in de studio.
0: Ja, en voordat we naar gaan luisteren, laten we even zeggen wat jullie rollen zijn in deze tweemansband. Rick, wat doe jij in Where's Kevin? Behalve zoeken naar Kevin, want jullie blijven hem maar kwijt zijn natuurlijk.
2: Zoektocht wordt eigenlijk
3: Nee, buiten zoeken naar Kevin speel ik voornamelijk gitaar.
0: Oh, jij bent verantwoordelijk voor die fijne sound, die gitaarsound. En Sander, wat doe jij in de band?
1: Ja, goed dat Rick dat doet ook. Zeker, ik ben de zanger en ook de bassist. En live ben ik ook nog wel een drummer erbij als we weer zouden spelen.
0: Oké, ja, ik heb het net met Dave erover gehad. Ik hou zelf heel erg van van de basgeluid. Maar mijn probleem is dat ik extreem ongeduldig ben. Dus ik wil gelijk, ik ga even wat namen noemen, maar misschien kennen mensen het niet. Ik wil gelijk zo goed zijn als James Jamerson. Dat was de bassist van de Funk Brothers, de begeleidingsband van Motown. Maar hoe lang moet je, als je minimaal getalenteerd bent, heb ik het over mezelf, oefenen om een beetje, ik zeg maar wat, My Girl te kunnen doen van doem, doem, doem, doem, doem, doem, doem. Hoe lang moet ik oefenen daarvoor, denk je, Sander?
1: Ja, ik denk als je het serieus oefent, dus dat is elke dag gewoon, weet ik veel, een half uurtje de bas zo oppakken. Ja, dan kan je al binnen een paar weken tot maanden zou je simpele nummers moeten kunnen spelen. Maar ik denk dat er wel een verschil in zit, ook bijvoorbeeld als je Another One Bites the Dust hebt, bijvoorbeeld. Het is super simpel. En iedereen zou het na een paar weken al kunnen spelen. Maar als je het echt heel goed getimed wil hebben en echt een beetje die flair erin wil krijgen, ja, dan blijf je ontwikkelen. Ben ik ook nog in ontwikkeling in. Maar je kan al snel, dat is het leuke aan de bas, dat kan je heel snel leren. Omdat het uiteindelijk de simpele dingen wel makkelijk mee te spelen zijn.
0: Oké, nou dan ga ik wat harder oefenen. En we gaan alle luisteraars van Rijnmond kennis laten maken met die eerste single, jullie versie van Marry You. Bedankt voor jullie komst naar de studio.
3: Yes, bedankt.

0: Ik heb het dansje helemaal nagedaan. Regelmatig in mijn slaapkamertje. True Blue van Madonna. Het is zometeen tijd voor het nieuws van 12 uur. En daarna gaan de deuren open van de kantine van Rijnmond voor de lunchbreak met Erik. Goedemorgen nog, Erik. Wat ga je allemaal doen?
1: Ik ga praten met Django. Django heeft een auto waar hij trots op is en waar hij graag over de meent rijdt. Je kent dat wel, hè? Zo'n echt
0: pimp-a-ride.
1: Superleuk, hij is heel vrolijk. En hij is niet degene die op de Ash, op een parkeerterrein, 's nachts tot 2 uur of 4 uur KRR loopt te maken en lachgas zit te snuiven.
0: Ja.
1: Maar ik wil hem er wel even over spreken, want hij zit natuurlijk aan de andere kant. Hij is degene die graag in zo'n auto zit. En zo'n auto mag natuurlijk best een beetje geluid maken van hem. Dus hoe kijkt hij nou aan tegen dat gebiedsverbod wat daar is, waar die bewoners zo blij mee zijn?
0: Ja, precies. Ben ik ook wel benieuwd naar. En de lunchplaat, waar mag die over gaan?
1: Ja, dat gaat over een gezinnetje van 2 kinderen in Engeland dat een leuk huisje had gehuurd. Ze gingen naar een familiefeest. De eigenaar had gezegd, nee, ik ben er verder niet meer, want het is gewoon een zelfstandig huis. En 's nachts komen ze terug en de wasmachine draait. Zij denken, die hebben wij niet aangezet. Ze gaan kijken, vinden ze ineens een geheime ruimte naast de woonkamer met een bed erin en een televisie. En daar komt een stem vandaan en dat is die eigenaar. Dus wat ze hebben gedaan is meteen het pand uitgevlucht van weg hier. En daar wilde ik eigenlijk wel een lunchplaat bij draaien.
0: Ja, ik ook. Nou, ik reis vaak alleen als vrouw. Dit is mijn grootste nachtmerrie dat ik zoiets terechtkom. Dus ik denk aan iets met Nightmare. Maar daar gaat het niet om. Laat jouw suggesties gewoon binnenkomen.
1: Via de Rijnmond app.
0: Via de Rijnmond app. Bij Erik. Ik spreek je volgende week weer. Een hele fijne dag. Een heel goed weekend alvast. En tot aan het nieuws. John Mayer, Daughters.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Zometeen Alice DJ, een Nederlands danceproject. Je zou denken dat de zangeres dan Alice heet, maar nee, dat is Judith Pronk. Je hoort haar zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. In de Drechttunnel, de A16 van noord naar zuid, zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk was in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling nog lang gaan duren. In ieder geval het weghalen van de vrachtwagens gaat zeker een half uur duren, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zegt ook dat de omleiding en het verkeer rondom de afsluiting van de Papendrechtse brug in de eerste week goed is verlopen. In de ochtendspits is er geen sprake van grote vertragingen. In de middag is het wel wat drukker, maar het is nog altijd minder dan de 30 tot 60 minuten extra reistijd die werd verwacht. Ook de ANWB zegt dat de gevolgen meevallen. De randweg Dordrecht is 9 maanden dicht ter hoogte van de brug vanwege werkzaamheden. Tegelijkertijd mogen vrachtwagens ook niet over de Noord-Zuidverbinding die bij de Merwedebrug bij Gorkum, de A27. Voor voetgangers en fietsers is er een veerverbinding op poten gezet tussen Dordt en Papendrecht. Daar is in de eerste week meer dan 31.000 keer gebruik van gemaakt. Dinsdag was de drukste dag met meer dan 7500 oversteken. Het Twentekanaal is morgen dicht vanwege de aanhoudende droogte. De sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het kanaal, sluiten morgen om 12 uur voor onbepaalde tijd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat neemt de maatregel om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Boeren mogen per direct ook geen water meer uit het kanaal halen voor het beregenen van gewassen. Ook de zijtakken van het Twentekanaal gaan dicht. Het waterpeil daalt daar ook steeds harder, waardoor kaders dreigen te verzakken. Maatregelen hielpen tot dusverre niet. De veroordeelde topcrimineel Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde gevangenis in Vught naar Krimpen aan de IJssel. Dat vertelt zijn advocaat, RTL Boulevard. De gevangenis in Krimpen is minder zwaar beveiligd. Justitie had de tot levenslang veroordeelde crimineel graag tot het einde van zijn leven in de EBI gehouden. Maar Holleder die spande een zaak aan. Een speciale commissie die erover gaat oordeelde dat naarmate Holleder langer in de EBI zat, strengere eisen golden om hem daar te houden. Het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 of 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave. Ja, er zijn files op de wegen en heel wat, kan ik je vertellen. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen de afrit Brielen en het knooppunt Rozenburg. Daar is een vrachtwagen met pech. De afrit is daar dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar zie je op tussen Sliedrecht-West en Gorkum een file van 7 kilometer. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Douw en de afrit Leerdam 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. 7 minuten vertraging. En je hoorde net natuurlijk al in het nieuws over het grote ongeval met meerdere vrachtwagens in de Drechttunnel. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en de Drechttunnel. Ruim een half uur vertraging, bijna 40 minuten zelfs. Nu door dat ongeluk 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en het knooppunt Sabina. En dat is dan via de A15, de A29, de A59. Via de A17 vervolg je dan je weg. Dan nog 2 grote files. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein. Daar 22 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad. Daar een half uur vertraging. En dan zijn er nog enkele files van rond de 7 minuten die ik nu even niet mee kan nemen. Want ik wil het nog even hebben met jou over de lunchplaat. En die wil ik draaien namelijk over een Engels gezin dat een vakantiehuis had gestuurd, volledig zelfstandig. Dus niet dat de eigenaar ook nog in het gebouw woont of zo. Ze gingen 's avonds naar een familiefeestje en toen ze terugkeerden naar de woning bleek daar toch iemand anders te zijn. De wasmachine die stond namelijk aan en na een inspectie vonden ze de eigenaar achter een voorzetwandje in een verborgen ruimte naast de woonkamer. En daar blijkt een bed te staan en een televisie. Nou, het gezin is hals over kop het huis uitgevlucht. En mijn vraag aan jou is, welke lunchplaat wil jij horen bij dit bericht? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Rouwkaart, kerst,
17: uitvaartpraat.
16: Bloemstuk, koets met paarden,
17: uitvaartpraat.
16: Koffie, cake, bitterballen,
17: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
18: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
17: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
0: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Lunchbreak. Erik Lemmers.
4: Radio met een grote R.

0: Alice DJ Eurodance uit 1999. Hoorde je aan het begin van Lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Judith Anna Pronk. Overigens beleefde de groep in 2014 nog een comeback. Maar wel met een andere zangeres. Maar kennelijk kon die de herinnering aan Judith niet wegnemen. Want in 2021 kwamen ze weer bij elkaar. Voor een reeks reunieconcerten. Maar toen weer met Judith. De laatste Lunchbreak van deze week is begonnen. Bewoners in de Esch in Rotterdam die hebben eindelijk een nacht door kunnen slapen, omdat er geen overlastgevende auto's meer geparkeerd staan. Jongeren zaten er met ronkende motoren 's nachts te chillen, hielden straatraces, toeterden en schreeuwden tot diep in de nacht. Voor 3 maanden geldt nu een gebiedsverbod voor jongeren van buiten de wijk. En zometeen spreek ik Diango, die met zijn auto graag over straten als de Meent rijdt, omdat daar zijn auto uitkomt natuurlijk tussen al die andere auto's. Kan hij een beetje contact maken, lekker een beetje herrie maken en zo. Maar hij was zelf dus niet in de Esch. Maar ik vraag hem wat hij nou van zo'n verbod vindt. En ik wil een lunchplaat draaien bij een bizar berichtje over een gezin dat in Engeland een vakantiewoning had gehuurd in de verwachting dat ze die helemaal voor zichzelf zouden hebben. Nou niet dus. De eigenaar die beweerde bij de ontvangst nog dat die weg zou zijn. Maar toen het gezin na een familiefeest terugkeerde in het huis 's avonds, draaide de wasmachine en toen ze op onderzoek gingen hoorden ze een stem van achter een binnenmuur. Nou, die muur bleek een soort verplaatsbaar gipsen wandje. En toen ze een paneel ervan verwijderden, bleek daar de eigenaar in het donker te zitten. Lokale media die melden later dat er een bed en een televisie in die ruimte stonden. Maar het hevig geschrokken gezin was toen al gevlogen. Ze boeken voortaan een hotel, hebben ze laten weten. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Stromae is terug met zangeres Tove Lo. Zij wilde al langer graag samenwerken met de Belgische zanger. Ze had hem in 2015 zien optreden op het Amerikaanse Coachella Festival. En ze had hem een berichtje laten sturen met de mededeling: als je ooit wil samenwerken, let me know. Nou, jaren later stuurde hij een paar instrumentale tracks. En daar kwam de single uit die ik zo voor je draai. Maar eerst een nummer waarin Rod Stewart de rebelse jeugd bezingt. Hier is Young Turks.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: en Stromae en De Vlug. Sinds vannacht geldt er in de Esch in Rotterdam een gebiedsverbod. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, zijn niet meer welkom. En al sinds de coronatijd hadden buurtbewoners daar last van groepen jongeren die lawaai maakten, drugs gebruikten en met auto's door de straten scheurden. Dat zou met dit verbod voorkomen moeten worden. Die 3 maanden gaat het verbod duren dat tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends geldt. Ik heb aan de telefoon iemand anders die graag met zijn auto rijdt naar de bekende plekken op de stad Rotterdam, bijvoorbeeld de Meente. En daar zijn auto graag wil laten zien en laten horen. Django Stegeman, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, jongens. Een hele goede middag.
0: Niet in de Esch, hè? Daar was jij niet te vinden, toch?
1: Nee, in de Esch, daar kom ik niet.
0: Nee, jij bent er pas geleden met Rijnmond Socials verslaggever Rob van Groeningen nog mee geweest, hè? Je hebt hem meegenomen in je auto. Wat voor auto heb jij die je zo graag wil laten zien?
1: Ik heb heel hard gewerkt voor een Range Rover Velar. Het is een HSC Air Dynamic model. Ja, en ik ben gewoon gek op auto's, dus ik ben een autoliefhebber.
0: Ja, precies. En dat is het leuke dan, hè? Dat je daarmee in de stad even kan rijden. En dan andere mensen kan zien met hun mooie auto, ja, hè?
1: Ja, precies. Want Rotterdam is echt een stad van leven en laat leven natuurlijk. En iedereen geniet daarvan van zijn mooie auto. Die komt hem laten zien. En ja, het is gewoon super gaaf.
0: Ja,
1: jongens onder elkaar. Elkaar groeten,
0: gezellig zijn en lekker rondjes rijden.
1: Als positiviteit, ja.
0: Precies, positief. Maar in de Esch, daar heb je van dit gebiedsverbod natuurlijk ook gehoord. Wat vind jij van zo'n gebiedsverbod?
1: Nou kijk, in de Esch heb ik het gevoel dat het een beetje uit de hand loopt natuurlijk. Dan begrijp ik het heel goed ook voor de owners natuurlijk, dat ze zeggen van... dit loopt uit de hand. En als er vechtpartijen of vervelende situaties ontstaan... Ja, dat is gewoon super vervelend en dat is ook niet de bedoeling. Dat is heel wat anders dan het rijden in de meent. Hè? In de meent ontstaan die situaties niet. Komen vaak succesvolle ondernemers. Soms ook jongens inderdaad met huurbakken. Die vinden dat ook leuk omdat ze gewoon gek zijn op auto's of... dergelijke andere redenen.
0: Ja, nou wordt maar, daar ook geklaagd, hè, Django. En daar is dus een flitspaal tijdje geweest om herrie te registreren. Het is in het weekend afgesloten. Ben je niet bang dat dat daar dan ook gaat gebeuren?
1: Nou, ik hoop het niet. Ik heb al wel wat geluiden gehoord in de wandelgangen. Ik hoop het niet, want ja, weet je, zoals ik ook al in het interview zei... Toen ik wat jonger was, vond ik het ook altijd leuk om op de main te rijden. Dan had ik wel een oudere, een Nissan Micra, een oudere auto. Mm-hmm. En dan was het nog het begin en dan keek ik altijd naar andere jongens. Dus ja, voor mij is Rotterdam ook een stukje inspiratie en motivatie. Hè? En ik hoop gewoon niet dat het in de main weggaat.
0: Nee, maar rij je er ook rond en geef je hem dan even extra gas? Laat je hem even ronken, die motor ook?
1: Nou, bij mijn auto is dat heel lastig. Ik heb een wat rustigere auto, hè, een SUV. Dus meer ook een stukje zakelijk.
0: Ja, precies. Dus jij hebt niet van die klappende geluiden... dat je echt denkt van, wat gebeurt hier?
1: Nee, dat niet. Maar ik vind het wel geweldig, hè. Ik ben echt een autoliefhebber. Ik vind die klappende geluiden vind ik wel echt heel leuk. En ja, ik denk elke autoliefhebber wel.
0: Maar wat denk je dat mensen, ja, de andere mensen ervan vinden? Ik bedoel, kan je je voorstellen dat die zeggen nou wegwezen?
1: Ja, zeker weten. Tuurlijk, er zijn ook mensen, kijk, het is een hobby, hè. Er zijn ook mensen bijvoorbeeld die houden van slangen of die houden van honden. Ik ben geen fan van honden en katten. Ik ben fan van auto's. En zo heeft iedereen zijn hobby en hetgene wat hij of zij leuk vindt. En dat typeert ook echt Rotterdam. Rotterdam is leef en laat leven.
0: Als die allemaal niet lastig vallen met die katten en met die honden.
1: Snap je? Precies dat. Ja, klopt. Dus autorijden, dat is gewoon echt mijn ding. En ik denk voor heel veel jongeren.
0: En als daar nou zo'n gebiedsverbod bijvoorbeeld in de Meent zou komen... en bijvoorbeeld nu ook in de Esch, waar zou jij naartoe gaan als dat niet meer...

0: Ja, als kleine jongen keek ik daar ook altijd naar op. Ik vond het altijd leuk om die heren te zien rijden in hun mooie auto's. En ik denk dat ik dan daar zou aanmelden. Of gewoon iets leuks om toch mijn hobby te blijven doen. Maar,
1: ja, dus je zou je bij een event aansluiten wat dan ergens bijvoorbeeld is, maar niet meer een nieuwe plek op zoek in de stad waar je dan bijvoorbeeld vaak in het weekend te vinden bent dan.
0: Nou, ik denk dat er geen betere plek is dan de Meent. Ja. De Meent is ook echt, dat is gewoon afgesteld om daar te gaan rijden. Ik weet niet, dus dat klinkt heel gek, maar ja, daarom zeg ik, dat hoort ook echt bij Rotterdam. Ik denk niet dat ze het weg moeten halen.
1: Nou, dat is duidelijk. Jouw pleidooi is gehoord in ieder geval. En jij maakt geen herrie, als ik het zo hoor. Dus nee. Ik wens je er veel plezier mee verder en hopen voor jou dat het nog even lekker door kan gaan.
0: Heel erg bedankt. Ik wens jullie een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Tot horens.
1: Hoi, Jan.
0: Dag.
1: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Maar nu eerst Ilse de Lange, So Incredible.

0: Lekker nummer van Ilse de Lange, So Incredible. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Sabina en het Hellegatsplein. 10 minuten. En Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Oud-Beierland en het Hellegatsplein. Daar ruim een half uur vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Daar 9 minuten vertraging. Tijd om naar het weer te kijken met Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Hallo. Nou, morgen wordt volgens mij een heerlijke dag. Vandaag ja? Een beetje nog een tussendag.
1: Ja, of een overgangsdag inderdaad. Op dit moment wisselend bewolkt in de regio. Wolkenvelden, maar vanuit het westen ook steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft de hele dag droog en we zitten in warmere lucht dan de afgelopen dagen. Op dit moment is het al bijna 22 graden. En later vanmiddag stijgt de temperatuur door naar 24 tot lokaal zelfs 25 graden. En het is opvallend rustig weer buiten. Er staat maar heel weinig wind. Nou, vanavond vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt ook met weinig bewolking. Temperaturen dalen naar 14 tot 16 graden. Nou, en het weekend, dat kent inderdaad twee gezichten, want morgen wordt een mooie

0: Zomerdag, geregeld zonneschijn, zomerse temperaturen van 25 of 26 graden. Dus het zomercarnaval zit helemaal prima morgen, blijft ook lekker droog en dat bij een matige westenwind. Nou, zondag wordt het toch wel totaal anders. Veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen of een aantal buien en ook een lagere temperatuur, want die komt dan uit op zo'n 22 graden.
1: Ja, dat is even een hele andere koek. En blijft het dan weer zo, die 22 graden range?
0: Nou, maandag krijgen we ook weer een overgangsdag. Dat is een koele dag met de kans op een bui. Maar daarna krijgen we het warme zomerweer weer terug in de regio. Vanaf dinsdag blijft het droog. Een zuidelijke wind, veel zonneschijn. Dinsdag wordt het 26 graden, woensdag 28 graden. En donderdag weer tropische temperaturen onder de volle zon van zelfs 30 graden.
1: Ongelooflijk. Dankjewel, Stefan. Ja,
0: oké.
1: Okay. Hoi. Fijn weekend. Dave Datema, die heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Hallo Erik. Nou, je had het net al in de verkeersinformatie natuurlijk over de A16. Want een tunnelbuis van de Drechttunnel is nog altijd afgesloten in zuidelijke richting na een ongeluk met 3 vrachtwagens. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de vrachtwagens is groot. Die moeten dus helemaal weggetakeld worden, geborgen. Nou, eerst werd nog gezegd dat de weg ongeveer nu vrijgegeven zou gaan worden. Dat is inmiddels 2 uur geworden. Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het langer duren, omdat die vrachtwagens moeilijk te verplaatsen zijn. De omleiding gaat via de A29, maar dat zei je net Erik, die staat ook muurvast.
1: Ja, dat is precies inderdaad een half uur vertraging daar. En bij die A16, die ik net even niet zag in mijn scherm, wat ik natuurlijk ongelooflijk vond, ik denk, wacht het even af, ik ga hem nu even melden, daar nu 50 minuten vertraging, 13 kilometer file voor die Drechttunnel.
2: Ja, en het lastige natuurlijk is er natuurlijk ook al met de Papendrechtse brug die eruit ligt. Je kan dus ook niet naar het zuiden via de Drechttunnel, de A29 naar het zuiden. Het is geen pretje op de wegen in onze regio.
1: Het kleurt rood inderdaad.
2: Nogal. In de regio Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ja, de weersomstandigheden zijn erg ongunstig. Ook woedt er nog steeds brand langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Nou, Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Ja, volgens de president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. En na 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen, zit het er weer op voor de Nijmeegse Vierdaagse wandelaars. Via Gladiola, ja, die is wijd uitgestrekt. Wacht op hen met het afsluitende kruisje. Gisteren vielen er nog 1200 mensen uit. Iets meer dan vorig jaar. Er zijn nu ruim 42.000 wandelaars onderweg.
1: En vandaag nemen ze dus die gladiolen in ontvangst. Dat is dus feestelijk. En dan vergeet je het weer snel, die blaren.
2: Daarom.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
1: Dankjewel Dave. Zometeen Hunter X, nu Mac en Leo Sayer.
3: Radio met een grote R.

0: Theo Sayer kennen we natuurlijk uit de jaren 70. Vele hits heeft hij toen gehad. Met Mac werd deze remix in 2006 weer een grote hit. Thunder in my heart.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over die geheime ruimte in een vakantiewoning. Je zal er maar in zitten dat je s'avonds terugkomt naar een feestje en dan wat gestommel hoort. Een wasmachine die aanstaat, en dan blijkt de eigenaar daar gewoon zich verschanst te hebben in het donker. Peter Oude, please, every breath you take, I'll be watching you, zegt hij erachter, want dat zit in die tekst. Ja, Pechtel, Ozzy Osbourne, Secret Loser. Tommy James en de Chandels, I Think We're Alone Now. Ad Prinsenland, Benjamin en Fresco, Is Daar Iemand? Raymond Hue, Michael Jackson en Thriller. Phil Kort, Sommieu en Hiding. Brenda van Duren, Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? Ja, die is ook leuk. Marcel Travassi in de wasmachine, want die draait het dus inderdaad. Ruud Vonk heeft er vele, ik noem maar een paar. Vets Domino, Whole A Lot of Trouble. En de Eagles met Hotel California. Swinging Soul Machine, Spooky's Day Off. Arjan Kuiper, Madness and Our House. In the Middle of the Street. The Crusaders met No Place to Hide, zegt Karin Zonneveld. Ben Diekema, The Rasmus in the Shadows. Thea en Rockwell, Somebody's Watching You. Secret Room, Special Fox, zegt Peter van der Wulp. Of Behind the Wall van Tracy Chapman. Guido Petersen, A House is Not a Home. Dionne Warwick, Monique van Eyck en Sabine Creep, Radiohead. Of No One Knows, Queen of the Stone Age. Sabine van Die, Camille Cabello en Liar. Peter van Die, Holiday Disaster, DJ Bas. En Dick Meer, Dolly Dots, He's a Liar. Allemaal leuk. En we staan er een beetje verbaasd van dat er zoveel toepasselijke platen eigenlijk zijn te verzinnen. Echt superleuk. Heb jij er nog eentje? Laat het dan nog even weten. Kan altijd nog meer bij. Ik noem hem zeker. Maar ik moet er eentje gaan uitkiezen. Dat ga ik zo meteen doen na Hunter X en Vaya con Dios. En we gaan het ook nog hebben over de side events morgen tijdens het zomercarnaval.

0: Hunter X op Rijnmond.
1: Golden.
0: Rotterdam maakt zich weer op voor een van de leukste en kleurrijkste evenementen van het jaar, het Zomercarnaval. Mensen uit verschillende culturen en vanuit allerlei streken komen samen om te genieten van muziek, dans en cultuur. Bezoekers kunnen ook nog, tijdens die straatparade die morgen natuurlijk plaatsvindt, rondstruinen op de Mercado en meedoen aan de Cubaanse groepsdans Rueda de Casino. Ja, en dat klinkt als iets nieuws. Bestuurslid Wino Datadien, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eigenlijk begint het vanavond al, hè, want dan is de Battle of the Drums. Maar morgen dan is natuurlijk het grote evenement.
2: Ja,
0: en voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt, je kan het je niet voorstellen, maar wat maakt het Zomercarnaval nou zo bijzonder?
2: Nou, het Zomercarnaval is sowieso zeker bijzonder. Het is het kloppend hart van de straatparade, van Zomercarnaval, de straatparade. Ja, kijk, en er is een explosie van kleur, muziek, dans, creativiteit. Meer dan 2.500 deelnemers. Ik dacht 34 groepen. 170 nationaliteiten. Ja, noem het maar op. Het is een heel groot feest.
0: Het is groot en het is overweldigend wat dat betreft.
2: Zeker.
0: En dan hebben jullie toch ook nog gedacht, we willen er nog wat naast organiseren.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld de Mercado.
2: Ja. De Mercado is niet nieuw, hè? Dat is elk jaar. En daar is allemaal eten van alle culturen verkrijgbaar. Van Hindustaans tot Caraïbisch. Echt wel heel veel. Maar naast eten en drinken hebben we ook nog non-food. En dat uit zich dan in souvenirs, snuisterijen, kleding. Dat is dan een Mercado.
0: Dus geen pizza-stijl, maar zomercarnaval-stijl. Koop je daar?
2: Ja, nou, ik weet niet wat de mensen allemaal te koop hebben, maar het is kleding en snuisterijen.
0: Ja, en dat is op de Koolsingel,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En welk gebied precies op de Koolsingel?
2: Het begint achter het stadhuis een beetje en het is daar overheen verspreid.
0: Ja, vanuit daar naar de Koolsingel toe en dan kan je daar lekker gaan lopen en lekker een beetje eten. Dat is natuurlijk wat er absoluut ook bij hoort. En dan een ander mooi onderdeel, dat is een van oorsprong Cubaanse dans, de Rueda de Casino, vertel.
2: Ja, de Rueda Casino, het is een dansgroep waarin minimaal 3 paren, zeg maar in een cirkel, salsa of non-montigo dansen en op een bepaald commando partners door en aan elkaar doorgeven.
0: Oh ja.
2: Dus de dans komt uit Cuba. En het is heel leuk en iedereen kan meedoen. Echt iedereen kan meedoen.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk één grote dans met z'n allen.
2: Het is één grote dans met z'n allen op het station.
0: En dat is het stationsplein, hè? Voor het station Rotterdam Centraal.
2: Voor het station, dat is elk jaar.
0: Ja?
2: Ook, ja.
0: En hoe lang gaat dat door?
2: Dat gaat volgens mij heel de dag door.
0: Wauw.
2: Dat heeft, het begint om 12:00 tot ongeveer 4:00, denk ik. Ja, zo'n 4:00. Het is de grootste Rueda van Nederland.
0: Ja, dat kun je wel stellen, inderdaad. Dus mensen komen dan uit het station, belanden midden in de dans en kunnen meteen aanschuiven. En als ze zat zijn, dan gaan ze weer verder. En dan komen er weer anderen die haken weer in.
2: Ja, en ik moet ook zeggen dat al rond 2:00 doen we een recordpoging voor de grootste Rueda van Nederland.
0: Ah, want jij zegt het nou wel net. Maar dat moet eerst nog eens even bewezen worden morgen natuurlijk.
2: Nou, bewezen. Ja, we gaan gewoon het record halen, hè?
0: Ja. Hoeveel heb je er nodig dan? Hoeveel moeten er dan bij zijn?
2: Ik weet niet wat het vorig jaar was. Dat weet ik even niet meer uit het hoofd.
0: Dus vorig jaar had je al de grootste en nu wordt het gewoon, moeten we er weer een paar mensen bij.
2: Ja, ik weet het niet precies. Nee, dan moet ik even voor je nakijken. Dan moet je de volgende keer weer terugbellen. Kan ik het je vertellen. Maar nu weet ik
0: dat gaan we nu niet doen. Maar we kunnen het wel nakijken op de website. Want welke website moeten we zijn om dit soort dingen nog even goed na te lezen?
2: De Rueda's die staat op Rotterdam Unlimited. Op de website van Rotterdam Unlimited staat die.
0: Ja, en daar kan je dus ook alles over de straatparade vinden. En over de Mercado.
2: Mercado.
0: En die straatparade, daar gaan we morgen uitgebreid de aandacht aan besteden. Bij Ronald van Geusten met het Weekend is er. Dan heeft hij ook verslaggever rondlopen in de stad. En dan gaan we toeleven naar de daadwerkelijke straatparade. Die begint om 12:00. Maar
2: helemaal geweldig.
0: Ja, het Zomercarnaval staat sinds 2023 op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de mensheid. Vanwege de culturele diversiteit dus op de parade. Is dat uniek? Zijn er veel van dat soort evenementen op die lijst?
2: Nou ja, er zijn wel een x-aantal evenementen op die lijst. Maar Rotterdam Olympische Zomercarnaval is speciaal gekozen omdat wij culturele diversiteit en artistieke expressie hoog in het vaandel hebben.
0: Juist. Dat bewijs ik elk jaar weer. En nou, het is denk ik een. Ja, het is wel heel bijzonder om op die lijst te staan, wat dat betreft.
2: Zeker, zeker. En niet te vergeten dat vorig jaar heeft Zomercarnaval ook bijgedragen aan de prijs voor de beste culturele stad, beste festivalstad van Europa.
0: Als Rotterdam zijnde, hè?
2: Ja, zeker.
0: Daar hoort het Zomercarnaval zeker bij, wat dat betreft. Dianga, ik wens je heel veel plezier. Dank je. Ik wens je veel plezier in ieder geval.
2: Dank je wel. Jullie zijn hartstikke welkom ook om te kijken.
0: Ik ga
2: en te genieten.
0: Dus,
2: ja,
0: zeker.
2: Mooi.
0: Ja, we zien elkaar dan wel, Wienot.
2: Heel fijn. Oké, dank je wel.
0: Hoi.
2: Goed zo. Dag, dag.
0: Zometeen de lunchplaats. Eerst Vaya con Dios. Nou, toepasselijker kan niet. Heading for a fall.

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Even kijken, ik kreeg nog een dingetje binnen. Dat was van Els Doornheim en die had Mary Hopkins met Knock, Knock, Knock, Who There? En het gaat dan natuurlijk om die man, hè, die zou ik maar zeggen, in het donker zat in zijn kamertje op een achter een voorzetwandje in een vakantiewoning waarvan het Engelse echtpaar dacht dat ze helemaal alleen waren. En ineens blijkt die man er ergens achter die wand te zitten. Ja, Somebody's Watching Me wordt ook genoemd hier door wie? Door Rob. Rob, dankjewel ook. Vond ik heel leuk. Ik moest een keuze maken. Ik dacht ook In the Shadows. Ergens in de schaduw is die man dus. Ja, de horror, die verhaalt zichzelf eigenlijk. The Rasmus.

0: In the Shadows van de Finse band The Rasmus. Dankjewel voor het insturen ervan, Ben Diekema. Maar iedereen trouwens, want het waren allemaal stuk voor stuk fantastische oplossingen. Straks kan je weer meedoen voor een prijs. En we hebben nog zo'n goed gevulde snackpan voor je klaarstaan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks een van de grootste dancehits van Whitney Houston. En je zou denken, wat een feest. Maar het gaat eigenlijk over eenzaamheid. Je hoort haar zo. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Dag, Erik. De tunnelbuis van de Drechttunnel richting het zuiden, de A16... gaat waarschijnlijk pas over een uur weer open. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Het gaat langer duren om de vrachtwagens die daar betrokken waren... hebben geweest bij een ongeluk te bergen. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Die raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel zelf heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden en op de omleidingsroute, de A29 naar het zuiden... staan inmiddels wel files. Hoe lang ze zijn, hoor je zo meteen van Erik, want die weet dingen. Het gratis pontje tussen Dordrecht en Papendrecht... is in de eerste week meer dan 30.000 keer gebruikt. Dat zegt Rijkswaterstaat. Het pontje is in gebruik genomen vanwege de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug... Autoverkeer moet omrijden via de A15 en de A16... maar voor voetgangers en fietsers is er dus het veer. Op dinsdag was het drugs met meer dan 7000 gebruikers. Op de andere dagen deze week ging het om ruim 6000 opvarenden. De veroordeelde topcrimineel Willem Holleder is overgeplaatst van de extra beveiligde gevangenis in Vught naar Krimpen aan de IJssel. Dat zegt zijn advocaat tegen RTL Boulevard. De gevangenis in Krimpen is minder zwaar beveiligd. Justitie had tot de levenslang veroordeelde crimineel het liefst tot het einde van zijn leven in de Abbey gehouden. Maar Holleder spande een zaak aan. De speciale commissie die erover gaat oordeelde dat naarmate Holleder langer in de Abbey zat, strengere eisen golden om hem daar te houden. En een vrachtwagen is vanmorgen tegen een van de tunneltjes bij de Maastunnel gereden. De wagen paste wel door de grote tunnel van noord naar zuid, maar was te hoog voor de tunnel richting de Pleinweg. De wagen was net te hoog, zodat alleen de laadruimte ontwricht raakte. Via een calamiteitenweg is de vrachtwagen verder begeleid. Het gebeurt wel vaker dat vrachtwagens bij de tunnels voor en na de Maastunnel te hoog zijn. Het weer, vanmiddag meer zon, blijft droog, dus 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon, morgen nog meer zon, blijft droog en zomers. En het kwik loopt op naar zelfs 26 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. En dan de files. Op de A16, Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 18 minuten vertraging wegens wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Ja, en de grootste file, je hoort het net al in het nieuws, nog steeds de nasleep van dat ongeluk in die Drechttunnel. Rotterdam richting Breda tussen Feyenoord en de Drechttunnel. Daar 2 rijstroken dicht, 50 minuten vertraging. Omrijden kun je via de Heinenoordtunnel, de A29, A59 en de A17. Maar op die Heinenoordtunnel is natuurlijk ook een file richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Afrit Numansdorp nu 11 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam daar bijna 20 minuten vertraging. En er zijn er nog een paar files met een vertraging van minder dan 10 minuten.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Een Rijnmond snackpan staat voor je klaar. De zomerse goed gevulde Rijnmond snackpan. Deze zomer geven we er nog veel meer weg. Nu dus kun je hem winnen met deze Rijnmond platenlepel. En de vraag is welke hit ik natuurlijk in omgekeerde volgorde voor je draai. Je maakt ook kans op de lunch voor 2 personen. Die gaat er vandaag ook uit, dus de weekprijs. En een gezinsabonnement op de dierentuin met maximaal 7 personen, waarvan 5 kinderen. Dus, luister heel goed en ik geef je nog even geen keuzes mee. Dan mag je nog even zelf erover nadenken. Welke hit is dit?

0: knopjes, pop, pop.
1: Lekker even nadenken, de hersenen laten kraken. Misschien win jij er meteen al je prijs mee. Laat jouw oplossing weten via de Rijnmond-app. Druk op app onze zometeen Whitney Houston dus.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Whitney Houston. Het gaat er wel over problemen, maar je kan er toch ook op lekker op dansen, moet ik zeggen. I wanna dance with somebody who loves me. Het begin van dit uurtje, jouw lunchbreak op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen hopen we de winnaar binnen te halen. En die is dan de laatste die mag meedoen aan de prijs voor deze week. En dat is een lunch voor twee personen in een restaurant hier in het Lloydkwartier in Rotterdam. En je maakt dan ook kans op die goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Dat is de grote vraag. Ik kan jou vast vertellen dat het Van de Lage Landen is, het nummer. En dit keer heb ik er ook een paar keuzes bij. Dus luister even goed mee, dan geef ik je zo drie keuzes.

0: of je schoffel.
1: Klinkt heel goed, maar wat was het nou dan? Was dat lepel 1 Henk Wijngaard met de vlam in de pijp? Lepel 2 Guus Meeuwers met per spoor? Dus kedenk, kedenk, kedenk, kedenk. Of is het Nico Haak op lepel 3 met Foxy Foxtrot? Laat jouw oplossing nu weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Lekker veel muziek hoor, om het weekend in te gaan. Teddy Swims hoor je zo. Ja, die klinkt wel leuk, hè, die naam Teddy Swims. Dan denk je toch, zou die kunnen zwemmen? Het is niet zijn echte achternaam. Hij heeft het bedacht toen hij nog miljoenen streams op YouTube haalde met het zingen van covers van artiesten als Michael Jackson en Shania Twain. Het is eigenlijk een afkorting voor Somebody Who Isn't Me Sometimes. Mooi bedacht. Maar inmiddels scoort hij alweer een tijd met zelfgeschreven nummers. En daarvan hoor je natuurlijk ook regelmatig bij ons op Radio de Rijnmond Terrein. Je hoort er zometeen zijn laatste hit. Dat na de eerste single van Pink uit het jaar 2000. There You Go!

0: Een hele andere Teddy Swims. Leuk, Mr. Know-It-All. Op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Coria Dennis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij belt uit.
2: Lekkerkerk.
0: Lekkerkerk, en wat was je aan het doen?
2: Wat zeg jij?
0: Nou, ik vroeg me af wat je aan het doen was.
2: Nou, ik ben net bij een boer geweest hier in de buurt, want ik woon in Opperduit, dat is aan de dijk. En daar heb je nog boeren zitten die zelf kaas maken.
0: Oh, lekker.
2: En daar ben ik wijwezen halen.
0: Wijwezen halen om het zelf te doen?
2: Nee, dat is een eindproduct wat overblijft als er gekaasd is.
0: Ja.
2: En
0: vochtig,
2: dan kan je koken en dan kan je er heerlijke pap van maken.
0: Jeetje zeg, Corrie, jij doet echt nog helemaal...
2: Ja, ik doe het echt heel ouderwet, want het is heel gezond. Er zit alles nog in, behalve het vet.
0: En waar smaakt het dan naar?
2: Nou, het is een beetje zuurig.
0: Ah, daar moet je van houden, hè?
2: Ja,
0: jij bent ook zo iemand die van zure zult houdt en zo?
2: Nou, dat niet. Maar wel voor jongen.
0: Zo vies. Dit is dan wat minder zuur, hoop ik dan.
2: En maar hoe maak je dan... Ik kan er ook van alles in gooien natuurlijk.
0: Ja, je kan er weer zoete dingen aan toevoegen natuurlijk.
2: Ja,
0: maar dat is misschien niet de bedoeling. Maar wat doe jij dan verder in die pap? Want je zegt, ik kan er pap van maken, maar wat dan?
2: Nou, ik maak er puddingjes van. En dan die puddingjes die eet ik zo. En dan doe ik wat overheen. Of ik mix ze met fruit. En allemaal heel gezond.
0: Lekker. Dus
2: ja, heerlijk.
0: Gezond. En koop je dan ook die kazen nog wel eens?
2: Ja, die kaas koop ik er ook. Dat is niet zo gezond, want dat is echt een vette boerenkaas. Dus daar eet ik niet zoveel van.
0: Maar dat is zo lekker.
2: Ja,
0: oh.
2: Dat is echt lekker.
0: Ja, precies. Dus ik zou daarvoor gaan, maar misschien ook niet al te best. Dus misschien moet ik die wijze een keer gaan proberen, grappig. Dat kan je dus nog halen bij de boer als je erbij in de buurt woont.
2: Ja,
0: wat doe jij verder in het dagelijks leven?
2: Nou, ja, kijk, ik ben bijna 70, dus ik ben met pensioen.
0: Jij maakt van wij pap, klaar.
2: Ja.
0: Je geniet er lekker van.
2: Ja.
0: Heel erg goed. En dan heb je dus ook tijd om mee te denken over een plaatje wat je hoort. En dan te bedenken wat dat dan is.
2: Ja.
0: Wat was dat volgens jou?
2: Ik dacht zo, maar Nico Haak met Foxy Foxtrot.
0: Goed. Helemaal goed, Corrie.
2: Echt waar?
0: Ja, het is echt waar. Jij krijgt de Rijnmond zomers goed gevulde snackpan van ons.
2: Oh, dat is helemaal lekker.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Dan moet je daarna weer even aan de wei, op een weidieet, denk ik.
2: Ja, maar ik heb nog wel meer mensen om me heen die eten vast van mee.
0: Ja, je moet het niet in je eentje doen. Dit is echt een gezelligheidspannetje.
2: Nee. Ja, ik heb begrepen van ik luister ook altijd tussen 4 en 7, dat je daar niet te veel van moet eten.
0: Oh ja, dat hebben ze daar al verklapt. Ja, het is echt een
2: goed gevoelde pan. Ja, dat is een grijze. Die is aan de lijn, geloof ik.
0: Ja, nee, maar je doet dat met meerdere mensen. Het is een gezelligheidsdingetje.
2: Ja.
0: Je laat dat dingetje lekker pruttelen. Je gaat eromheen zitten. En dan pak je af en toe even een brokkie.
2: Gaan we doen.
0: Nou, heel veel plezier daarmee. Blijf luisteren, want vanmiddag kan ik je ook nog bellen om 14:15. Mogelijk win jij nog de weekprijs. En dat is een lunch voor 2 personen. En je maakt ook nog kans om vanmiddag bij Veza... dan alsnog een jaarabonnement op de Diergaarde te winnen.
2: Oké, want dat is de laatste dag vandaag.
0: Laatste dag. Laatste dag van de maand. Laatste vrijdag van de maand.
2: Ja,
0: als ik het goed heb. Is het zo? Is het de laatste vrijdag? Dan ga ik ineens twijfelen. Ik ga twijfelen.
2: Jawel, nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oh, ik ga twijfelen. Oh, god, het is 24.
2: Dat zien we vanmiddag wel.
0: 31, het is volgende week pas.
2: Okay. Ja, dat dacht ik al, maar.
0: Wat goed van jou dat jij wakker bent, Corrie. Dank je wel. Ik ga nu als beloning het plaatje voor je draaien. Maar in ieder geval even luisteren nog voor de lunch van vanmiddag.
2: Ja, doen we.

zijn inmiddels in de afterparty beland, geloof ik. En die afterparty hoor je natuurlijk vanmiddag ook weer, hè? Vanavond moet ik zeggen, na de Vrijmibo. Vanmiddag tussen 4 en 7 op Radio Rijnmond met Teun en Feza. Dit was Nico Haak, de winnende plaat van vandaag. Of in ieder geval, iemand heeft er iets moois mee gewonnen. Jij misschien volgende week weer. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws hier op Radio Rijnmond. En straks gaan we ook nog die winnaar bellen een van de winnaars van afgelopen week, die ook nog eens een lunch voor twee krijgt. Dit is Dua Lipa en Physical.

Dualipa en Physical. Het is 2:30 geweest, je luistert naar Lunchbreak. Een blik op de wegen en ik neem de vertragingen mee van meer dan 10 minuten. Dan komen we bij de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging. Ja, en de andere kant op is het nog veel erger voor de Drechttunnel vanaf Rotterdam-Feyenoord, 11 kilometer. Door een ongeval met een vrachtwagen, 2 rijstroken zijn dicht. Je loopt daar 50 minuten vertraging op en het advies is nog steeds om te rijden via de Heinenoordtunnel, de A29, A59 en de A17. En dan kom je weer waar je naartoe wilt. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijer.

0: Zeeland en Willemstad. Een half uur vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis, Oudehoorn en de Haringvlietdam. Daar ruim een kwartier vertraging. Overige files hebben een vertraging van minder dan 10 minuten. Vanavond en vannacht blijft er vrij veel bewolking aanwezig. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen is er meer zon en dan blijft het droog. Ook wordt het warmer met temperaturen tussen de 24 en 25 graden. Mooi weer voor een... ik heb hier de verkeerde. Dit is voor vandaag. Meer zon, blijft droog, 24, 25 graden. Morgen af en toe zon. Maar dan wel temperaturen tussen de 26 en 28 graden. Dat is toch een stuk beter. Want dan is het zomercarnaval namelijk in volle gang. Philip van Es.
1: Flesje water meenemen dus, hè?
0: Ja, hydrateren. Dat is heel belangrijk. Wat heb jij nog meer?
1: Wat heb ik nog meer? Nou, de tunnelbuis van de Drechttunnel. Je haalde het net al aan. Flinke files. Die richting het zuiden. Die gaat waarschijnlijk pas over een half uur weer open. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Het gaat langer duren om de vrachtwagens die op elkaar gebotst zijn te bergen, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Die raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden. En,
0: dat is opmerkelijk met 3 van die vrachtwagens. Hè?
1: Ja, je zou toch zeggen dat daar wel iets kapot zou zijn.
0: Zo heftig maar uit. Ja.
1: Blijkbaar is dat allemaal goed gegaan. En kan de tunnel dus, als die vrachtwagens weg zijn en er is geveegd, kan die gewoon open. Op de A16 naar het zuiden en de omleidingsroute, de A29, daar staan dus hele lange files. De veroordeelde topcrimineel Willem Holleder, die is overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught, naar Krimpen aan de IJssel. Dat vertelt zijn advocaat tegen RTL Boulevard. De gevangenis in Krimpen is namelijk minder zwaar beveiligd dan die in Vught. Justitie had de tot levenslang veroordeelde crimineel het liefst tot het einde van zijn leven in de EBI gehouden. Maar Holleder spande een zaak aan. De speciale commissie die erover gaat, die oordeelde dat naarmate Holleder langer in de EBI zat, strengere eisen golden om hem daar te mogen houden. En soms loopt je project even niet zoals je wil dat het gaat. Dat kennen we allemaal wel. Maar de projectleider van de vernieuwde Boeing 777X... die heeft een toestel van $400 miljoen dat nog nooit gevlogen heeft door de shredder moeten halen, omdat zijn project wat vertraging opliep. De 777X moet de opvolger worden van de iconische Boeing 777.
0: De 777.
1: 777. Maar het toestel komt maar niet door de certificering heen. Er moeten steeds updates aan het toestel worden gedaan om het maar door de keuring te krijgen, wat dus steeds niet lukt. Daardoor zijn de oude testmodellen, die dus in het begin gebouwd zijn, zoveel verouderd dat updaten simpelweg te duur is. De vlucht van het nieuwe toestel stond gepland. De eerste vlucht stond gepland in 2020, maar staat nu op de agenda voor 2027. Emirates was een van de grootste afnemers van het toestel, maar die willen ze nu niet meer hebben. Die hebben gezegd, wij hopen dat conservenfabrikant Heinz graag de toestellen zou willen hebben, zodat ze er blikjes van kunnen maken.
0: Nou ja, dan is het in ieder geval in Amerikaanse handen nog steeds. Hè? Dat is belangrijk daar.
1: Nou, dat zeer zeker. En een prachtig compliment ook richting Boeing.
0: Ja, precies. Jullie vliegtuigen zijn net genoeg om er conservenblikjes van te maken. Die 777 die niet wil komen, dus in ieder geval. Dankjewel, Philip.
1: Joep.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Cameron Whitcomb hoor je zo meteen, maar eerst Paul McCartney.
2: Radio met een grote R.

geschreven toen de Sovjet-Unie uiteenviel in de jaren 90. Ja, dit is wat Paul McCartney erbij had. Hope of deliverance, hoop op een betere toekomst. En dat in jouw vrijdagse lunchbreak. Zometeen een nummer uit de Plastic Soul-periode van David Bowie, halverwege de jaren 70, toen soulmuziek de hitlijsten domineerde. Ja, toen kwamen ook witte artiesten met hun eigen versie van die uiterst hippe muziekstijl. Want ja, je kan niet achterblijven natuurlijk. Nou, was David Bowie wel een oorspronkelijk iemand natuurlijk. Als Brit heeft hij toen een echte Amerikaanse soulplaat gemaakt. En de hit die daarvan kwam, die hoor je zo. Zometeen natuurlijk ook nog de lunch voor twee personen. Ik ga iemand bellen, ik ga iemand blij maken. En ik heb hopelijk nog muziek van Shawn Mendes. En ook nog van Stephanie Mills. Maar ik begin met Cameron Whitcomb. Even bijkomen met Kingdom of Fear.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Gecommissioneerd.

0: Ja, dat werd dus een enorme clubhit, dit nummer van Stephanie Mills. Dat hadden ze zelf niet bedacht. Maar de DJ's in de clubs, die vonden het een fantastische plaat. En ik moet zeggen, voor die tijd klinkt het ook zeker als heel erg leuk. We hebben het dan over 1984. Terug naar dit moment, want het is tijd voor de lunch. Oh, er gaat een balletje al op de grond. En het hengeltje valt sowieso weer van de lottomachine af. Het is een beetje krakkemikker. Misschien moeten we eens gaan nadenken over een andere volgorde. Of een andere manier met spel te doen. Die van maandag. Gaan we nu even bellen, Rens. Weet jij dat? Wie dat was? Ja, dat weet jij, hè? Echt gelukkig. Ik zet gewoon je microfoon even open.
1: Ja, doe dat maar eens.
0: Ja, want jij gaat nu bellen.
1: Ik ga even bellen met de winnaar van maandag.
0: Juist, en dan hopen we diegene dus te verrassen. En als diegene van maandag, daarom zeg ik nog niet de naam, niet opneemt, ja, dan ontstaat er een geheel nieuwe situatie. En dan moeten we maar eens kijken wat we gaan doen. Dan gaan we gewoon weer een nieuw balletje trekken. En dan hopen dat er dan iemand gaat opnemen. Nou, de telefoon gaat over. Dan moet ik even een ander jingeltje klaarzetten, want dat is altijd leuk. Als diegene luistert, dat we dan zeggen, hey, jij bent degene die het gewonnen heeft. En even met tatatatata.
1: Moet je wel opnemen.
0: Dit is dus wat er gebeurt, hè. Ik had het zo bang voor.
1: Oh.
0: Wat moet je dan, Rens?
1: Daar gaat die lunch.
0: Daar gaat je lunch. Nog twee keer. En nog één. Ja hoor, jammer.
2: Oh. Met Hans van Helden.
1: Zo. Nou, op de valreep. Op de... Oh nee.
3: Hans, de lunch van de week gaat naar...
0: Oh nee, nee, sorry Hans. Ja, je moet opnemen. Het is de voicemail, het is wat. Nummer 2.
1: Rens. Nummer 2, ja, gaan we naar nummer 2.
0: Ja, nee, sorry, de regels zijn strikt. We willen wel even de uitzinnige vreugde horen die je natuurlijk hebt als je die lunch voor twee personen gaat winnen. Het is hartstikke leuk. Het is een lunch in een restaurant hier in de buurt. Het is eigenlijk maar een paar blokjes lopen en dan ben je er al.
1: Zeker, hè? Anders is dan het laatste cijfertje niet goed, denk ik.
0: Ja, dat gaat ook weer mis. Nou, je kan er dus buiten zitten. Dan kan je lekker aan de vis. En je kan ook binnen zitten. En het gaat volgens mij om de lunch die meestal binnen wordt gegeven. Zit je net even wat chiquer, eventjes gewoon op stand. En dan ga je die winnen. Dan ga je daar lekker eten met z'n tweeën, wilde ik eigenlijk zeggen. Nou, als dit nu... Ja. Top. Hallo? Nee, volgens mij gaat het mis. Ik hoor niks meer.
1: Ik hoor ook niks.
0: We gaan een plaat draaien, Rens.
1: We gaan een plaat draaien.
0: Oh, ja, je moet wel wat zeggen, hè?
3: Ja. De lunch van de week gaat naar... Ja.
4: Hey, goeiemiddag, Jerry.
0: Ja, Jerry. Ja. Hallo, Jerry. Ja. Hey. Hallo, zeg. Jij hebt een lunch voor twee personen gewonnen.
4: Oh, fantastisch.
0: Ja, leuk, hè? Weet je nog dat je dinsdag meedeed met ons?
4: Ja, klopt. Met die pan.
0: Ja, dat deed je goed. En je bent nu uit de lotto gekomen, de lottomachine, voor de weekprijs. Ja. Dus jij mag met iemand lekker gaan lunchen in een restaurant hier in de buurt. En ik wil van jou, Jerry, nog wel even weten wie je meeneemt.
4: Oeh, ja, waarschijnlijk een van mijn twee dochters.
0: Ah, oh, dat is leuk. Dan moet je gaan selecteren.
1: We gaan kiezen wie is je favoriet dan.
4: Ja, allebei eigenlijk.
1: Allebei, ja. Ja, dat is
4: het nullige ervan.
0: Nee, wie heeft er laatst iets stouts gedaan?
4: Eigenlijk allebei niet. Ze zijn allebei wel ondeugend, maar niet zo stout.
1: Ja, vind je het leukste cadeau voor Vaderdag?
4: Ja. Kom maar goed.
0: Dit gaat goed komen. Jawel.
4: Dat gaat goed komen.
0: En ja, weet je kan ook nog zeggen van... ik betaal wat bij en dan mag die tweede er ook bij gezellig, toch?
4: Kan je
0: ook
4: misschien doen? Ga ik dat doen. Ja, dat zat ik ook in mijn achterhoofd, had ik daar wel iets mee, ja.
0: En dan heb je toch een hele goedkope lunch, toch?
4: Daarom.
0: Ik wens je heel veel plezier. Stuur ons een fotootje als je met z'n drieën aan het lunchen bent.
4: Ga ik zeker doen.
0: Fijn weekend.
4: Hey, jullie, dank jullie wel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Hoi.
0: David Bowie.

En zo heeft hij een heerlijk plastic soloalbum volgemaakt met deze grote hitter van Young Americans, David Bowie. Zometeen ga je natuurlijk de middag door met Gabriella Chilmi, Ed Sheeran, Faith No More en Dolly Dots in de middag door met Ronald van Oudheusden, die je morgen ook weer hoort bij Het Weekend Is Er met zijn voorblik op het zomercarnaval. En vanavond natuurlijk de Vrijmibo en de afterparty met Jeroen Heijderijg vanaf 7 uur. Dit is Shawn Mendes, tot aan het nieuws.

0: En dat is een In My Blood. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Het is 2 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we door met de middag door met Ronald van Oudhuis. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De tunnelbuis van de Drechttunnel richting het zuiden is weer open. Het opruimen van de tunnel duurde langer om de vrachtwagens die op elkaar gebotst zijn te bergen, zo zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Drie raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden en de omleidingsroute, de A29 naar het zuiden, staan inmiddels wel lange files. Hoe lang ze zijn, hoor je zometeen tijdens de fileberichten. En bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Sjaarloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En een vrachtwagen is vanmorgen tegen een van de tunneltjes rondom de Maastunnel gereden. De wagen paste wel door de grote tunnel van noord naar zuid, maar was te hoog voor de tunnel richting de Pleinweg. De wagen was net te hoog, zodat alleen de laadruimte ontwricht raakte. Via een calamiteitenweg is de vrachtwagen verder begeleid. Het gebeurt wel vaker dat vrachtwagens bij de tunnels voor en na de Maastunnel te hoog blijken. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een man een andere man aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van een pakketbezorger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek naar de opzettelijke aanrijding. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Het blijft droog. En het is zomers, het loopt flink op qua temperatuur. Zelfs naar een graad of 28 plaatselijk. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u de files. En pak alleen die mee van 15 minuten of langer, of die met een bijzondere oorzaak. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer. 22 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel 10 kilometer, 60 minuten. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan dus via de Heijnenoordtunnel. En dan nog de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 11 kilometer. U staat er 30 minuten vast.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door. Ronald van Oudheusden.
4: Radio met een grote R.

Het bijzondere stemgeluid van Gabriella Chilmi. Met Sanctuary had zij in 2008 een prettig hit gescoord. Ja, zeker. Lekker om die weer eens te draaien hier op Radio Rijnmond. Goedemiddag. Welkom bij de vrijdag, de middag door hier op Rijnmond. Begon ik met de Dolly Dots uit 1984 met Love Me Just A Little Bit More. Het is vrijdag 24 juli, de dag voor het grote zomercarnaval. Dat als een bond en swingend lint door Rotterdam gaat trekken. Vanavond natuurlijk de Battle of the Drums. Nou, dat horen we ook trouwens in Schiedam aan de overkant van het water. Dan hoor je ze echt drummen, joh. Ja, dat is ieder jaar een traditie. Ja, dat is bijna een grensoverschrijdend drumdecibellengeluid. Heerlijk morgen dat zwingende feestje dat heel veel mensen naar Rotterdam zal gaan trekken. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit, want ze hebben nog wel eens last van de regen natuurlijk met dit soort evenementen. Maar laat het morgen heel druk en vredig en gezellig zijn in Rotterdam. Ik zal er ook morgen tussen 10 en 12 aandacht aan besteden op Radio Rijnmond. Onder meer met Jet Sol, die later vanaf 1 uur op TV Rijnmond te zien en te horen zal zijn als verslaggever in de stad. Een extra uitzending met alle beelden van de stoet tot 2:30 zal het zijn op TV Rijnmond. Morgen dus. En wat heb ik nog meer in petto? Heel veel lekkere muziek. Het eerste uurtje zal ik een tipje van de sluierlichten, de pick-up deksel, een klein stukje openzetten. En dan zien we het zwarte vinyl liggen van Lady Gaga. Ga ik straks draaien. Fleetwood Mac met een gouden oude hit uit 1977. Faith No More. Heerlijk. Easy Like a Sunday Morning. Alex Warren en Clouseau. Ook in de tas gedaan voor de Vlaamse vrienden hier in het Rijnmondgebied. Nu de hoogste tijd voor een hit van een man die alles wat hij maakt verandert in goud. Ed Sheeran. We gaan luisteren naar Celestial.

Ruim 25 jaar oud en het klinkt nog zo heerlijk krakend vers, deze topplaat van Bluff. Hier, uit het jaar 2000 dus. En hier kun je vanavond lekker een biertje gaan drinken en tappen. Want het is vanavond, geloof het of niet, de avondbierdaagse. Ja, je hoort het goed, de avondbierdaagse. Dan kun je een wandeltocht maken in Rotterdam langs 5 lokale brouwerijen. En dan kan je bij iedere stop een signature biertje proeven. En een snack krijg je dan te eten. Het is een sociale wandeling door de stad. Geïnspireerd op de klassieke avondvierdaagse natuurlijk. Maar dan met een culinaire twist voor de echte tappertellers. Ja, nee, ik verzin het niet zelf. Het staat op rijnmond.nl/uitagenda. Als je iets leuks wil gaan doen, kun je vanavond dus de avondbierdaagse gaan lopen. Voor de dorstige klanten. Moet je wel een kaartje kopen, maar dat kan ook via die website die ik net noemde, via de uitagenda van Rotterdam. En op een gegeven moment is de koek op, hè. Dan moet je stoppen. Fleetwood Mac nu. Er is ook trouwens dit weekend heel veel te doen op het Vlaardingse Stadstrand morgen. Een heel leuk festival. Straks meer.

Koen, Wouters en zijn broer en de rest van de band. Oftewel, Clouseau was dat met een wat minder bekend liedje van deze Vlaamse band uit 1990. Wil niet dat je weggaat. Ja, en even later was het, daar gaat ze. Morgen, ik zei het al even, op het stadstrand in Vlaardingen. Trouwens dit jaar voor het laatst, hè, want ze gaan daar huizen bouwen aan het uit 1990. Wil niet dat je weggaat. Ja, en even later was het, daar gaat ze. Morgen, ik zei het al even, op het stadstrand in Vlaardingen. Trouwens dit jaar voor het laatst, hè, want ze gaan daar huizen bouwen aan het water. Aan het scheur, zoals de Nieuwe Maas bij Vlaardingen heet, kort door de bocht. Morgen is dat Jigglefish on Stage. En dat zijn allemaal Vlaardingse bandjes die daar gaan optreden op dat heerlijke stadstrandje. Kun je ook lekker eten en drinken trouwens. Van rock tot funk en van covers tot verrassende sounds. 9 Vlaardingse bands zullen daar een dag vol sfeer, muziek en gezelligheid gaan verzorgen. Het begint om 12 uur morgenmiddag. En het zal duren tot 11 uur morgenavond. En het is allemaal gratis toegankelijk. Dus als je... En je kunt ook nog gratis parkeren trouwens, hè, aan de buitenhaven. Dus dat is allemaal win-win. Zal ik de naam even noemen? Nou, weet je wat? Ik zal daar morgenochtend nog even een gesprekje over voeren. Tussen 10 en 12 in het weekend is er. En dan hoor je van de hoed en de rand en welke bandjes er allemaal gaan spelen. Hartstikke leuk morgen. Gratis en voor niets. Is er dan nog meer te doen? Nou, kijk zelf even natuurlijk, hè. Brijmond.nl/uitagenda. Zie je op maat wat er allemaal gaat gebeuren. Maar de meeste aandacht gaat natuurlijk uit naar het zomercarnaval. Dat morgen weer als een bond met pompende beats door de stad gaat trekken. Ik heb trouwens vorige week ook nog even kort op een vreemde tijd contact gehad met Jasper van JMR Events. Die vroeger 5 keer de Dance Parade organiseerde. En er schijnt weer wat animo te zijn aan de Coolsingel om dat evenement weer af te stoffen. Zullen we daar volgende week eens een keertje op in gaan zoomen? Kijken of dat allemaal doorgang kan gaan vinden. Het zou wel leuk zijn, toch? Ja, de Dance Parade weer terug in Rotterdam. Ja, waar rook is vuur. Ik zeg verder niks, maar wordt vervolgd. Dit is muziek van James Morrison.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we door met de middag door. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in het bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers. Van 1 juni tot en met 4 juli van dit jaar stuurde de man maar liefst 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing moet je denken aan kwaadwillenden die zich bijvoorbeeld doen voordoen als postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden dan de bankgegevens gestolen. En bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. Die wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond plaats op het terrein van een pakketbezorger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet nog onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die zijn opgepakt met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan het weer. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen meer zon en het blijft droog en zomers. Het kwik stijgt zelfs naar 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog de files. En we pakken de files mee van 15 minuten en langer. En die met een bijzondere oorzaak. Allereerst de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, 30 minuten, wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. En dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Brielen en Stellendam. 6 kilometer, 25 minuten vertraging vanwege vakantieverkeer. En de N497 Hellevoetsluis richting Rokanje tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. 3 kilometer, 20 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door. Ronald van Oudheusden.
4: Radio met een grote R.

Nou, misschien zit je wel lekker aan een vers kopje thee in je eigen huis of in je tuin. Dat was René Vroger samen met het Goede Doel. Met die grote doorbraakhit voor onze Amsterdamse vriend. 37 jaar geleden scoorde die met een eigen huis. Een hoge hitnotering, zei ze toen nog. Hè? 37 jaar is ook een beetje, denk ik, 37 kilo geleden voor René Vroger. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje van Rijnmond. De middag door. Ik begon zojuist met de Britse band Sixpence None the Richer. Daarna nooit meer iets van gehoord. 1999 scoorde zij met Kiss Me een lekkere hit. Goedemiddag. Voor mij is het morgen trouwens een bijzondere dag. Niet alleen vanwege het carnaval en het programma dat ik iedere zaterdag tussen de 10 en 12 mag maken. Maar de vaste volgers weten ongetwijfeld dat ik onlangs tot groot verdriet mijn jonge kat ben verloren. Na een noodlottig ongeval. Een vechtpartij met een andere buurtkat, van een dak gevallen en zwaar gewond in inwendige verwondingen. En een operatie mocht ook niet meer baten. Dus we hebben onze lieve Zorro in moeten laten slapen. Maar ja, en die houden we hoog in ons hart. En dat is best heftig hoor. Mensen die dat wist ik nooit zo, een hond of een kat verliezen. Dat slaat echt een gat in je leven. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar het verdriet was groot en het verdriet is groot. En toch heb ik de energie gevonden om een nieuwe kat een mooi huisje te bieden. Ook een asielkat. Morgen komt hij vanuit Spanje naar Nederland. En mag ik hem gaan omarmen. Later zal ik daar wat meer ongetwijfeld over aan vertellen. Maar het is voor mij dus best een bijzondere dag morgen. Een nieuwe liefde in mijn leven. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag ik vast zo zeggen. Goedemiddag. Ik heb nu een lekker plaatje klaarstaan van de Ierse band The Script. Die trouwens onlangs in Nederland was. Als voorprogramma in de Johan Cruijff Arena van de Amerikaan Luke Combs. De country artiest. En eind november spelen ze twee avonden zelf in de Ziggo Dome. Dat zal zijn 26 en 27 november. Ze hebben een nieuwe single. En de titel daarvan, The Crowd Was Singing Wonderwall. Heeft dat nou alles te maken met die voetbalfans in die voetbalstadions, met het Oasis-liedje Wonderwall? Prachtig, kippenvel. Got

Ja, eindelijk. Ik kon het weer een keertje doen, mijn cowboy kreet. Ja, dit noemen ze geen viool, maar dat is een fiddle. En dat brengt me een beetje terug naar het Bluegrass Festival dat een paar weken geleden hier in Rotterdam-Noord, het oude Noorden, werd georganiseerd. John Denver uit 1975. Ik word daar ongelooflijk vrolijk van. Thank God I'm a country boy. En die draai ik op 24 juli. En ja, dat is een bizar toeval, want 24 juli is eigenlijk de Amelia Earhart Day. En dat is een luchtvaartpionier. En je weet wellicht dat John Denver om het leven kwam in een zelfgebouwd vliegtuigje. Ja, dat ging helemaal mis en hij stortte in de oceaan. Ze hebben pas heel veel later zijn lichaam gevonden. Het hoofd is volgens mij nog steeds zoek. Ja, dat is een heel bizar detail aan dat ongeluk in ieder geval. Maar op deze dag, 24 juli 1897, vloog Amelia Earhart, een Amerikaanse, als eerste vrouw solo over de Atlantische Oceaan. Nou, dat is best iets om bij stil te staan. En het is geen reden trouwens, geen morbide reden om dan John Denver te draaien. Maar ik moest er ineens aan denken dat het best toeval is. Dit is Radio Rijnmond. Dit is De Middag Door. De laatste van deze werkweek. Aanstaande maandag tussen 2 en 4 natuurlijk weer gewoon lekker een nieuwe muzikale energie van 2 tot 4 om jouw maandagavond te larderen met lekkere muziek. Kortom, dit is Nova Star. Geboren in Nederland, maar werkt en woont al bijna zijn hele leven in België. Prachtig. Home is not home. Uit 2018.

Ja, ze ligt nog steeds naked on the floor. Natalia Imbruglia met een grote hit uit 1997. En daarvoor Liza Minnelli. Jawel, 1989 had zij een hit met Losing My Mind. Ook een plaat die je niet dagelijks hier op Rijnmond hoort. Maar dat is altijd leuk natuurlijk. Hè? Iedere middag hoop ik je toch een keertje te verrassen met iets dat je denkt, hè, lang niet gehoord zeg. Straks na vieren gewoon de Vrijmibo natuurlijk met Feza en Teun in de studio. De afterparty wordt ook vanavond nog verzorgd, volgens mij voor de laatste keer, door Jeroen Heidenreich, die we trouwens als verslaggever ook weer gaan horen op tijdens de Wereldhavendagen, volgens mij. Hè? Dat is ergens in september. Dat is nog heel ver weg trouwens. Tegen die tijd, van de hoed in de rand, ga je alles horen natuurlijk over wat er hier in de haven gebeurt. Laten we ons eerst maar eens even richten op dit weekend, dat er is boordevolle agenda's kun je gaan samenstellen, want er is heel veel te doen. Kijk even op Rijnmond.nl/uitagenda voor tips. En ook als je ergens in de regio iets leuks wil gaan doen, dan krijg je morgen daar tips over. Hè? Tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. Het voorprogramma van het zomercarnaval dat we op TV Rijnmond gaan verslaan vanaf 1 uur. Met onder meer Jet Sol dan met een microfoon in de stad. Ik weet trouwens niet of ze ook een beetje schaars gekleed dan op tv is. Maar ik kan me zo voorstellen dat zij daar verder niet aan mee gaan doen. Ik zou er wel eens op een praalwagen willen zien hoor trouwens. Maar dat is heel wat anders. Misschien gaat ze me nu maandag wel een schop onder mijn hol geven. Wie zal het zeggen?

Via het Duitse Lucy Electric met Mädchen kwam ik terecht bij Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. En zo is het maar net. Ik ga afscheid nemen. Ik wens jullie een hele fijne vrij Mibo zometeen bij Teun en Feza. Morgen hoor je mij trouwens weer vanaf 10 uur op Radio Rijnmond met Het Weekend Is Er. En veel plezier morgen als je naar het zomercarnaval gaat kijken. Kun je de stad niet ingaan, kun je lekker vanaf 1 uur op TV Rijnmond alle verrichtingen van de dansers en danseressen en de Queen en de King volgen. En die uitzending zal duren tot 2:30? Nee, 3 uur. Zo, nou, kijk lekker gewoon morgen naar TV Rijnmond en je ziet alles. Ik zeg

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Het is bijna 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Ja, als je picknickt, dan wil je ze het allerliefste weg hebben. Maar plak je er een Michelinster op, dan krijgen ze in een restaurant gewoon voorgeschoteld. Nou, wat dat is, dat hoor je zo. Eerst het nieuws. Dat krijg je van Philip van Es. Philip, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Hallo.
14: Ja, hij doet het. Kijk, mooi. Geweldig. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing. Het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in het bezit van een grote hoeveelheid gestolen telefoonnummers. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, maakt de politie vandaag bekend, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met sms'jes sturen toen de politie binnenkwam. Bij smishing moet je denken aan een kwaadwillende die zich bijvoorbeeld voordoet als postbedrijf, dat een pakketje van je heeft en daar nog inklaringskosten voor nodig heeft, als je dan betaalt via de link voor je bankgegevens gestolen. En bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkelen-Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En Dordtenaar Reinier Robbemond wordt assistent-trainer bij de Belgische nationale ploeg. Robbemond volgt daarmee het spoor van voetbaltrainer Mark van Bommel, die bondscoach wordt. De 49-jarige Limburger is de opvolger van Rudy Garcia, wiens contract niet verlengd werd bij de Belgische nationale ploeg na afgelopen WK. Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn de andere assistenten van Bommel, die zich met de Belgische ploeg voorbereidt op het EK in 2028. En dan nog het weer. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen meer zon. Het blijft droog en zomers. Het kwik loopt zelfs op naar 26 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
13: Filip, dankjewel. Dan nog even de ANWB-fileinformatie. Die krijgen we Feza.
0: Ja, het is druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Ketelplein 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam 7 kilometer, een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer, een half uur. Door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer, een vertraging van ruim een half uur.
13: We beginnen dit programma wel met slecht nieuws, hè?
0: Ja, een beetje wel. Ja.
13: Nou, sterkte in strijd, wij rijden met je mee. Weet dat in ieder geval. Hey, als je een softijsje bestelt, Feza, dan heb je vaak die bakkies, hè, met van die spikkels erin, nootjes of zo'n chocoladedippie.
0: Ja.
13: Maar er is een Aziatisch land wat daar nog een categorie aan toevoegt.
0: Oh.
13: Wat het is, dat hoor je zo.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
16: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
15: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Nu, 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: een beetje het lijflied van Feza Albayrak tijdens haar verjaardagsmaand. Gimme, gimme, gimme op Radio Rijnmond.
1: Niet waar.
0: Nee?
1: Nou, oké, een klein beetje.
0: Klein beetje. Maar.
1: Ja,
0: klein beetje.
1: Ja, oké.
0: Een hele goede middag. Dit is de middagshow van Rijnmond met mij, Teun Willems en natuurlijk de schavuit van Zuid, Feza Albayrak aan de overkant van de tafel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, zo ben ik nog niet eerder genoemd. Leuk.
0: Schavuit van Zuid?
1: Ja.
0: Kan je erin vinden?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Jawel?
1: Nou, daar kan ik me wel in vinden. Leuk. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed. Gaat goed. Met jou?
1: Ja, ook goed.
0: Ik heb er zin in vandaag.
1: Ik ook.
0: Ik kijk er echt naar uit. Hey, waar ik wat minder naar uitkeek, is een berichtje wat ik van de week las, Feza, op de online social webs, noem het allemaal op.
1: Ja?
0: Je herkent het vast wel dat als je bij een willekeurige snackbar een softijsje haalt, dan heb je altijd diezelfde drie bakjes. Dan ja. met de nootjes erin.
1: Snoepjes.
0: De snoepjes, de disco dip, geef het een naam.
1: Ja.
0: En daarachter hebben ze nog zo'n apparaat met van die chocoladesmurrie eroverheen.
1: Ja.
0: Nou las ik in een bericht dat je in Zuid-Korea nog een soort van extra bakkie hebt. Je kan namelijk bij een Michelin-restaurant mieren op je dessert krijgen.
1: Levende, gefrituurde?
0: Nou, ze zijn niet meer levend, maar je ziet wel duidelijk dat het nog een mier is.
1: Oké.
0: Okay. Ik dacht, nou, een mier op je ijsje, dat is toch helemaal niet lekker, joh?
1: Nee, nee.
0: Kijk, zo'n chocodip is natuurlijk... Dat is lekker, chocola.
1: Ja?
0: Nootjes. Die disco dip kan je lekker je kies opbreken. Is ook heerlijk.
1: Ja.
0: Maar mieren?
1: Nee, ja, ik weet ook niet. Hoe zouden ze smaken dan?
0: Ja, insecten smaken naar noten, hè, zeggen ze.
1: Is dat zo?
0: Een nootachtige smaak. Oh. Ja, ik weet het niet. Ik ben er nog niet over uit, maar ik vroeg me wel af. Oké, mieren op je ijsje, maar zou je überhaupt een insect eten?
1: Nee.
0: Jij zou het niet doen?
1: Nee. Ja, gewoon echt niet, nee.
0: Nee, ook geen, je hebt wel eens van die sprinkhanen, die zijn frituur of zo, zou je niet eten?
1: Nee.
0: Oké, je bent er vrij stellig in.
1: Ja, nee. En jij? Ja, zou je het eten?
0: Ik zou het wel doen.
1: Ja?
0: Ja. Ik zou een sprinkhaantje of zo, moet je een keer geprobeerd hebben, toch?
1: Nee, hoeft niet.
0: Nee?
1: Je hoeft niet alles geprobeerd te hebben.
0: Oké, nou.
1: Niet.
0: Goed, wat vind jij? Laat het even weten. Zou jij ooit een insect eten? Misschien heb je het al gedaan, mag je ook delen, alleen maar leuk. Maar zou je een insect eten? Ik vind het wel een interessante. Laat het even weten. Rechtsboven in de Rijnmond.
1: Ik ben benieuwd.
0: En dan kijken we of Feza gelijk heeft met er nooit eten. Waar je hoeft niet alles te proberen. Of dat je misschien toch nog wel het bloed stroomt waar het niet gaan kan.
1: Oké.
0: Okay. Toch wil proberen. Ik ben benieuwd. Je kan het laten weten in de Rijnmond app rechtsboven. Klik daar op app ons. Nou, over Feza's verjaardagsmaand gesproken, joh. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Wat een nummer zeg. Oh, heerlijk. Ik vind het zo lekker bij deze plaat, bij NX6, Never Tear Us Apart. Dit nummer, dat wordt gewoon gemaakt door die klank. Als je die vier klank hoort, deze.
1: Oh. Ja, goed hè?
0: Ja, dan weet je gewoon, wat er nu gaat komen is gewoon geweldig. Dat kan niet mis. Never Tear Us Apart, NX6, hoorde je op Radio Rijnmond, waar het tijd is voor nieuwe muziek natuurlijk. Dat doen wij elke middag eigenlijk hier op Radio Rijnmond. Dus ook op de vrijdagmiddag. Vandaag heb ik muziek voor je van een groep uit Utrecht. Met een dame die al vaker wordt gedraaid hier op Radio Rijnmond. Leuke muziek. Beetje toch wel richting het randje rock-pop-achtige muziek. En je kent er van deze.

0: gaat natuurlijk om Rondé, Undecided, How Do I Feel, hoorde je allemaal voorbij komen. Maar vandaag dus met nieuwe muziek gekomen. Het is weer een beetje datzelfde sausje wat ze er overheen gooien. Ik weet niet hoe ze het doen, maar het komt erop neer dat het gewoon hartstikke lekker klinkt. De nieuwste van Rondé heet Oh My God en je hoort hem nu op Radio Rijnmond.
1: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Deadheads. Ook geen Carolina Reaper, maar de Red Hot Chili Peppers. Other Side hoorde je op Radio Rijnmond. Insecten eten. Doen we het wel of doen we het niet?
1: Hans zegt, meelwormen en sprinkhanen gefrituurd smaakten niet eens slecht. En hij zegt, in de toekomst eten we alleen maar insecten. Dus kun je alvast wennen.
0: Ja, want jij zegt, Fees, ik ga nooit te nimmer ga ik een insect eten.
1: Nee.
0: Ik zeg, nou ja, ja, waarom niet? Het zou naar noten moeten smaken. Nou, want in Zuid-Korea kan je dus in een Michelin-restaurant mieren op je ijs krijgen.
1: Ja.
0: Nou goed, ik moet eerlijk zeggen dat als dat wordt voorgeschoten, ik misschien niet heel vrolijk ben. Maar een keertje een sprinkhaantje proberen kan wel.
1: Oké. Okay.
0: Wat vind jij ervan? In de Rijnmond-app kan je het laten weten. Insecten eten, ja of nee? Wij zijn benieuwd.

0: Wat als je geen verbinding hebt?
1: Ik heb geen idee.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Alle vijf, dit is Rijnmond, een hele goede middag. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje, ook op de A4
6: Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Prins Clausplein en Den Haag-Zuid 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht. En dan op diezelfde weg tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel 11 kilometer, 40 minuten vertraging. Door een auto met pech, de linker rijstrook is daar dicht. Dan een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Rozenburg is een vrachtauto met pech, waardoor de verbindingsweg dicht is. A16 verder nog, Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 11 kilometer. 20 minuten vertraging.
5: Vele veilige kilometers gewenst namens ons. Wij rijden met je mee. Misschien ben je wel vanaf de Nijmeegse Vierdaagse onderweg naar huis. Sta je stil, vervelend, maar aan het weer gaat het niet liggen. Want vanavond is er vrij veel zon, aangename temperaturen, weinig wind ook. En vannacht zijn er brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Nou, morgen ook flink wat zon. Het blijft droog. Wordt lekker zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing. Het oplichten via sms-berichten. Ik zie jou al kijken, teun. Smishing.
6: Wat?
7: Smishing.
5: Oké, dat is phishing, maar dan met sms.
7: SMS, ja. Ja, sms'en okay. En phishing bij elkaar. Smishing. Okay.
5: Wat leuk.
7: De verdachte was in het bezit van een groot aantal gestolen telefoonnummers. Van 1 juni tot en met 4 juli van dit jaar stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met sms'jes versturen op het moment dat de politie binnenkwam. Bij smishing moet je je dus voorstellen dat de kwaadwillende die stuurt een sms'je, bijvoorbeeld als een postbedrijf, dat hij een pakketje van jou heeft en dat er nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Mm-hmm. Op het moment dat je op de link klikt en je betaalt de inklaringskosten, worden je bankgegevens gestolen.
5: Ah.
7: En ben je de peanut.
5: Ja, ja, ja. En weten de belastingdiensten dat soort dingen zullen je nooit sms'jes sturen. Dus weet dat.
7: Daarom, je kunt altijd via de bank weer checken of je dan of het klopt.
5: Absoluut.
7: Dat je, et cetera. Bij ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is er onderzoek gedaan op het terrein. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog steeds spoorloos. En in de strijd tegen verkeershufters heeft de politie nu een nieuw wapen. Geen spijkermatten of wapens, maar een puntensysteem. Bij een verkeersovertreding waarbij iemand wordt staande gehouden, krijgt de overtreder naast een boete nu ook strafpunten. Mm-hmm. Wie binnen een jaar 6 strafpunten krijgt, komt op een lijst met veelplegers. Volgens de berichtgeving van RTL krijg je voor app achter het stuur of het niet dragen van een gordel 1 punt. En bij zwaardere overtredingen krijg je 2 punten. Bij het veroorzaken van een ongeluk zelfs 3 punten. Mm. Bij flitsen krijgen mensen

0: geen punten, omdat het dan niet duidelijk is wie er achter het stuur zat. Want je kan je auto natuurlijk wel eens uitlenen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat onder het systeem wat ingevoerd zou moeten worden 30.000 mensen afgelopen jaar de pineut waren geweest. En hadden dus 6 of meer punten gehad. Overigens, doen we even. Hoeveel mannen denken jullie van die 30.000?
1: Nou, het zullen er wel een hoop zijn. 27.000.
2: 29.000.
0: Nou, als we precies 600. Het midden doen, dan doen we 28.000 mannen. 2.000 vrouwen die dus de pineut waren. Wat nou precies de consequenties gaan zijn als mensen 6 punten of meer hebben, dat is dan nog niet duidelijk. Dat moet nog worden bekendgemaakt.
1: En hoeveel van die mannen die reden hier als een debiel over de meent?
0: 30.000 toevallig. Ja, dat had ik al.
2: 31.000.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Heerlijk, en over Rijn gesproken. Dat doen wij samen met jou en Kim Wilde. You Came ga je nu horen in de middagshow.
3: Radio met een grote R.

In 88 al een mega hit. En zelfs zo erg dat Kim Wilde dacht in 2006... weet je, er moet een geüpdate versie komen. En dat is wel grappig dat je dan merkt hoe muzieksmaak is veranderd. Als je luistert naar het verschil tussen 88 en 2006... dat de gitaren toch iets belangrijker gingen worden.

0: Dit meen je niet.
1: Ja, grappig hè?
0: Ja.
1: Het is gewoon het verschil wat je dan zo hoort. Dat is leuk hè? Leuke dingetjes in die muziek.
0: Ja?
1: Nou ja, goed, weet jij het nog te raden?
2: De Stripjockey.
1: Alleen de tekst hoort.
0: Uh-oh.
1: Dat is het spelletje wat wij nu gaan spelen. De Stripjockey. Wij hebben een hit uit de jaren 80, 90, misschien zelfs 70 af en toe. Of van nu gestript, zodat alleen nog maar de tekst over is. Maar jou de vraag, ja, wie is het dan? Ik laat eerst even de opgave horen.
3: That tonight's gonna be a good, good night.
0: Ik weet hem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Stel nou jij zou mee mogen doen, wat zou je dan winnen?
0: Oh, dat is een hele goeie. Je wint een snackpan.
1: Oh, heerlijk.
0: Een goed gevulde snackpan.
1: Lekker.
0: En je maakt nog kans op de maandprijs.
1: Vergeet dat niet. En die gaat er volgende week uit, denk ik. Dan gaan wij hem weggeven hier bij Afslag Rijnmond Vrijmibo. En dat is dat abonnement voor de diergaard.
0: Voor Blijdorp, ja.
1: Ah, geweldig, joh. Leuk.
0: Superleuk.
1: Goed, nog één keer de opgave.
3: That tonight's gonna be a good, good night.
1: Weet jij nou wie dit is, met welke plaat? Rechtsboven in de Rijnmond-app mag je het laten weten. Klik daar op App ons, want je hebt maar één plaat de tijd. En dat is de plaat van Nona met What a Way to Die.

0: Doet mij een beetje denken aan Adele, deze muziek.
1: Ja.
0: Nou heet deze plaat What a Way to Die. Adele heeft een plaat No Time to Die. Dus ik denk dat ze zich stiekem een klein beetje heeft laten inspireren, die Nona.
1: Ik denk het ook.
0: Nou goed, goeie muziek gewoon.
2: De Stripjockey.
0: Corrie, jij nam net de telefoon op. En wat is het eerste wat jij zei?
3: Hallo, gefeliciteerd met je verjaardagfeest.
0: Ah,
1: wat lief, ja, super lief van Corrie. Het is altijd zo grappig als ik bel en ja, mensen luisteren naar ons en die kennen ons dan ook eigenlijk wel. En dat vind ik dan zo leuk als ik opneem dat ze dan zeggen hoi Feza, dan denk ik super leuk. Nou, kom maar door.
3: Je hoort er gewoon bij elke dag, hè? Dus dat is leuk.
1: Dank je wel, Corrie. Superleuk. Jij ook. En jij luistert ook, hè, elke dag naar ons.
3: Elke dag zitten we op de bank te luisteren, ja.
1: Wat goed.
0: Leuk, Corrie. Hey, Corrie, ik heb even een vraag. Want Feza die viert haar verjaardag. Sterker nog, ze trekt er een maand vooruit. Die doet haar verjaardag zo'n maand.
3: Doet ze met de vakantie ook.
1: Ja. Corrie, wat doe je er nou aan?
0: Corrie, ben jij iemand die je verjaardag groots viert?
3: Nee, want mijn man en ik zijn maar samen en ik ben mantelzorger eigenlijk. Dus wij houden het altijd gewoon saampjes lekker.
1: Ja. Oh, wat leuk. Dat is ook leuk.
3: Ja. Ja, dat zeker hoor.
0: Zo is het ook wel weer. Geweldig, Corrie. Hey, we spelen een spelletje, de Stripjockey. Wie heb jij gehoord?
3: I got a feeling van Mental Eye Peace.
0: Ja, maar natuurlijk, Corrie.
3: Ja.
0: Maar natuurlijk.
1: Ja, dat is hem, Corrie. En je weet wat je hebt gewonnen, hè?
3: Ja, de lekkere pom.
1: Ja, precies. Oh. We gaan lekker smullen.
0: Heerlijk, lekker.
3: Heerlijk, smikkelen, smullen.
1: Helemaal goed. En je maakt kans op onze maandprijzen. En dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp. Dus je gaat mee. Lekker. En die gaan we volgende week bekendmaken.
3: Ja, hartstikke leuk, joh. Nou, elke dag weet je nou pat boem klaar.
1: Ah, jazeker. Superleuk dat je naar ons luistert.
3: Oké, hartstikke lief hoor.
0: Dankjewel. Geniet van die pan. Ga hem lekker opeten met je man en geniet ervan met z'n tweeën.
3: Ja, ik zal het doen. Ik blijf nog even hangen, denk ik.
1: Ja.
0: Doe dat.
3: Oké, dankjewel. Fijne uitzending allebei.
0: Komt goed. Doei.
3: Doei.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Viva la Vida Coldplay hoorde je op Radio Rijnmond, waar we het eventjes hebben over het eten van insecten. Of je dat nou wel of niet doet. We krijgen leuke reacties. Zo ook van Peter Buurman die zegt: hoi Feza en Teun, insecten eten. Nou, ik heb het 1 keer gedaan op vakantie in Ecuador in het regenwoud. Levende ook, Feza.
1: Jeetje.
0: Suikermieren. Nou, die marcheerden daar gewoon over de boomstammen. En ze smaakten, zegt hij, inderdaad zoet, maar waren niet echt hongerstillend.
1: Nee, maar waarom zou je... Oh, eeuw.
0: Ja, jij bent denk ik meer team Ad, hè?
1: Nee, ja. Want Ad die zegt... Goedemiddag, Teun en Feza. Insecten kunnen niet worden schoongemaakt, dus die eet je met huid en haar en ogen en darmen en alles wat daarin zit. Ik sla even over. Ad, ik snap je helemaal. En inderdaad, je maakt het zo goed duidelijk dat je echt alles opeet. En Ruud zegt, ik heb alleen per ongeluk een insect gegeten. Tijdens fietsen een vlieg ingeslikt. Maar bewust zal ik geen insecten eten. Ik ben daar, ik bedoel, dat geloof ik ook nog wel. Dat je per ongeluk iets inslikt of zo. Maar verder, nee. En Sonja die zegt dan, tuurlijk, insecten zijn de toekomst om te eten. Zelf al eens gefrituurde sprinkhaan gegeten. Zonder vleugeltjes hoor. Smaakte als chips. Vind je zo'n lief koetje dan wel tof om op te eten?
0: Nou,
1: dat
0: maar
1: is
0: bezig.
1: Waar. Nou, dat is helemaal waar. En, dus je hebt helemaal gelijk. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik dan liever insecten oversla. Want Jeanette zegt er ook nog bij, Getver, geen insecten voor mij. Ik geef Feza gelijk. Bah.
0: Ah, ik weet het niet.
1: Dankjewel, Jeanette.
0: Als ik zo hoor dat Sonja zegt dat het naar chips smaakt. Nou, een,
1: nee.
0: Een sprinkhaan paprika.
1: Nee.
0: Nou, ik ga eens proberen. Dit is allemaal voor je.

0: app een bericht gekregen van onze collega Ronald van Oudheusden. Die heeft gevraagd hoeveel gram insecten eet iedere Nederlander onbewust gemiddeld per jaar. En het korte antwoord is ongeveer een halve tot een hele kilo aan insecten per jaar via normale voeding. Of fragmentjes in fruit, groente, meelproducten en bewerkte voedingsmiddelen. Blijft dat nog wel eens achter, Feza?
1: Nou, ik eet nooit meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Ik zie kleurrijke streken.
18: Ik zie mensen van alle tijden.
19: Ik zie deze stijl wel zitten.
20: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
22: Laat meer zien.
0: Het is 5:00, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Heb jij een hond? Zo ja, zit jij dan op je telefoon als je hem of haar uitlaat? Want dat blijkt dus heel slecht te zijn voor die diertjes. Nou, hoe dat zit, dat vertel ik zo. Eerst het nieuws, dat krijg je van Philip van Es. Philip, een hele goede middag.
23: Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag van start gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En de politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, zo maken ze vandaag bekend. Het is het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in het bezit van een grote hoeveelheid gestolen telefoonnummers. Van 1 juni tot en met 4 juli dit jaar stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met sms'jes versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar je nog inklaringskosten voor moet betalen. Via de inloglink worden dan vervolgens je bankgegevens gestolen. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgersdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak nog. Ze zijn ook nog op zoek naar de bestuurder van de bestelbus, want die is gevlucht en nog spoorloos. En Dordtenaar Reinier Robbenmond wordt assistenttrainer bij de Belgische nationale voetbalploeg. Robbenmond volgt daarmee het spoor van trainer Mark van Bommel, die bondscoach wordt. De 49-jarige Limburger is de opvolger van Rudy Garcia, wiens contract niet werd verlengd na het afgelopen WK. Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn de andere assistenten van Bommel. En dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Het blijft droog en zomers. En het kwik stijgt zelfs naar 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Hoe warmer het wordt, hoe vrolijker jij klinkt, Filip. Dat is leuk.
23: Zo steek ik in elkaar. Maar vanaf 30 graden, dan loopt het weer een beetje af.
1: Dan
0: word ik
1: zagrijniger.
0: Dankjewel, Filip. Dan nog even de file-informatie, Feza.
1: Ja, het is druk op de weg, de langste files. En bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Ippenburg en Den Haag-Zuid 3 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Del en Arkel 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Rozenburg is een vrachtauto met pech. De verbindingsweg is daar dicht. En dan de A16 nog Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer, een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 8 kilometer. Een kwartier vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Even een appje versturen. Potje Candy Crush spelen of even op sociale media kijken als je je huisdier uitlaat. Het lijkt onschuldig, maar het kan volgens deskundigen heel erg veel invloed hebben op het welzijn van je dier en op de band met jou als baasje.
1: Oh.
0: Dus ik vraag me dan af, moet je je telefoon niet gewoon thuis laten als je je hond uitlaat?
1: Maar wat als je hem nodig hebt?
0: Ja, dat is dus de vraag. Nou, in de Rijnmond-app, laat het even weten. Moet je je telefoon niet gewoon thuis laten als je je hond uitlaat? Gewoon om die band met je diertje wat te versterken. We horen graag van je.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
24: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
25: Hey ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
26: Hè? Nu alweer?
25: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
26: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
25: Ook dan moet je aangifte doen.
26: Nou, goed dat je het zegt.
25: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
26: Handig?
25: Ja, van de Belastingdienst.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond.
27: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dit is de middagshow van Rijnmond. Wij rijden met je mee en ook de Bee Gees hebben even meegelift. Heerlijk, Night Fever hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, Veza, even een appje versturen of een spelletje spelen. Of joh, eventjes langs je sociale media scrollen als je je hond uitlaat. Heel veel mensen die doen het. Maar deskundigen die zeggen dat je hond daar eigenlijk wel de dupe van kan worden. Je bent minder met je dier bezig. Je mist signalen. De wandeling wordt voor een hond ook een stuk leuker. Want die wil natuurlijk lekker rennen, rauzen, even snuffelen aan allemaal dingetjes. En als jij continu met je telefoon bezig bent, is dat toch minder leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Als jij over straat loopt, je hebt geen huisdier?
1: Nee.
0: Stel je zou je hond uitlaten. Denk je dat je dan veel op je telefoon zou zitten?
1: Ik moet zeggen dat ik zelf sowieso al niet echt... Ik bedoel, ik zet muziek aan en dan zet ik hem, doe ik het in mijn tas, in mijn zak, whatever. Ik blijf er niet op kijken. Ik ga niet hele...
0: Nee.
1: Ik doe niet hele...
0: Lopend
1: veel,
0: op je telefoon.
1: Lopend doe ik niet heel veel op mijn telefoon. En ik vind eigenlijk ook wel dat je... Nou ja, je moet sowieso opletten op waar je loopt.
0: Tuurlijk.
1: Dus dat wordt gewoon al heel moeilijk. En ik vind zeker met een huisdier, net als met een kind, moet je ook opletten waar die is. Dus
0: ja,
1: ik denk dat dat dan sowieso niet handig is. En nou ja, Nathalie stuurt bijvoorbeeld een berichtje. Die zegt, zeker niet op je telefoon, lekker in je zak laten. Het is het moment met je hond samen.
0: Toch?
1: Hier kijkt je hond naar uit. En ik denk ook inderdaad, ook met als je dus met je kind of met je hond buiten bent, dan, ja, dan ga je daar toch ook speciaal voor. Neem je daar de tijd voor, zeg maar.
0: Dat lijkt mij ook. En het valt mij ook op, want je zegt inderdaad terecht ook met je kind. Je ziet steeds vaker hè, van die ouders die dan bijvoorbeeld in de trein, dat dan die kinderen aan het gillen, klauteren, krijsen, stompen, ruzie maken met elkaar, noem het allemaal op.
1: Ja.
0: En dan zit gewoon de ouder zit ernaast op de telefoon, helemaal in eigen wereld.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dan, hoe kan dat nou?
1: Ja, ik vind dat ook niet kunnen.
0: Ik vind dat heel frappant. Maar goed, laat jij je telefoon lekker in je zak zitten als je naar buiten gaat of je hond uit gaat laten of dat je gezellig met je kinderen wat gaat doen. Of betrap jij jezelf er ook wel eens op dat je dan stiekem toch meer naar dat schermpje kijkt en dat je naar je hond kijkt? Laat het even weten. Moet je je telefoon thuis laten als je je hond gaat uitlaten? Wij zijn hartstikke benieuwd. In de Rijnmond-app ben je meer dan welkom om dat te laten weten. Dan gaan we het er zo eventjes over hebben. En we gaan zo ook nog even praten over een nieuwe muurschildering die komt in Carnisse, toch Fees?
1: Ja.
0: Ik ben hartstikke benieuwd. Wie wordt daar dan afgebeeld? Door wie? Gaan we zo
1: allemaal
0: na Olivia Dean en ook nog de Golden Earring. Na John Mayer, Perfectly Lonely op Rijnmond.

0: Olivia Dean. Oh, als je haar zo hoort zingen, dan is het inderdaad heel makkelijk om haar verliefd te worden, zeg. Wat een prachtige stem is dit. So easy to fall in love, hoorde je op Radio Rijnmond. De stad Rotterdam, Veza, jij bent er geboren getogen volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Je kent heel veel portretten, gedichten van bijzondere mensen die wat hebben betekend voor de stad of in de wereld, in Nederland, noem het allemaal op. En daar gaat er eentje bij komen in september. Namelijk een gedicht van oud-burgemeester Ahmed Aboutaleb. In de wijk Karnisse komt een van zijn gedichten te hangen. En degene die dat gaat neerzetten is letterkunstenaar Tom Vincenti. Was het moeilijk kiezen, Tom?
2: Goeie vraag. Nee, het was niet moeilijk kiezen. Dit is een prachtig gedicht wat ontzettend goed past bij Ahmed Aboutaleb. En ook bij zijn bijdrage aan de stad natuurlijk tijdens zijn periode als burgemeester. Mm-hmm. En ook de wijk. Dus daar waren we snel uit.
0: Kan je al vertellen welk gedicht het gaat worden of dat niet?
2: Dat kunnen we ook zeker vertellen. Het is Laten en Doen. Geschreven in 2023 uit mijn hoofd.
0: Halverwege de coronaperiode een beetje.
2: Ja.
0: Dat is wel een bijzonder. Hey, hoe heb je deze klus nou binnengehaald, Tom? Want ja, goed, een gedicht van de burgemeester, dat moet ergens neergezet worden. Hoe komt het nou bij jou terecht?
2: Ja, ik ben dus letterkunstenaar of signpainter, zoals het in het Engels heet. Ik schilder vooral veel letters. Ja. Vanuit het gemeente wilde ze graag een aandenken aan en een bedankje aan Ahmed Aboutaleb. Door middel van dit gedicht. En voor het schilderen van een gedicht kwamen ze bij mij uit. Want dat doe ik als geen ander.
0: Ja, nee, het is je werk, hè? Het is je werk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, wat is dan jouw ontwerp, hè, voor de burgemeester? Want vanuit de gemeente willen ze dus een cadeau doen eigenlijk aan hem. Een mooie gift van wat hij betekend heeft. Jij bent daarvoor verantwoordelijk.
2: Ja, zeker. Ik ga kijken naar wat betekent dit project. En wat voor lagen zitten er allemaal in verborgen en kunnen er naar boven komen. Mm-hmm. Op die manier ben ik tot een bepaalde letter gekomen. Die letter is ontworpen door een Rotterdammer. Nou, dat past natuurlijk wel goed.
0: Ja.
2: Maar ik ben er ook achter gekomen dat ik er heel veel in zou kunnen stoppen, maar dat er ook al heel veel in zit. En dat wilde ik graag laten zien door middel van het gedicht op te laten gaan in de wijk en in de omgeving. Dus ik denk dat er vanuit mijn kant, er hoeft niet heel veel extra aan toegevoegd te worden, om het zomaar te zeggen. Dus een mooie manier van het gedicht weergeven, een mooie letter, een mooie drager, het vlak waar het gedicht op geschilderd wordt.
0: Ja.
2: Dan denk ik al dat we een heel eind zijn.
0: Ja, want die letter, hè, dat is dus een specifieke letter die je hebt gekozen. Kan ik het omschrijven als een soort lettertype? Moet ik het zo zien?
1: Font.
2: Zeker weten. Nee. Ja, en dit. Ik heb de letter gevonden. Passend gevonden. Omdat het. Het is niet een super zwierige aanwezige letter. Want dat hoeft niet. Dat is Rotterdam niet. Dat is de burgemeester ook niet. Mm-hmm. Dat is het gedicht ook niet.
0: Nee.
2: En dat is denk ik uiteindelijk ook het verhaal achter dit project niet. Maar hij heeft wel iets bijzonders. En je ziet dat hij net iets anders is dan een standaard letter.
0: Geweldig.
2: En dat hij gemaakt is door een Rotterdammer, dat maakt het natuurlijk alleen maar extra mooi.
0: Tuurlijk, dat draagt er enorm bij. Heeft de burgemeester, de oud-burgemeester zelf wat van gezegd? Dat hij zei, nou, dit lettertype, dat ligt mij wel.
2: via de partners is het gedicht bij de oud-burgemeester terechtgekomen. En hij heeft zijn zegen gegeven. Dus,
0: kijk, dat is goed om te doen.
2: Ja, alle licht op groen.
1: En waar komt hij dan?
2: In Karnisse.
1: Waar in Karnisse ongeveer?
2: Op de Meester Arendlaan.
1: Aha.
2: Dat is een gebouw waar twee flink betrokken buurtbewoners wonen. Hans en Nadine. Leuk. En die zijn al sinds jaar en dag zijn zij zich aan het inzetten voor de buurt. En dat zij natuurlijk hun wand, hun muur hebben gedoneerd voor dit gedicht. Dat draagt alleen maar bij aan het project, denk ik.
1: Geweldig. Mooi.
0: Geweldig. In Karnisse dus. Je gaat er hard mee aan de slag. Een mooi lettertype uitgekozen. Alle licht op groen, je zei het zelf al. Je gaat er in september mee aan de slag. Wanneer is het klaar?
2: De opening is op 19 september. Dus iedereen is welkom.
0: Aha. 19 september. Tom, dankjewel. Heel veel succes en geen spelfouten maken.
2: Ik ga mijn best doen. Bedankt voor jullie belletje. Hoi.
0: Hoi.

0: Met een naam als deze kan je heel veel gratis hamburgers scoren, denk ik. Mr. Rock'n'Roll Amy MacDonald hoorde je op Radio 5. Waar ik van jou nog steeds wil weten... ga jij nou je hond uitlaten met je telefoon op zak? Of laat je hem toch thuis? Of laat je hem in je zak? En ook hetzelfde met je kinderen. Als je met je kinderen op stap gaat, zit je dan veel op je telefoon, ja of nee? Toch, Fees?
1: Ja.
0: Wij willen dit graag
1: weten.
0: Ben
1: benieuwd.
0: Laat het even weten. In de Rijnmond app ben je welkom.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: Kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
2: 17:30, dit is Rijnmond. Een hele goede middag. De middagshow met daarin het weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. En files, en die staan op de A.
3: Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 9 kilometer. Een half uur vertraging? Nee, zeker niet. Een half uur vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En nog even een melding voor de A15 Rotterdam richting Europort. Bij knooppunt Rozenburg is een vrachtauto met pech, waardoor de verbindingsweg dicht is.
2: Zat je nou te slikken omdat je een koek aan het eten bent?
3: Ja. That's right.
2: Stefan, dat is toch schandalig, of niet?
4: Nou ja, goed, het is 17:30, dus
3: toch?
4: Het is tijd.
3: Dankjewel,
4: sommige
3: Stefan.
4: Sommige mensen eten een koekje om 17:30.
3: Ja, dankjewel, Stefan. Dankjewel.
2: Wat schaft de pot bij jou vanavond, Stefan?
4: Nou, ik denk dat ik zo meteen lekker even een patatje ga halen.
3: Oh! Dat vind ik,
4: dat is ook echt zo'n vrijdagavond maaltijd.
3: Wel, hè? Ja, maar wat voor saus?
4: Nou, ik vind speciaal vind ik wel heel erg lekker, moet
3: ja,
4: ik zeggen.
3: Heel goed.
4: Dus ik denk dat ik dat weer ga doen. Maar af en toe ook een patatje pinda is ook.
2: Oh, heerlijk.
3: Heerlijk. En, oh, wat een goed idee, Stefan.
2: Het is ook lekker weer voor een patatje, hè, vandaag.
3: Ja.
4: Ja, nou zeker weten. We begonnen vandaag natuurlijk met wat bewolking. Veel wolkenvelden toch wel. In de loop van de dag kwam de zon vaak tevoorschijn. Het werd net geen 25 graden in Rotterdam. Maar goed, het was natuurlijk heerlijk buiten met weinig wind. Ook vanavond vrij veel zonneschijn. Het blijft nog lang aangenaam. Heerlijk weer voor een terrasje bijvoorbeeld. Vannacht is het vrij helder en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Ja, en morgen een mooie zomerdag. Flink wat zonneschijn. Zomerse temperatuur in de hele regio wordt zo'n 25 of 26 graden. Het blijft ook de hele dag droog. Morgen iets meer wind, een matige westenwind. Nou, zondag, ja, dan moeten we de plannen eventjes verschuiven. Het is een totaal andere dag met veel bewolking. Van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. Temperatuur gaat eventjes omlaag naar zo'n 22 graden. Ook de maandag nog eventjes relatief koel met 22 graden. Nog een paar laatste buien. Maar goed, die buien die zijn natuurlijk hartstikke hard nodig. Want het is echt kurk en kurk droog in de regio. Nou, en voor de liefhebbers van warm en zonnig zomerweer. Nou, die zitten weer helemaal goed vanaf dinsdag. We krijgen te maken met een zuidelijke wind, geregeld zon. Dinsdag wordt het 26 graden. Woensdag 28 graden.
2: Zo.
4: En donderdag, tropische temperaturen rond de 30 graden.
2: Oké, nou dan kan je inderdaad beter vandaag of morgen een patatje halen. Goeiedag zeg, wat een hitte.
4: Ja toch?
2: Niet normaal.
4: Volgende week is weer te warm. Dan gaan we allemaal ijsjes eten.
2: Zo is het ook alweer. Nou, Stefan, eet smakelijk. Doe er een milkshake bij, hè?
4: Ja, dat ga ik doen. Fijn weekend.
2: Dan. Hoi, hoi, fijn weekend. Dan Philip van Es met de hoofdpunten van het nieuws. Philip, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, laat ik ze er even bij pakken. Ondertussen ook de ontknoping van de Tour-etappe uiteraard. Maar dat krijgt u dan zo meteen. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag starten. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 naar controle zwakker blijkt dan gedacht. En daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En het vrouwenteam van Feyenoord heeft zich versterkt met Mia Schmid. De Zwitserse komt over van de Duitse club Turbine Potsdam. Afgelopen seizoen speelde de 21-jarige verdedigster 20 duels in de tweede Bundesliga. De Feyenoordvrouwen zijn vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin de Rotterdammers voor het eerst in de historie van de vrouwenafdeling in de Europa League actief zullen zijn.
2: Hey, kijk aan.
5: Ja. Proletarisch winkelen, dat wordt fors duurder.
2: Okay.
5: Als je naar de supermarkt, als je nu de supermarkt uitloopt zonder te betalen en je wordt gesnapt, dat is wel een belangrijke voorwaarde.
2: Ja, ja.
5: Dan moet je normaal gesproken een schadevergoeding betalen van 181 euro. Maar vanaf halverwege september gaat dat bedrag omhoog naar 242 euro. Het is voor het eerst in 13 jaar dat het bedrag verhoogd wordt, meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling. De stijging komt vooral omdat de kosten voor winkeliers bij winkeldiefstal zijn gestegen.
2: Ja, dat snap ik wel. Heb je wel eens wat gestolen, zeg eens eerlijk?
5: Nee, ik heb nooit.
2: Nog nooit?
5: Nee.
2: Nee.
5: Nee, ik ben nog nooit. Ik heb wel een keer, maar toen ben ik heel braaf teruggelopen. Toen had ik de tomaten, zeg maar, die moest je dan bij de kassa wegen. En die was ik

0: Vergeten te wegen. Dus die had ik gewoon random. Oh ja, dat doe ik zo even. Ik doe eerst even alles scannen en dan doe ik daarna dat wegen. En toen was ik vergeten. En toen dacht ik, oh, fuck, ik heb mijn tomaat. En toen ben ik teruggelopen.
1: En als je nou naar buiten loopt en je ziet, hey, 5 euro te veel teruggegeven, loop je dan ook terug?
0: Als zij mij 5 euro te veel terug hebben gegeven?
1: Ja?
0: Nee.
2: dit is Radio Rijnmond.
1: Zo, valt de moraalridder toch even vies door de... Oh, nergens, hè. Nee, joh. Ik loop ook absoluut niet terug. Dankjewel, Philip.
2: Radio met een grote R.

0: wat de zomer van 69 voor Bryan Adams betekende, dat weten we inmiddels wel. Maar er gebeurde nog heel veel meer, hè, dat jaar. In 1969 was het jaar dat wij als mens voor de eerste keer een voet op de maan zetten. John Lennon, Yoko Ono, die hielden hun bed in dat hotel in Amsterdam. En natuurlijk, 69, vergeet het niet, Woodstock was toen met echt hele grote namen. Ik vind het toch jammer dat ik dat nooit heb mee mogen maken met Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin. Gewoon gaaf.
1: Ja, hè?
0: Allemaal in 69.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, joh. Heerlijk was dat. Hey, Feest, we hebben het over op je telefoon zitten.
1: Ja, want als je dus je hond aan het uitlaten bent bijvoorbeeld, heb je dan je telefoon bij of ben je dan bezig op je telefoon?
0: Mm-hmm.
1: Even kijken, Ineke die zegt, waarom moet je überhaupt met je telefoon bezig zijn als je buiten loopt? Ik ga niet opzij voor die mensen, zo irritant.
0: Oh, Ineke, ik sluit me helemaal bij jou aan. Van die toch wel vaak, moet ik toegeven, wat jongere mensen, hè, die dan op hun telefoon zitten, voorovergebogen in hun scherm kijkend en je ziet het van een metertje of 10 al aankomen. Die gaan finaal tegen jou oplopen.
1: Ja.
0: Die lopen gewoon rechtdoor.
1: Ja.
0: Maar ik blijf net als Ineke, ik zet geen stap opzij.
1: Nee,
0: ik blijf gewoon doorlopen.
1: Ik vind ook, af en toe moet je toch opkijken. Dat slaat helemaal nergens
0: Tuurlijk,
1: op.
0: Ja.
1: Nee, helemaal mee eens. Arita die zegt, ik heb altijd mijn telefoon bij me als ik met mijn hond loop. Maar de telefoon zit in mijn zak. En heeft ze een hele mooie foto gestuurd van haar hond. Oh, prachtig. Oh.
0: Ja, als je nu meekijkt via de Visual Radio, dan kan je even meekijken. Schitterend.
1: Ja.
0: Veel haar.
1: Ik ben heel slecht in soorten, dus ik weet niet wat het is.
0: Ik durf het ook niet te zeggen, maar laten we, het is een mooie hond.
1: Ja,
0: dat is het.
1: Dat vind ik
0: het
1: een
0: ras?
1: Hele
0: mooi.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Leuk. Oké. Okay. En dan hebben we nog een bericht gekregen van Ad. Die zegt, ik neem mijn mobieltje altijd mee om eventueel een foto te maken van een ongeval of 112 te kunnen bellen. Daarom is het inderdaad wel handig.
0: Ja, zeker.
1: Maar onderweg gebruik ik hem verder niet. Meestal, soms wel. Dus wel meenemen, maar in je zak laten zitten.
0: Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat je telefoon meenemen niet zozeer iets slechts is.
1: Nee.
0: Maar gebruik hem dan ook wel echt alleen op de momenten dat het nodig is. Dus inderdaad, zoals Ad dat zegt, in een noodgeval als je 112 moet bellen of die dingen allemaal.
1: Ja.
0: Mooi samengevat?
1: Ja.
0: Dat dacht ik ook.

0: plaat die een beetje klinkt. Speciaal als een groep gasten die bij een avondje stappen een meisje probeert te versieren, maar daar totaal niet in slaagt. Ik weet niet, dat gevoel krijg je altijd bij. Draco staat in thee, die dan zo met z'n drieën zo om zo'n meisje heen dansen.
1: En ook fout dansen.
0: Ja, kijk mij eens. En dan vervolgens zie je dat meisje alleen maar kijken van, ach, haal me hier weg, alsjeblieft. Dat gevoel krijg ik ervan. Draco staat in thee van Ozone hoor je op Radio Rijnmond. Ja, misschien wordt er vanavond wel aan het einde van de avond flink gedanst en gejald. Dat kan zomaar, want de avondvierdaagse wordt op heel veel plekken afgerond. Maar vanavond, voor de iets minder sportieve wandelaars, is er een alternatief. De avond bierdaagse met de
1: band. Superleuk!
0: Heerlijk joh. Langs 5 Rotterdamse brouwerijen kan je lopen voor een biertje en een snackie. Klinkt hartstikke goed. En waar dat startschot wordt gegeven, dat is in de Stadshavenbrouwerij in Rotterdam. Lasse, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het nog niet heel lang bezig, maar hoeveel mensen zijn er over de vloer geweest bij jullie?
2: Momenteel vooral een mannetje of 30 bij ons binnen geweest. Vooral eerst voor Rotterdam.
0: Een flinke groep.
2: Sorry, wat zegt u?
0: Flinke groep.
2: Ja, zeker. Ja, aardig wat, maar dat is nog zeker niet alles. We verwachten uiteindelijk een mannetje van 120.
0: Zo, joh. Wow. Goeiesmorgen zeg. En wat krijgen ze dan allemaal, die 120 man?
2: Bij ons, in ieder geval bij de allereerste halte, krijgen ze een van onze biertjes. Mm-hmm. Onze eigen bieren. En daar hoort uiteraard ook gewoon een snackje bij. En dat is in ons geval een gefrituurde augurk in een IPA bierbeslagje.
1: Wauw.
0: Dat moet je even uitleggen. Een gefrituurde augurk in een IPA bierjasje.
2: Yes. Dus we hebben gewoon augurken en die frituren in een coating van dus een beslagje. Mm-hmm. Waar we onder andere onze eigen stadshavenbrouwerij Moray IPA in hebben verwerkt.
0: Zo dan.
2: En past het heel erg goed ook bij de bieren die we brouwen. Dus dan heb je echt een hopje dat goed matcht bij het biertje dat je ook echt gaat drinken.
0: Lekker dan.
1: En welk biertje drinken ze dan?
2: Bij ons doen we hier de Moray IPA voegen we erbij. Dus dat is dan ook wel echt het biertje waar het ook in de beslag van het hapje zit. Zodat het echt die smaken goed bij elkaar passen.
1: Oh, wat
0: een combinatie, wat lachen. Maar 120 man over de vloer. Je zei net al, ze beginnen bij jullie. Dat is de eerste halte. Moeten nog daarna, na jullie, bij 4 andere haltes. Hoe blij ben jij dat jij niet de laatste halte bent?
2: Ik wil er niet al te veel over zeggen wat dat betreft. Maar het is hier gewoon hartstikke leuk dat die gewoon bij ons beginnen. Dat wij de toon mogen zetten.
0: Zeker.
2: En dat wij dus inderdaad het startpunt zijn. Van wat hoop ik voor hen een hele leuke avond gaat worden.
0: Ja, geweldig.
2: Maar het is inderdaad wel gemakkelijk om het startpunt te zijn. In tegenstelling tot de plek waar er al 5 bier in zit. Dat klopt.
0: Ja, toch? Ja, dat moeten we wel wezen.
2: Ja, hey, daar ben ik wel eerlijk over.
0: Je zei het al, het is lekker om het startschot te kunnen geven. Om daar te beginnen. Volgens mij zit de sfeer er al goed in daar.
2: Zeker.
0: Lekker zeg. Jullie gaan door tot een uurtje of?
2: Wij zijn dus het startpunt. Dus bij ons zullen ze tot een uurtje of 7 inloop hebben. En mensen kunnen zelf bepalen eigenlijk wanneer ze doorwandelen naar de volgende plek. Het is niet dat dat een grote meute is. Dat bepalen mensen zelf een beetje. En het zal in totaal tot een uur of 10 volgens mij stappen ze door van brouwerij naar kroeg.
0: Kijk. Geweldig. Ja. Hey Lasse, zeg eens eerlijk, als jij nou die laatste ronde hebt gehad, huppel je er dan achteraan of dat niet?
2: Zou wel leuk zijn, hè? Ja, ik sluit nog niks uit. Dat gaat daarop houden.
0: Oké dan. Nou, dan zeg ik gewoon, zeg ik proost, Lasse.
2: Merci, heen gelijk.
0: Werk ze succes en eet smakelijk daar en drink ze.
2: Top, dankjewel.
0: Oké dan.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Exact.
1: Ga je zo nog horen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis mee met Golden eSIM.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Een hele goedenavond. Het is 6:00. Je bent bij Radio Rijnmond, waar ik nu een heel snel onverwachte zoon voor jou heb. Waar ligt jouw telefoon? Nou, ga jij die zoeken, want binnen 20 minuten ben jij aan zet met dat ding. Maar eerst even het nieuws. Krijgen we van Philip van Es. Philip, goedenavond.
16: Ik wil het zeggen, luister eerst even naar het nieuws.
1: Oké, dan.
16: Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag van start gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En de politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, dat ze het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in het bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, zo maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met sms'jes versturen. En in de 19e etappe van de Tour de France heeft Tadej Pogacar wederom een rit op zijn naam geschreven. Op de Alpe d'Huez was de Sloveen de snelste. Aan de voet van de befaamde slotklim reed Pogacar weg bij zijn achtervolgers. Reed het gat van 3 minuten dicht naar de twee vluchters, om vervolgens in de laatste kilometer de twee vluchters ook nog even van zich af te schudden. Pogacar verstevigde daarmee de leiding in het klassement. Hij heeft nu dik 7 minuten voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die tweede staat. Pogacar reed ook nog even en passant een stokoud record uit te boeken. 1995 reed Marco Pantani de Alpe d'Huez op in 36 minuten en 50 seconden. Pogacar deed dat in 35 minuten en 24 seconden. En het vrouwenteam van Feyenoord heeft zich versterkt met Mia Schmid. De Zwitserse komt over van de Duitse club Turbine Potsdam. Afgelopen seizoen speelde de 21-jarige verdedigster 20 duels in de tweede Bundesliga. De Feyenoord-vrouwen zijn volgende voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin de Rotterdammers voor het eerst in Europa actief zullen zijn. Ze spelen dan in de voorrondes van de Europa League. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Blijft dan zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
1: Ga je weer, hè, Philip. Weer die glimlach erop.
16: Ja, maar altijd die glimlach. Hè?
0: En een mooi vak.
16: En lekker weer.
17: Oh, heerlijk man. Heerlijk.
1: Dankjewel. Dan nog even de file-informatie. Feza, waar is het nog druk?
0: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Prins Klausplein. 3 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer, 20 minuten. Door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Het staartje van de avondspits is aanstaande. En sta je er nou nog in? Pak dan even die telefoon, want je kan zo laten weten welke afslag wij moeten gaan nemen. De keuze hoor je zo.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
23: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
3: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Sydney Youngblood voor je. If Only I Could hoorde je op Radio Rijnmond. Een hele goedemiddag. Mijn naam is Steun Willems, met mij Feza Albayrak. En we rijden gezellig met je mee naar huis. Dank daarvoor, dank dat je weer bij ons bent bij Radio Rijnmond. Mocht je het nou gemist hebben, we hebben heel veel besproken, hè, vandaag, Feest.
1: Ja, zeker, want er komt een muurschildering van oud-burgemeester Abu Taleb. Een gedicht, een van zijn eigen gedichten, in een bijzondere lettertype.
0: Ja, dat is wel grappig. Er is een letterkunstenaar voor gevraagd. En die heeft zich helemaal verdiept dan in welk lettertype dat moet gaan worden. Ja, vind ik toch een bijzondere tak van sport van de kunst dan, de letterkunstenaar.
1: Ja.
0: Ik zei tegen hem, joh, ik hoop voor je dat je geen spelfouten maakt. Dat is toch best lullig. En we hebben het gehad over het eten van insecten, Feza. Want in Zuid-Korea kon je dus bij je dessert, kon je naast de chocodip, kon je ook mieren op je ijs krijgen.
1: Ja.
0: Toen vroegen wij ons af, joh, het eten van insecten, is dat nou een go of een no, zeg maar? Daar waren de meningen wel over verdeeld. Veel mensen hadden het toch al een keer geproefd. Zeiden, joh, het smaakt een beetje naar chips. Je moet er niet te veel over nadenken. Maar ook veel mensen zaten eigenlijk in jouw kamp en dat was aan mijn lijf geen Polonaise.
1: Nee.
0: We gaan geen insecten eten.
1: Gaan we niet doen.
0: Getsie, Derry. En vanavond ook nog een leuke wandeltocht.
1: Ja, een avond bierdaagse. Voor als je niet aan de avond vierdaagse mee wilt doen.
0: Ja.
1: En het is al uitverkocht. Er zijn twee rondes die langs 5 brouwerijen in Rotterdam gaan.
0: Ja.
1: Dan krijgen ze daar een signature biertje.
0: Mm-hmm.
1: En een snack. Lekker, en ja. Het beginpunt is... Wat was de
0: Stadshavenbrouwerij.
1: Ja, Stadshavenbrouwerij.
0: Ja.
1: En daar beginnen ze dus. En dan gaan ze langs nog andere locaties.
0: Geweldig, joh.
1: En ja, ik moet zeggen, ik snap hem wel. Ik vind het ook wel een hele leuke alternatief op de avondvierdaagse.
0: Ja, zeker met het hele festijn in Nijmegen. In Rotterdam hebben we hem gewoon zelf.
1: Ja.
0: 120 mensen doen mee, dacht ik.
1: Ja, ongeveer.
0: Zit je nou vanavond in de stad, kom je een groep van 120 mensen tegen die licht aangeschoten zijn. Geen zorgen, ze zijn aan het sporten.
1: Ja.
0: Laten we het daarop houden.
1: Wees lief voor ze.
0: Dat dacht ik ook.

0: Als je naar Amerika gaat feesten en je zet deze plaat op, dat is wel grappig. Dan kan het zomaar zijn dat ze je heel raar aankijken en met stomheid zijn geslagen.
1: Hoezo?
0: Nou, hun platenmaatschappij, die vond dit nummer helemaal niks. Die hoorde dit, die dacht, nou, dit is enkel en alleen goed voor Europa. Dus laten we hem daar gewoon uitbrengen.
1: Oh.
0: Amerika vindt dit helemaal niks, dus ze kennen het daar helemaal niet.
1: Nee.
0: Grappig, hè? Oh. Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. Dus hun verlies hebben ze niet meegekregen.
1: Nee, ja.
0: Nou, jammer dan, hè? Over Amerika gesproken trouwens, ik hoor vaak van mensen die daar vandaan komen, dat ze dan zeggen, iedereen is zo extreem vriendelijk. Heel vriendelijk. Heel altijd breed glimlachen, netjes u zeggen, hallo zeggen in restaurants, winkels, noem het allemaal op. Bijna zo vriendelijk bijna dat je een beetje denkt van...
1: Nou, dat je niet vertrouwt.
0: Mijn nekharen gaan er van overeind van. Ik vind het eigenlijk een beetje engig. Maar goed, het kan ook gewoon zijn dat ze altijd vrolijk zijn daar. Dat is ook een optie. En laat dat nou goed uitkomen, want dat is precies waar de afslagen vandaag over
1: gaan. Kijk.
0: Hoe of nog beter, welke happy moet het gaan worden vandaag? Laat me weten.
2: Nemen we afslag 1.
0: Britney Spears. Afslag 1.
2: Of nemen we afslag 2.

Ja, welke happy moet het dan gaan worden? Moet het afslag 1 worden? Britney Spears met Born to Make You Happy? Of wordt het afslag 2? Pharrell Williams met Happy? Nog één keer. Afslag 1, Britney Spears, Born to Make You Happy. Afslag 2, Pharrell Williams met Happy. Horen we het zo van je? Nou, Bente, dit is

Bente met 3-2-1 op Radio Rijnmond, waar jij in de app mag laten weten welke afslag het moet gaan worden. Is dat Britney Spears afslag 1 met Born to Make You Happy? Of is dat afslag 2 Pharrell Williams met Happy? En nog één plaat de tijd, en dat is deze van AC/DC, Highway to Hell.

0: Goeiedag zeg. Als we het over energie hebben, dan krijg je het hier wel van. En man. Het is echt ongelooflijk. AC/DC Highway to Hell hoorde je op Radio Rijnmond. Maar we gaan naar de uitslag van de eerste afslagfeest.
1: Nou, het is inderdaad ook helemaal niet spannend. Want helaas alleen Ruud en Wilfried die kiezen afslag 1. De rest gaat allemaal voor afslag 2.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
2: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
2: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000.

0: saletuitvaartverzorging.nl.
1: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
2: Een hele goede avond, het is 6:30, dit is Rijnmond. De vrijdagmiddagshow met 4 verkeerde hoofdpunten van het nieuws op een rijtje. Zo ook op de A...
3: 16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 4 kilometer, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht.
2: Dat was hem.
3: Dat was hem.
2: Dat is lekker. Dan kan je in de rest van de regio doorkarren. Dat is heerlijk. Wat betreft het weer is het ook heerlijk. Vanavond vrij veel zon. Aangename temperaturen. Weinig wind ook. En vannacht zijn er dan brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Dus slapen moet ook goed lukken. Morgen is er flink wat zon. Blijft het droog. Wordt het zomers warm. Met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Nou, zondag bewolking. Kans op wat regen. Maandag ook nog een enkele bui hier en daar. Maar daarna gaan we weer terug naar tropisch. Kunnen we wel stellen. Het wordt warm. Goed, de hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Vloerverkoeling staat al aan.
2: Ja,
4: dan moet je dat even een paar dagen van tevoren doen. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden... worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag van start gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27... na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken... Dat is de afgelopen weken of afgelopen dagen wel gebeurd, stiekem. En daarop de camera's. FC Dordrecht heeft een unicum in het vaderlands betaalde voetbal. De Schapenkoppen hebben namelijk de eerste seizoenskaart... die je betaalt als een maandabonnement. De club wil daarmee de seizoenskaart toegankelijker maken. Vaak moet je een seizoenskaart in één keer betalen... zoals bij Sparta en Excelsior. Bij Feyenoord is het overigens anders. Daar kan je in 3 termijnen betalen.
2: Geen slecht idee, toch?
4: Nee, ik vind het ook. Toen ik het las, dacht ik dat dit nog niet bestond. Maar het bestond dus blijkbaar nog niet.
2: Je kan overal per maand abonnementjes afsluiten. Waarom geen seizoenskaart?
4: Daarom. De Belastingdienst die heeft vorige maand beslag gelegd... op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lemhadi. Beter bekend als...
2: Ik heb geen idee.
4: Bob Bicep. Oh. Dat blijkt uit de gegevens van het kadaster. De Belastingdienst is niet de enige die iets wil van Lemhadi... Ook justitie legde vorig jaar al beslag op de woning. Bicep wordt door justitie verdacht van witwassen. Tijdens een eerdere inval werd de influencer gearresteerd door een arrestatieteam. En werd onder andere zijn Mercedes AMG in beslag genomen. Overigens lijkt het er nu op dat de villa snel verkocht moet worden. Het beslag van justitie zorgde er namelijk voor dat het pand verkocht werd... als Bicep schuldig werd bevonden aan witwassen. Het beslag van de Belastingdienst zorgt ervoor dat het huis nu al verkocht kan worden... omdat er blijkbaar een belastingschuld is.
2: Oké, dus nu is er no Bicep.
4: No money, no gains is het nu.
2: Goeie dag, zeg.
5: Dit is Radio Rijnmond.
2: Jij bent één met de straat, Philip, of niet?
4: Yes, yes.
2: Oi.
4: Ik ga Brocco maken.
5: Radio met een grote R.

0: Dit is er nou zo eentje voor onder de douche. Vind je niet?
1: Ja, ja, dat is een hele goeie. Ja. Dit is er echt een van onder de douche.
0: Heerlijk. Lekker meeblaren. De buren genieten. Maakt allemaal niet uit. De kinderen van de buren die in de voortuin staan te spelen. Die zullen weten dat jij Irene Cara What a Feeling hebt gezongen. Heerlijk. Wat een lekkere plaat is dit, zeg. Goed, Feza. Je hebt het misschien wel meegekregen, maar de eurobiljetten gaan voor het eerst in 20 jaar een metamorfose ondergaan. Ze gaan er helemaal anders uitzien. Het zijn dus de briefjes van 10, de briefjes van 20, 50, nou goed, noem allemaal maar op. Die krijgen dus een nieuw kleurtje. De Europese Centrale Bank die heeft 10 mogelijke ontwerpen gepresenteerd, waaronder ook een Nederlands ontwerp, wat wel leuk is. En het ene ontwerp, het moest aan bepaalde eisen voldoen, het ene ontwerp is met vogels. En het andere ontwerp is met Europese iconen. Nou, vanaf vandaag kan je stemmen op je favoriet. En ik vraag mij dan af, joh, waarom nou eigenlijk? Die briefjes die doen toch precies hetzelfde. Er staan nog steeds 10, 20 op. Maar het kost veel geld.
1: Af en toe is het toch leuk om gewoon een nieuw ontwerp te hebben?
0: Ja,
1: nieuwe ontwerpen, nieuw lettertype.
0: Ja, ik weet niet. Maar ja, iedereen is dus al sinds jaar en dag gewend aan diezelfde briefjes. En dan, dat is een beetje hetzelfde als, en ik wil dan echt niemand te kakken zetten hoor. Maar je hebt dan eens in de tijd heb je dan zo'n munt, weet je wel. Die je dan dus hier opgewezen, die reclames. Weer een nieuwe munt.
1: Ja, die moeten toch ook wat te doen hebben?
0: Ja, maar...
1: En misschien, kijk daar, dat bedenk ik me nu pas hè. Mm. Misschien helpt het ook voor al die mensen die briefgeld
0: kwijt willen.
1: Nee, hoe heet dat? Dat ze die
0: witwassen?
1: Ja, dat ze die dus drukken. Dat ze die illegaal drukken. Dan moeten zij ook weer alles omgooien.
0: Ze moeten de apparatuur weer gaan aanpassen. Ja, dat is waar.
1: Maar snap je?
0: Ik denk,
1: wel slim.
0: Iedereen heeft toch die briefjes al, daar zijn we allemaal aan gewend. Het moet ook allemaal weer andere kleuren krijgen. En joh, dat maakt toch allemaal niet uit. Het is toch goed zoals het werkt nou? Misschien ben ik een beetje een zuurpruim hoor, dat wil ik best toegeven. Maar...
1: Een beetje.
0: Nou goed, jij vindt dus het moet veranderen.
1: Ja.
0: Goed, ben je het nou met Feza eens? Ga naar voor. Afslag 1. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Tupac met Changes. Want jij wil wel verandering.
1: Ja.
0: Als je het mij vraagt, misschien een beetje zuurpruimerig, zeg ik nee hoor, ik kan helemaal niet veranderen. De Sweet Symphony. I can't change. Snow Patrol. Het balletje ligt nu bij jou. Wat denk jij? Denk je, joh, die eurobiljetjes die mogen best wel eens een makeovertje krijgen? Dan kies je voor Fanclub Feza. En dat is Changes van Tupac. Of zeg je, nou, ik vind het eigenlijk wel goed zoals het is. Die briefjes mogen gewoon lekker hetzelfde blijven. Ga dan voor afslag 2, oftewel Team Teun. Met Bittersweet Symphony, Snow Patrol. Het is nu aan jou. Wil je wel of geen veranderingen? Laat het weten. Wel veranderingen is afslag 1. Geen veranderingen is afslag 2. In de Rijnmond-app kan je het laten weten. Heb ik nu muziek voor je van Teddy Swims. Dit is Bad Dream.

0: Het is het geluid van de in de middagshow van Radio Rijnmond. Met mij, Teun Willems. Wees al Bayrak is er ook nog steeds bij. Wij rijden gezellig met je mee die laatste kilometertjes. Of ben je al thuis, dan zitten we misschien wel met je aan de keukentafel. Hoe lekker is dat? Eet smakelijk, mocht dat het geval zijn. We gaan langzaam maar zeker richting de allerlaatste plaats die wij vandaag voor jou gaan draaien. Is leuk, want ik moet er gelijk even bij zeggen. Last minute, de afterparty met Jeroen gaat niet door.
1: Helaas.
0: Helaas, persoonlijke redenen. Dus gewoon straks non-stop. En we wensen hem natuurlijk het allerbeste. Dan.
1: Ja.
0: Feza.
1: Het moment.
0: Het moment. We hadden het over
1: is
0: die
1: er?
0: Eurobiljet.
1: Ja.
0: Die na 20 jaar een metamorfose ondergaan. Jij ja. zei doen, ik zei niet doen. Maar goed, wat, wij kwamen er niet uit.
1: Ja.
0: Wat zeggen de mensen?
1: Nou, Arita zegt, sorry Feza, van mij hoeft het ook niet te veranderen. Nee, nee. En Marcel die stuurde een reactie van zijn zoontje volgens mij. Mm-hmm. Maiko, 10 jaar, toen hij het hoorde. Wil je het laten horen nog?
0: Ja, we kunnen het wel even laten horen.
1: Dat kunnen we wel laten horen, hè? Wacht even, zal ik dat er heel snel even
0: dat is wel
1: zo
0: leuk. Wat het leuke is dat die was het natuurlijk rijk als het met mij eens.
2: Hallo, ik ben voor Team Teun. De briefjes hoeven voor mij niet veranderd te worden. Je bent gewend aan de oude munten, niets anders.
0: Kijk,
1: nou,
0: Maiko, dat zijn wijze woorden van jongen.
1: Nou, ik
0: laat
1: denk
0: duidelijk
1: het
0: zijn.
1: En er stond ook bij, en je bent geen zure pruim.
0: Ja, dat vind ik ook leuk om te horen. Maiko, dankjewel. Wat leuk dat je luistert. Man.
1: Ja, echt inderdaad. Leuk. En meestemt.
0: Ja, ook dat nog.
1: Dus ook 2 punten voor, of 2 stemmen voor Team Teun.
0: Kijk aan.
1: Dan zegt Ruud, ik zit heel graag in Team Feza. Mijn wandelmaatje 30 augustus, want inderdaad, Rijnmond Run. We gaan naar Kralingsplas. Gaan we 5 kilometer wandelen of hardlopen. Daar kun je je nog voor opgeven. Doe dat via de website, via de banner Rijnmond Run. En dan ook nog Hans, Corrie, Jennifer en Ria. Die gingen voor afslag 1. Mm-hmm. Dan zeggen Barry, Wilfried en Bas afslag 2. Els zegt ook Team Teun. En Regina zegt, wat een onmogelijke keuze. Ik kies afslag 2, maar vind wel dat er nieuwe eurobiljetten mogen komen.
0: Ja.
1: Ja, en dan zou je dus zeggen, oh, dan heeft Teun gewonnen. Maar helaas, Sylvia koos ook afslag 1. Dan zeg ik dat heel graag natuurlijk. Hè. Jan die zegt, ik ga echt voor jou. Je hebt gewoon gelijk. Wat dacht je van die valsmuiters? Die kunnen weer die oude troep opruimen. Hebben ze ook weer wat te doen. En we moeten optimistisch blijven. Dus die gaat voor afslag 1. Angeline die zegt, voor mij afslag 1 verandering. En ik heb al een briefje gevonden. Namelijk ons stadion. Vind ik eigenlijk ook wel een hele goeie.
0: Ja.
1: En Elsbeth die zegt, uiteraard ga ik voor changes van Tupac helaas alweer bijna 30 jaar niet meer onder ons.
0: Zo is het ook alweer. Nou goed, moet ik je toch ook gelijk geven, Feza.
1: Oké. Okay.
0: Misschien is het stiekem ook wel leuk. Feza, fijn weekend. Bedankt voor
1: hetzelfde,
0: vandaag.
1: Hetzelfde, jij ook.
0: En voor jou ook, voor het luisteren. En nu naar de laatste plaat van vandaag. Tupac, Talent, Changes op Radio Rijnmond. Fijn weekend. Hoi hoi.

0: zijn.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zouden ze dit weekend worden opgehangen, maar maandag pas in gebruik worden genomen. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 naar controle zwakker blijkt dan gedacht. Het verbod werd alleen genegeerd. Vrachtwagens mogen dus de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. FC Dordrecht heeft een unicum in het vaderlands betaalde voetbal. De Schapenkoppen hebben namelijk de eerste seizoenskaart die je betaalt als een maandabonnement. De club wil daarmee de seizoenskaart toegankelijker maken. Vaak moet een seizoenskaart in één keer betaald worden. Bij Sparta en Excelsior moet die seizoenskaart dus in één keer betaald worden. Bij Feyenoord kan dat in 3 termijnen. En de Europese Commissie heeft TikTok op de vingers getikt voor het overtreden van de Europese regels die minderjarigen moeten beschermen. Hun accounts zijn niet genoeg afgeschermd, zegt Brussel. Van mensen met een openbaar account kan iedereen, ook niet-TikTokkers, posts bekijken. Dat kan volgens de commissie leiden tot ongewild contact tussen kwaadwillenden en minderjarigen. Maar ook als kinderen hun account op privé zetten, is bijvoorbeeld hun profielfoto nog voor iedereen te zien. Het oordeel van de commissie heeft nog geen directe gevolgen. Wel kan er een boete worden opgelegd als de reactie van TikTok niet naar tevredenheid is. En dan sport. Het vrouwenteam van Feyenoord heeft zich versterkt met Mia Schmid. De Zwitserse komt over van de Duitse club Turbine Potsdam. Afgelopen seizoen speelde de 21-jarige verdedigster 20 duels in de tweede Bundesliga. De Feyenoord-vrouwen zijn vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin de Rotterdammers voor het eerst in de Europa League actief zullen zijn. En dan het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm. Met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u voor mij nog de files. Dat zijn er gelukkig nog maar 2. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Zevenbergse Hoek en Dordrecht 2 kilometer 5 minuten. Wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer 10 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud.
0: Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl. En vul het wensformulier in.

0: Het is iets voor achter, u bent bij Rijnmond. We gaan zo meteen door met de non-stop. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou de handhaving pas op maandag van start gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En Delion Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerd in het stadhuis van Rotterdam. De twee spelers kwamen met Capverdia uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook op de gast op het Rotterdamse gemeentehuis om complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Capverdiaanse elftal op het WK. En het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en treden daarna op de Coolsingel. De eerste band is zojuist van het podium afgelopen. De battle gaat om wie zich de beste band van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En dan nog het weer. Vanavond is vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn

als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de afterparty van de Vrijmibo. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam uiteraard. Drie bands liepen een eigen route door de binnenstad en treden nog steeds op de Coolsingel. De laatste band staat nu op het podium. De battle gaat om wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens en 2500 dansers door de Rotterdamse binnenstad. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En Delon Livramento en Diro Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerd op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diro Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het Rotterdamse stadhuis om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op het WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers ook al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
10: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Met een grote R. Oh.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag starten. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorkum niet meer gebruiken. En de politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Rotterdam. Dat heeft een woordvoerder aan Rijnmond laten weten. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. De maatregel van de gemeente duurt 3 maanden. En in de Drecht-tunnel op de A16 van Noord naar Zuid zijn vanochtend om 9:15 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen was groot. Er is niemand gewond geraakt, ook de tunnel raakte niet beschadigd. Het ongeluk was in de uiterste rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting. Door de grote omvang van de botsing duurden de opruimwerkzaamheden tot 2:00 middags. Het ongeluk leidde tot grote files op de A16 en de A29... waarbij de extra reistijd minimaal 45 minuten bedroeg. En de veroordeelde topcrimineel Willem Holleder is overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught in Krimpen aan de IJssel. Dat vertelt zijn advocaat tegen RTL Boulevard. De gevangenis in Krimpen is minder zwaar beveiligd. Justitie had de tot levenslang veroordeelde crimineel het liefst tot het einde van zijn leven in de EBI gehouden. Holleder spande een zaak aan. De speciale commissie die daarover gaat oordeelde dat naarmate Holleder langer in de EBI zat, strengere eisen golden om hem daar te houden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, blijft droog en zomers warm, met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
3: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Did I want you, baby? We'll never be the same. Cause you played

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.
2: I'm gonna get tough.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Ja!

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.